0: met het nieuws. Het is 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. De kerstverse wereldkampioen Spanje wordt de komende middag al gehuldigd in het centrum van Madrid. Ze zijn dan net teruggekomen uit Amerika, waar ze de WK-finale na verlenging wonnen van Argentinië. Er worden bij de huldiging in Madrid 1 miljoen fans verwacht. Er wordt er al de hele nacht volop feest gevierd. Verliezend finalist Argentinië geeft toe, Spanje was gewoon beter. De Argentijnse bondscoach vindt dat de Spanjaarden de wereldtitel hebben verdiend. Lionel Messi was na de finale in tranen. Een tweede wereldtitel is voor hem niet realistisch. Bij het volgende WK is Messi 43 en tegen die tijd heeft hij misschien al afscheid genomen. In de straat van Hormuz staat een schip in brand. Het vaart voor de kust van Oman. Om wat voor schip het gaat is niet bekend en er valt ook niet te zeggen hoe de brand is ontstaan. De straat van Hormuz speelt een belangrijke rol in de oorlog tussen Iran en Amerika. Vannacht hebben de Amerikanen opnieuw Iraanse doelen aangevallen. En in Apeldoorn is gisteravond een stuk bos in brand gevlogen en het kan zijn dat het vuur is aangestoken. Omstanders zagen volgens Omroep Gelderland 2 jongens wegrijden op een fatbike. De bosbrand was vlakbij de scouting in Apeldoorn. De brandweer kon er eerst moeilijk bij, maar het vuur is nu geblust. Het Veronica Weer van Weer Online. Zo goed als droog, het koelt af naar een graad of 13. Overdag bewolkt met tussendoor wat zon voor 20 tot 23 graden.

0: met het nieuws. Het is 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Een heftig auto-ongeluk op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee. Twee mensen zijn om het leven gekomen en een derde slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto waarin ze zaten zou in de plaats Dirksland tegen een boom zijn gebotst. Daarna kwam die in de sloot terecht. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil Ongehoord Nederland weg bij de publieke omroep, meldt het AD. Volgens partijen als D66 en VVD houden ze zich keer op keer niet aan de regels. Zo zou Ongehoord Nederland meningen presenteren als feiten. Na het zomerreces wordt over de toekomst van de omroep gedebatteerd. Het is een groot voetbalfeest in Madrid en daar komt voorlopig geen eind aan. Op het vliegveld daar landt vanmiddag de Spaanse selectie met de wereldbeker op zak. Daarna gaan ze naar het centrum waar ze worden gehuldigd. Er worden 1 miljoen Spaanse fans verwacht. Spanje won de WK-finale na verlenging met 1-0 van Argentinië. En het duurde de hele dag, maar een verdwaalde wallaby, een kleine kangoeroe, is gevangen. De politie kwam met een oproep om naar de wallaby uit te kijken. Hij hupte rond in de straten van Middenmeer in Noord-Holland. Hoe die is gevangen is niet bekend, maar de wallaby is nu terug bij de eigenaar. Met Veronica Weer van Weer Online. Zo goed als droog, het koelt af naar een graad of 13. Overdag bewolkt met tussendoor wat zon. Het wordt 20 tot 23 graden.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 5:00.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee zijn twee mensen om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Een derde slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto waarin ze zaten raakte vannacht in de plaats Dirksland van de weg. Daarna crashte die tegen een boom. Er zijn beelden opgedoken van een dodelijke schietpartij dit weekend in Antwerpen, waarvoor een Nederlander is opgepakt. Te zien is hoe mensen op een parkeerplaats aan het ruzien zijn en er door iemand geschoten wordt. Daarbij kwam een Belg om het leven. De opgepakte verdachte zou een bekende zijn in het criminele circuit. Groot feest in de Spaanse steden, want Spanje is voor de tweede keer in de geschiedenis wereldkampioen voetbal geworden. Het was in New Jersey een spannende finale tegen Argentinië, waarin het lang wachten was op het enige doelpunt. Die viel pas in de tweede helft van de verlenging. De Spanjaard Ferran Torres schoot keihard de 1-0 binnen. En Oranje heeft toch nog een prijs overgehouden aan het WK. Ze hebben de Fair Play Award gewonnen voor de meest sportieve ploeg. In de 4 wedstrijden die Nederland speelde op het WK kreeg het maar 3 gele kaarten. Oranje werd al vroeg uitgeschakeld en de Fair Play prijs is niet meer dan een schrale troost. Het Veronica Weer van Weer Online. Zo goed als droog, het koelt af naar een graad of 13. Overdag bewolkt met tussendoor wat zon. Het wordt 20 tot 23 graden.

0: met het nieuws. Het is 6 uur.
1: Goedemorgen, Radio Veronica dus met laatste nieuws met Bas van Halderen. Goedemorgen, Bas.
2: Goedemorgen. Op Goeree Overflakkee aan de zuidkant van Rotterdam zijn 2 doden gevallen bij een verkeersongeluk. Een derde persoon raakte gewond. De auto waarin ze zaten botste in Dirksland tegen een boom en kwam toen in een sloot terecht. In Apeldoorn heeft een stuk bos in brand gestaan en het kan zijn dat het vuur is aangestoken. Omstanders hebben 2 jongens zien wegrijden op een fatbike, meldt de regionale omroep. De bosbrand was vlakbij de scouting in Apeldoorn. De brandweer kon er eerst moeilijk bij, maar heeft het vuur geblust. De meerderheid in de Tweede Kamer wil ongehoord Nederland weg hebben bij de publieke omroep, schrijft het AD. Volgens D66 en VVD houden ze zich keer op keer niet aan de regels. Zo zou de omroep meningen presenteren als feiten. Na het zomerreces wordt over de toekomst van ongehoord gepraat. En het is groot feest in Madrid na de winst van Spanje gisteravond op het WK voetbal. Het werd na verlenging 1-0 tegen Argentinië. En vanmiddag komt de selectie terug naar huis met de wereldbeker op zak. De ploeg wordt in Madrid gehuldigd. Er worden 1 miljoen mensen verwacht. Het Veronica weer droog met zon en wolken. Vanmiddag in het oosten kans op een bui. Er staat een matige tot krachtige noordenwind en het wordt 20 tot 23 graden.
3: Basie, dankjewel.
4: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
5: Daar heb je Huub van Hubo.
6: Hoi.
5: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
7: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
5: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
8: Ja? Echt serieus?
9: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus speelbewust.
11: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
12: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Als je Vodafone Mobiel
15: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
14: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Voor de beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Curaçao. Beleef het zelf.

alles wat hij aanraakt, deze man. Verandert dan niet in goud, maar is wel fantastisch. Nieuwste single van Bruno Mars en On My Soul. Goedemorgen iedereen, het is Radio Veronica met de ochtendshow. Gerard Ekdom is dus lekker op vakantie. En in ieder geval Frankie mag de honneurs weer waarnemen. En niet alleen ik ben op vakantie, maar ook Max. Nou ja, die is met vaderschapsverlof al. Misschien is het wel gebeurd, hè? Hij kan zomaar vallen, zeg ik altijd. En Marijke is lekker op vakantie, dus de Bas van Halderen neemt de honneurs waar. Maar Bas rookt, dus Bas is weg. Dit gaan we nog veel meemaken de komende 2 weken. Vind ik heel grappig. Ik heb vaker met Bas samengewerkt. Maar die kan dan gewoon opeens halverwege de uitzending zeggen: ik ga even roken. Het is ook wel eens voorgekomen dat hij niet meer binnenkwam in het pand. Dus dat we gewoon een heel bulletin misten. Ja, dat wordt een beetje de sfeer van de komende 2 weken. Dan is hij er en dan meldt Marijke zich weer. Ik ben er dus 4 weken. En fijn dat jij er ook bij bent. Ik krijg leuke appjes al hoor. Dank daarvoor. Remy zegt:

monster van de partij Enjoy. Monster van de... Noemt hij zichzelf dan een monster toe, denk ik? Ja, misschien wel. Over een partij gesproken. Godverdorie, gisteren de WK-finale natuurlijk. Spanje-Argentinië. Spanje won uiteindelijk met 1-0, voor het geval je het gemist hebt. Er werd in de 117e minuut gescoord. Ik kan me voorstellen dat je sliep, net als ik. Dus ik heb net al eens even terug geluisterd en gekeken. En er was natuurlijk die halftime show waar heel veel om te doen was. Dat is natuurlijk super-Amerikaans, maar ook wel weer leuk en interessant. Want hoe klonk dat dan? Als je dat dan in de rust doet van een voetbalwedstrijd. Officieel 15 minuten rust altijd. Hè. Het werd uiteindelijk 27 minuten met op- en afbouw. Maar ook met fantastische artiesten. Want Madonna kwam voorbij. Ja, je had nog een dirigent, Gustavo Dudamel. Die is van het New York Symphony Orchestra. En die ging met de Muppets een act uitvoeren. BTS ken je misschien wel van de K-pop. Justin Bieber, Shakira, Burna Boy, Coldplay met een kinderkoor. Ja, het klinkt vrij hallucinant, want Madonna kwam dus het stadion in met een buggy. En achter het stuur zaten voetbalfenomenen Ronaldinho en Ronaldo. Die had ook een kleine rol. Ik heb het eventjes in 1 minuut 20 samengevat, omdat wij natuurlijk toch een muziekstation zijn. Dus ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt en of je het allemaal een beetje meekrijgt. We beginnen met Madonna.

de zanger van Coldplay, Chris Martin. Die sloot hem af met een kinderkoor. Een basisschool van Staten Island. Nou, Hendrik die vindt het helemaal niks. Ik vond het een aanfluiting. Die halftime show stuurt de vierde app van Radio Veronica. Ja, ik vind het heel leuk als ze het gewoon een keer geprobeerd hebben, toch? Je had ook nog die pre-show met Laura Pausini en zo. Muziek speelde gewoon een grote rol, lieve mensen. En wij als muziekliefhebbers moeten dat toch alleen maar toejuichen. Dit is CC.

0: En I'm out of love.
1: Daarvoor dus nog ZZ Top en Sharp Dressed Man. Als je benieuwd bent hoe we erbij zitten hier in de studio, kan je natuurlijk altijd meeloeren. Of een beetje sharp dressed zijn, doe dat via radioveronica.nl. Eerlijk zin in. Rod Stewart en Do You Think I'm Sexy? Nou, kan je ook meteen oordelen, als je toch aan het meekijken bent.

0: Rod Stewart op Radio Veronica. Zo het laatste nieuws, Bas. Wat zit erin?
1: Nou, er is steeds meer drugscriminaliteit in ons land. En we hebben weer een zomerdier.
0: Blijf luisteren.
2: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon. En met die ober.
3: Nee, niet die ober.
2: Zullen we deze zomer weer?
3: Mwah, ik vind hier veel lekkerder. Grand
4: Italia. Thuis in Italië. Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
5: Ook erg lekker. Pesto alla Genovese van Grand Italia.
4: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
7: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
0: Goedemorgen, 6:30 geweest. Verkeersinformatie. Er staat 1 vertraging en die staat op de A12. Arnhem-Oberhausen voor Duitsland. 5 minuten vertraging. Dan het laatste nieuws zoals beloofd. Het is deze ochtend in handen van Bas van Halderen. Bas, goedemorgen.
1: Frank, goedemorgen. Er is steeds meer drugscriminaliteit in ons land. Het afgelopen half jaar steeg het aantal zaken met bijna 10% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Het gaat dan bijvoorbeeld om dealen op straat of het runnen van een drugslab. Waardoor die stijging nou precies komt, dat is niet bekend. De dagen lijken geteld voor Ongehoord Nederland als publieke omroep. Volgens het AD wil de Tweede Kamer af van ON, omdat de omroep vaak meningen presenteert als feiten. Er is de hele nacht feest gevierd in Madrid en andere Spaanse steden, want Spanje heeft namelijk het WK voetbal gewonnen. In de finale versloegen ze Argentinië na verlenging met 1-0. En vanmiddag dan worden de Spanjaarden alweer gehuldigd in Madrid.
0: Ik heb nog eventjes het Spaans commentaar erbij gehaald.
1: Oh ja, laten we.
0: Wij lagen natuurlijk te slapen, Bas. De ochtendshow, hè, dat was 11:15 dat er gescoord werd of zo. Maar ik heb het vanochtend nog even opgezocht. En ja, ik heb het ook teruggekeken en ik merkte ook dat het voetbal had gewonnen. Dus dat ik blij was, omdat Argentinië, nou ja, die waren een beetje vervelend en vooral aan het schoppen. Maar ze waren in Spanje blij, jongen.
8: Vamos a ver Lamin. Lamin con Facundo Medina ahora. El centro muy pasado, buscando a Nico. Nico de cabeza, al remate.
1: Oh, dit is altijd zo goed, hè, dit.
0: Ze knallen volledig in het rood ook. Die microfoons oversturen aan alle kanten. Ja, dit gaat nog 2 minuten zo door, dus laten wij ook doorgaan.
1: Ja, in Nederland kan je het niet voorstellen, want dit gebeurt gewoon. Dat is zo enthousiast.
0: Dus Jeroen Gruter zegt, hey, een doelpunt. Ja. Ja, dat is gescoord.
1: Hey Frank, we hebben weer een zomerdier.
0: Hey, dat is wel leuk. Dat is wel leuk.
1: In Middenmeer, in Noord-Holland, zijn ze namelijk in de ban van een wallaby.
0: Hey,
1: een wallaby.
0: Een klein kangeroetje.
1: Een klein kangeroetje, inderdaad. Er loopt er eentje rond. Niemand weet waar die precies vandaan komt. Bij dierentuinen, daar missen ze ook geen wallaby. Er zijn 2 van die dierenparken in de buurt bij Middenmeer, missen ze niet. En er heeft zich ook geen eigenaar gemeld. Dus een wallaby in het wild. Sinds 2 jaar mag je het dier ook niet meer houden als huisdier trouwens. Maar mocht je er nog eentje thuis hebben, Frank, dat kan natuurlijk zo zijn in jouw geval.
0: Ja.
1: Mensen die voor de datum een wallaby hebben aangeschaft, die mogen hem nog houden tot hij doodgaat.
0: Het is net zo'n scooter die nog wel de stad in mag, omdat hij gekocht is voor of na een oldtimer. Goed, en wat moet je doen als je een wallaby tegenkomt?
1: Benader het dier vooral niet zelf.
0: Oké. Okay.
1: Want ja, hij kan je opeten, dus je moet gewoon even de politie bellen.
0: Oké, okay, en anders heeft ook nog een 114 red een dier natuurlijk.
1: Exact, die moet je bellen.
0: Ja, zal ik dat doen. Dan nog een weerberichtje, is het lekker weer voor zo'n wallaby?
1: Nou, zeker wel. Een mix van zon en wolken zien we vandaag. Het blijft overal droog. 20 tot 23 graden wordt het.
0: Dat klinkt gewoon weer als zomer, hoor. Lekker.

0: met dat raspje erop van Bryan Adams en Run To You.
1: Ekdom's platenkast.
0: En daarvoor nog Snap. Platenkast is natuurlijk een vast onderdeel van het radioprogramma van Geert Ekdom. Maar ik heb hem ook hoor, maak je geen zorgen. Er staat er heel veel in en vooral in de digitale platenkast. En van de week viel ik opeens in een oude liefde. Zo oud is het ook weer niet, maar het was zo rond het jaar 2010... dat ik helemaal in de ban was van deze band en...

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Simpel klantenservice met Els.
2: Hallo, met Yvonne Jansen. Ik ben influencer, dus ik heb veel data nodig. Maar ik wil niet dat het mijn portemonnee te veel beïnfluenced.
1: Nou, dan kun je bij Simpel kiezen voor 40 gigabyte voor maar 2,50 euro.
2: Zo hé, dat krijgt van mij een duimpje omhoog.
3: 40 gigabyte voor maar 2,50 euro per maand. Meer voor minder. Simpel.
0: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
6: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat zie je. Van Jumbo.
5: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
7: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
8: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
9: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
10: Deze week in de bonus, de Checco, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. Alle Alpro, 2 plus 1 gratis. En Amerk handijs, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
12: Ja, laatste kans.
11: Nog één keer brullende motoren.
12: Ja,
11: dit mag je niet missen.
12: Oh.
11: Daar moet je bij zijn.
12: Naar binnen.
11: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
12: Ja.
11: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
13: De Tour de France is in volle gang. De bergen breken het peloton. Alles kan nog. Aanval na aanval. Niemand spaart zich. De Tour de France. Live op Eurosport. En stream op HBO Max.
14: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
15: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
16: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
17: Praxis.
18: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
17: Fans van voordeel.
18: Aldi.
19: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
18: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
17: Fans van voordeel.
18: Aldi.
20: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
18: Anders schrijf je mis.
12: Radio Veronica.
21: Met het nieuws. Het is 7 uur.
22: Goedemorgen, het nieuws krijg je van Bas van Halderen.
23: Er zijn steeds meer drugsmisdrijven, een kwart meer dan 5 jaar geleden. Vooral in Almere is een toename te zien. Zoetermeer nam het af, maar de provincie Zuid-Holland heeft in totaal nog altijd de meeste drugscriminaliteit, gevolgd door Brabant. Het tekort in de kraamzorg is zo groot dat er kraamhotels komen. Een zorgverzekeraar zette die op, schrijft het AD. Ze komen dan in ziekenhuizen, maar ook in gewone hotels. De inspectie zei eerder dat de kraamzorg niet goed is door personeelstekorten. Sommige gezinnen krijgen veel minder of helemaal geen hulp. Rusland heeft een flatgebouw gebombardeerd in de Oekraïnse stad Zaporizhia, vlakbij het front. 2 verdiepingen zijn verwoest, er vielen zeker 2 doden, 10 gewonden, ook kinderen. Oekraïne vuurde een paar 100 drones af op Moskou. De meeste zijn neergehaald, zegt de burgemeester. En tienduizenden Spanjaarden hebben vannacht de WK-winst gevierd. Argentinië verdedigde 120 minuten lang. Messi kon zich niet onderscheiden en uiteindelijk scoorde Spanje in de verlenging 1-0. De Spaanse ploeg wordt vanmiddag gehuldigd in Madrid. Dan Veronica weer, op de meeste plaatsen droog. Zon en wolken zijn er. Vanmiddag in het oosten kans op een bui. Het wordt 20 tot 23 graden.
22: Dankjewel Bas. Verkeersinformatie, ja hoor, ook al in deze zomervakantie. 5 staan er gewoon files. Dit zijn de 3 langste op de A-wegen. A12 Arnhem-Utrecht voor Grijshoort, 17 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland uiteraard, 13 minuten vertraging. En de A50 Apeldoorn-Os voor Renkum komt door een auto met pech, 41 minuten vertraging.
24: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
25: Als je Vodafone mobiel
26: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
25: krijg je tot wel 20 euro korting.
26: Elk

0: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
1: IAMS bestaat 80 jaar. Bestrooi met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAMS kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAMS.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
3: It's funny because it's true.
2: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
1: IAMS trakteert op scherpe aanbiedingen bij Intratuin, Pets Place en Maxizo.
4: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
5: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
4: Oh, Otrium?
5: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
6: Nu bij Coolblue. Cool en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
7: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op LK Bennett, Guess en alle jurken.
8: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
9: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
8: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
9: Ja, klinkt logisch.
10: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
11: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
12: Start je dag zonder barst.
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
15: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
16: Drie sterren slot.
15: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
14: Steeds slimmere energie van de bron.
15: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie.

0: is 9 minuten over 7 op deze maandagochtend. Welkom iedereen. Ander stemgeluid dan dat je normaal hoort, want Gerard Ekdom is en vacances. En dat is hij de komende maand. Of ja, althans, niet de maand van het kalenderjaar, maar gewoon 4 weken. Dat is al een soort
1: 4 weken weg.
0: Ja, lekker hè?
2: Jongen, jongen. Ja.
0: Lekker. De stem van Bas van Halderen hoor je ook. Bas nieuwslezer van dienst en natuurlijk onderdeel van dit radioprogramma. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat is jou opgevallen vandaag?
2: Ja, nou ja, wat mooi is opgevallen vandaag. Want ik denk dat we even moeten beginnen met een...
0: Rectificatie. Nu al?
3: Is dit een rectificatie?
2: Ja.
3: Is dit een rectificatie?
2: Goed beginnen zo over werk, Frank.
3: Ja. Of toch niet, of toch niet.
0: Dus het is onze eerste uitzending. We zijn 1 uur en 10 minuten bezig en er moet nu al gerectificeerd worden.
2: Melden wij rond 6:30 nog dat we eindelijk weer een zomerdier hebben. Blijkt hij dus alweer te zijn gevangen. Ja. Dat gaat echt keihard.
0: Moet even uitleggen voor de mensen die net inschakelen.
2: Ja, in middenmeer Noord-Holland zagen mensen gisteren dus een wallaby rondlopen. Dus een kangoeroesoort, een vrij klein van stuk is die. Hij liep rond bij de plaatselijke voetbalclub.

0: politie vroeg, nou, kunnen we naar hem uitkijken? Want hij laat zich niet echt vangen.
1: Nee.
0: Nou, uiteindelijk is dat dus gelukt met een verdovingsspel.
1: Hé, maar we hadden het een half uur geleden over en hij is nu alweer gevangen. Ja. Ja. Zijn ze zo vroeg in de ochtend aan het werk.
0: Ze hebben even naar onze uitzending geluisterd. En toen dachten ze, we moeten nu aan de slag. We moeten dat dier gaan vangen, want precies, anders wordt het één grote ellende vandaag in Middenmeer. Dus,
1: maar hij is in goede handen, hij is gezond.
0: Ja,
1: hoor,
0: ja. Eigenaar heeft zich ook gemeld, want hij was ook zoek. Mens en dier zijn inmiddels herenigd. Dank. Nou, eind goed, al goed.
1: Oh, gelukkig. Ja, er is natuurlijk nog meer gebeurd, want het was het weekend van de sport. Gisteravond het nieuws van de dag. Spanje is wereldkampioen geworden nadat gisteren met 1-0 won van Argentinië. Het was een beetje een saaie finale, want het was één richting verkeer. Hè? Spanje die voetbalde en Argentinië hield tegen. Spanje creëerde dik 20 kansen. En uiteindelijk, na heel veel proberen, breien, noem maar op, in de 117e minuut gebeurde dit.
2: Vamos a ver Lamin. Lamin con Facundo Medina ahora. El centro muy pasado, buscando a Nico. Nico de cabeza, el remate. ¡Vamos a España!
1: Zo lekker dit. Doelpuntenmaker was Ferran Torres, die viel in de verlenging. En die maakte hem dus. Ja, wat een goal en wat een apotheose van een prachtig WK. Echt genoten.
0: Nou, je hoeft in ieder geval niet te twijfelen of er een doelpunt is gevallen. Nee. Als je bijvoorbeeld even in de keuken zat en je hebt het even gemist.
1: Het was wel duidelijk. Op datzelfde WK trouwens, goed nieuws toch, heeft Nederland ook een prijs gewonnen. De Fair Play Award was voor Oranje, omdat het slechts 3 gele kaarten pakte dit toernooi. We hebben ook maar 4 wedstrijden gespeeld. Dus het was
0: we waren heel braaf, dus we kunnen ons op de borst kloppen.
1: Het gaf misschien ook wel aan hoe we erin stonden. Dat we het allemaal heel voorzichtig deden.
0: Ja.
1: Jammer maar waar. Verder, ik ben toch wel een beetje de sportman hier bij Radio Veronica. Was er ook nog natuurlijk de Tour de France gisteren. Met slecht nieuws, want Vingegaard, de kopman van Visma Lease Bike, een Nederlandse ploeg best wel, heeft een rampdag gehad. De dag, of eigenlijk de nacht, begon al verschrikkelijk. Hij s'nachts, om 2 uur s'nachts, had hij een dopingcontrole.
0: Hè, dat is altijd irritant.
1: Herken je het, Bas? Ja, maar dan lig je te slapen, hè, en de Tour win je in bed, zeggen ze, omdat je goed moet rusten en je lichaam, en nou, noem maar op, en dan opeens. En dan moet je een plasje doen. Ja, probeer daarna nog
0: maken.
1: Precies, probeer daarna nog maar eens in slaap te komen. En uiteindelijk, dan de dag gisteren, viel die. En dat was alles behalve leuk.
3: Dat nu weg is. Een val. En wie ligt daar? Vingegaard? Ik zie rode bal. Vingegaard ligt tegen de grond.
4: Och, jongens.
3: Oh, miljard. En Vingegaard is aan het wijzen naar zijn schouder. Het is niet waar, hè?
4: Nee, dit ziet er niet goed uit, Jeroen. Dit ziet er niet goed uit.
3: Een redder die blijft zitten. Tranen bij Vingegaard meteen ook.
1: Ja, fragmentje van Eurosport. De Vingegaard dus uit de Tour de France. De grootste concurrent van Pogacar, die ook s'nachts werd wakker gemaakt om te plassen. Die wel om 5 uur s'nachts in plaats van 2 uur s'nachts. Maar die zegt, ja, er is gewoon een verband. Je bent minder scherp, omdat je dus geen goede nacht
0: hebt. Ja, of ze konden geen doping gebruiken. Dat kon ook wel.
1: Dat hij daarom even iets minder scherp bij de rotonde rechtdoor reed. Ja. Goed, een sportblokje hier op Radio Veronica. En muziek, uiteraard.

Picture of a Lifetime. We doen deze week iets leuks in de ochtendshow bij Radio Veronica. We geven namelijk een reisje voor twee naar Curaçao weg. En dan niet zomaar om daar een lekker beetje vakantie te vieren. Ook natuurlijk, maar ook nog twee tickets voor het Curaçao North Sea Jazz Festival. Hoe het precies allemaal in elkaar steekt, blijf lekker luisteren. Ik neem er even de tijd voor. Ik hoop jij ook.

0: 42 and Something About You. Zometeen is dit die kaartjes voor Curaçao Noordzee Jazz Festival. Eerst zometeen ook nog het laatste nieuws. Bas, wat zit daar dan weer in?
1: Nou, steeds meer drugsmisdrijven met een forse toename in Flevoland. En op internet, daar kijken we vooral vieze dingen.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
3: Is ja? Echt serieus?
4: Oh.
5: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
7: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar 5 euro. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
8: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOI start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
10: Hey mannen.
11: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
12: gewoon even op BelSimpel kijken.
13: Want daar zijn het nu prijsbrekers. Zo kies je de iPhone 17 Pro Max met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
14: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door BelSimpel.
0: Dat krijg je zometeen. Eerste verkeersinformatie uiteraard. Want ook in deze zomervakantie-vibe staan er gewoon files. 7 vertragingen inmiddels. Dit zijn de 3 langs op de A-wegen. A12 Arnhem-Utrecht voor Grijshoort 35 minuten. A22 Beverwijk-Velsen voor Beverwijk 23 minuten. En de A50 Apeldoorn-Os voor Renkum komt door een auto met pech inmiddels 40 minuten vertraging. Laatste nieuws erachteraan. Het is 1 minuut over 7:30. En Bas, jij zit er middenin en bovenop.
1: Ja, de drugscriminaliteit in ons land is in 5 jaar tijd met een kwart gestegen. Het gaat om drugshandel en productie, bijvoorbeeld wietkwekerijen en drugslabs. In Flevoland was de toename het grootst en Zuid-Holland heeft nog altijd de meeste drugscriminaliteit. Om ervoor te zorgen dat alle gezinnen met een pasgeboren baby hulp krijgen, komen de kraamhotels. Het AD schrijft dat zorgverzekeraars die deze zomer al gaan openen, nu krijgen gezinnen soms helemaal geen hulp. Spanje heeft natuurlijk het WK gewonnen en dat levert in Madrid een groot feest op. Niet alleen daar, ook in Lelystad werd er trouwens gefeest, meldt Omroep Flevoland. Er wonen namelijk heel veel Spanjaarden, omdat er een Spaans bedrijf zit.
0: Oh, ja. Wat leuk, gezellig daar.
1: En vanmiddag worden dan de spelers gehuldigd in Madrid. Komen trouwens al snel aan ook, vind ik gewoon. Het is gewoon ga ik de vliegtuig in en bam.
0: Ze hebben daar 4 weken gezeten, hè. Dit is het langste WK ooit met de meeste teams. Dus die willen gewoon heel graag naar huis. Ja, moeders de vrouwen, gezellig.
1: Zeg, wie denkt dat Netflix een grote speler is onder de streamingdiensten? Nou, die komt van een koude kermis thuis, hoor.
0: Ja, wat dan?
1: Ja. Er is namelijk een dienst die het net wat beter doet dan Netflix. En je kan er allemaal vieze dingen kijken. Pornhub. Heeft maandelijks 3 keer zoveel bezoekers als Netflix. In mei werd die site, nou mag jij raden hoeveel miljoen, miljard, roept u maar. 3,7 miljard keer bekeken.
0: Wat?
1: 3,7 miljard.
0: Ja. Oh mijn god.
1: Het laat eigenlijk zien, dat vind ik ook leuk, dat zeggen de onderzoekers. Het laat zien dat online porno tot de grootste vormen van videoconsumptie op het internet behoort.
0: Precies, ja.
1: Oftewel, met andere woorden, er wordt vooral porno gekeken op
0: het internet. En hoe zit het dan als je het tegenover Netflix zet? Hoeveel mensen kijken daar dan per maand
1: naar? Ja, dat is een hele goede vraag. Dat ga ik je eventjes nu even bekijken. Die kwamen uit op 1,35 miljard.
0: Oké, dat is wel echt flink. Dus 3 keer zoveel mensen die schakelen in op Pornhub dan op Netflix.
1: Absoluut. En er is hoop, hè, want YouTube, dat is nog altijd groter dan Pornhub.
0: En hoeveel hebben die dan weer?
1: Dat staat op 53 miljard website bezoeken. Dus dat is wel gewoon echt fors meer.
0: 53 miljard?
1: Ja.
0: Holy shit.
1: Dan zit je lekker in de cijfers.
0: Ja, I love it. Ja,
1: dat is goed dat ik dat weet voor de komende dagen.
0: Nou, ik wil bijvoorbeeld ook weten wat voor temperatuur het wordt.
1: 23 graden wordt het maximaal, droog met zon en wolken. En vanmiddag in het oosten kans op een bui.
0: Dankjewel, Bas.

0: Het is nog steeds de nieuwste van Teddy Swims. En die heet Mr. Know It All. Blijft een goede plaats, zeg. Er gaat iets leuks gebeuren. Dan moet je even je oren spitsen.
1: Ga met Radio Veronica naar het Curaçao North Sea Jazz Festival.
0: Je hoort het goed, ontzettend leuk nieuws eigenlijk. De hele week maak je kans op een onvergetelijke reis voor twee naar Curaçao, met daarbij dus ook een setje tickets voor het Curaçao North Sea Jazz Festival. Is toch twee werelden die bij elkaar komen? 1 plus 1 is 3 in dit geval. Je hebt én zon, zee en strand en de allerbeste muziek ever. Ja, heerlijk. Ik ben jaloers. Ik geef ze weg, dus ik mag niet zelf meedoen. Jij daarentegen wel. Hoe dan? Nou, iedere ochtend hoor je deze week een bekende hit, maar dan met een Curaçao's jasje aan. De steelpen hebben we even uit het archief gehaald. En we zijn er druk mee aan de slag gegaan. Het is dan aan jou om te raden welk liedje dat is die je voorbij hoort komen. Heb je dat nummer goed geraden? Dan krijg je sowieso een Radio Veronica hangmat. Als je in de uitzending komt. Maar het gaat natuurlijk allemaal om dat fucking vette festival. Die reis naar Curaçao met het Curaçao North Sea Jazz Festival. Goed, wie staat daar dan als je denkt van moet ik nou wel of niet meedoen? Ik hoor heel veel twijfel in het land. Not. Maar in ieder geval, de line-up, onder andere de Jacksons, Sean Paul, J Balvin, Toto, nou en nog veel meer. Zoek het vooral nog eventjes op. Het is echt te veel om op te noemen. We moeten dat spel ook gaan spelen. Dus, kruip eventjes tegen je radio aan. Kom lekker dichtbij. Schakel vrienden, bekende collega's in als je ook aan het werk bent. En app dan eventjes naar de gratis Radio Veronica app. Welk liedje

Ik dacht, dit is wel te doen. Denk je dat ook zo? Stuur dan even een berichtje met je naam er ook bij. En het goede antwoord van het steelpen-achtige liedje wat je net voorbij hoorde komen. En dan ga je misschien wel naar Curaçao. Of in ieder geval dan kwalificeer je daarvoor. En dan vrijdag maken we de winnaar bekend. Leuk, hè?

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Hoe zit je erbij op deze maandagochtend?
0: Ja, goed.
1: Ja? Ja, wat zie je om je heen? Heb je al ontbeten? Moet je naar je werk? Ben je vrij vandaag?
0: Ik ben aan het klaarmaken om naar werk te gaan.
1: Ja, ja. En heb je daar zin in? Of denk je van, ik hoef voor mij allemaal niet zo vandaag?
0: Nee, ik heb er wel zin in. Goed. Nog een paar weekjes en dan ga ik lekker op vakantie. Dus,
1: lekker. En misschien ga je ook nog wel naar Curaçao. Dat zou helemaal fijn zijn.
0: Ja, dat zou helemaal leuk zijn.
1: Dit liet ik net horen. En we hebben ontzettend veel appjes gekregen.

0: We hebben een liedje, een tropisch jasje aangetrokken. En Nicky, wat is het volgens jou? Wat is het goede antwoord? Artiest en titel graag.
1: Ik dacht te herkennen de Piña Colada song, maar volgens mij is die officieel Escape, ja, van Rupert Holmes.
0: Nou, we gaan

0: Hoppakee, helemaal juist met tussen haakjes inderdaad. Pina Colada song, officieel Escape of andersom. En Rupert Holmes, helemaal het goede antwoord. Gefeliciteerd. Wat jij sowieso krijgt sowieso een Radio Veronica hangmat. Die komt nu naar je toe. Dan kan je de hele zomer gewoon in hangen, ongeacht of je deze hoofdprijs wint. En je kwalificeert je dus voor vrijdag. Dan komt jouw naam in een kokosnootje. Die tik ik open. En mocht die voor jou er dus in zitten, in het juiste kokosnootje, dan ga je gewoon naar Curaçao en naar het North Sea Jazz Festival daar.
1: Nou, wat super gaaf.
0: Vet toch?
1: Heel erg vet, ja.
0: Ik ben heel blij voor jou, merk ik.
1: Ja, dankjewel.
0: Alsjeblieft, en wellicht spreken we elkaar later deze week.
1: Ja, heel leuk.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Curaçao. Beleef het zelf. Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag om 4 uur voor je Wout en Frank met de beste muziek aller tijden. Veronica.
1: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elk

0: van waanzinnig voordeel en lekker fruit. Opgelet, nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
0: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
4: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
6: Bij de Telegraaf schrijven we waar het over gaat en zeggen we waar het op staat.
7: Een actievere opsporing van dit soort laffe misdadigers is zeker niet misplaatst. Ik ben John van der Heuvel, misdaadverslaggever en opiniemaker bij de Telegraaf.
6: Dat is duidelijke taal. Daar houden we van in Nederland. Direct. De Telegraaf.
8: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Lees de Telegraaf nu in de vernieuwde app. Te downloaden via de App Store of Google Play.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
11: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal €2,99. We doen met je mee. Plus.
12: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
13: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
14: Radio Veronica.
15: Met het nieuws. Het is 8 uur.
16: Goedemorgen, het nieuws is in handen van Bas van Halderen.
17: Groot feest vannacht in Spanje na de WK-winst op Argentinië. Het werd 1-0 en tienduizenden mensen gingen de straat op. Niet alleen in Spanje, ook in bijvoorbeeld Lelystad. Want er staat namelijk een Spaans bedrijf. Er kwamen fans bij elkaar in een polscentrum, meldt Omroep Flevoland. En de Spaanse ploeg die wordt vanmiddag gehuldigd in Madrid. De drugscriminaliteit in ons land neemt toe. In 5 jaar is die met een kwart gestegen. Het gaat dan om handel in drugs, productie van, bijvoorbeeld wietkwekerijen en drugslabs, en mensen die drugs gebruiken. De meeste drugscriminaliteit is in Zuid-Holland en Brabant. In Flevoland, daar zien we de grootste stijging. In de straat van Hormuz staat een schip in brand. Hoe dat komt is onduidelijk. Iran zegt wel dat het 2 schepen heeft tegengehouden. Amerika en Iran hebben elkaar afgelopen nacht weer beschoten. Het is de 9e nacht op rij. Onder andere Amerikaanse vliegtuigen in Jordanië waren doelwit. En bij de havendagen in Zierikzee komende maand mag geen Prideboot meevaren met de botenparade op de Oosterschelde. Dat zorgt voor te veel discussie, meldt Omroep Zeeland. De organisatie zegt dat de tradities in het geding zijn. De vaarttocht die staat in het teken van een mosselvangst met een Neptunus en een mosselprinses. Veronica weer, op de meeste plaatsen droog, met zon en wolken vanmiddag in het oosten, kans op een bui, wordt 20 tot 23 graden.
16: Dankjewel, Bas. Verkeersinformatie dan, er zijn er 9, dit zijn er 3 langs op de A-wegen. A12 Arnhem-Utrecht voor Grijshoort nog steeds, 30 minuten vertraging. A15 Gorkum-Ridderkerk voor Hendrik Hiro Ambach, 13 minuten. En de A50 staat al de hele ochtend te vieren door een auto met pech. Apeldoorn-Os voor Renkum, 37 minuten.
14: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreuk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrent.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
2: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Hey jij daar! Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
5: Chris?
6: Ja?
5: Hoef jij niet te werken vandaag?
6: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
5: Dus, heb je nu...
6: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
5: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook

0: miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Curaçao. Beleef het zelf.
6: Radio Veronica.

0: Dus je moet met mij doen de komende weken zelfs. Maar het is ook de dag natuurlijk na de WK-finale. En wat was het een finale, zeg. Ja, een beetje saai af en toe natuurlijk. Hè? Maar er gebeurde wel veel. 20 doelpogingen uiteindelijk van Spanje. En de allerlaatste, die viel erin. Heb je een beetje meegekregen nog, Bas, of niet?
1: Nou, nog een stukje eerste helft gezien. Toen was alles nog 0-0. Dus ja. Ik denk, oh, dat zal verlengen worden. Nou, inderdaad. Dus.
0: Ja, dat was het helemaal. De 117e minuut werd uiteindelijk de 1-0 gescoord door Ferran Torres. En toen won Spanje natuurlijk het wereldkampioenschap voetbal. Waar we 4 weken van hebben kunnen genieten. Nederland pakte trouwens ook nog een prijs. Hè? We hebben de Fair Play Award.
1: Oh ja.
0: Heel keurig gedaan.
1: Gefeliciteerd daarmee.
0: Dankjewel. Ja,
1: lekker om.

0: Ronald Koeman op zijn palmares bijschrijven, hoor. De Fair Play Award. Goed, tussendoor was natuurlijk rust, uiteraard altijd. Er wordt het thee gedronken. Normaal doen ze dat in een kwartiertje. Dit keer duurde het 27 minuten. Dat had alles te maken met de halftime show. Lekker op zijn Amerikaans. En het was wel een show waar je u tegen zegt. Want ze hadden echt iedereen uit de kast gehaald. Coldplay, dat was natuurlijk ook de zanger. Chris Martin was ook de initiator. Hè, die had het samengesteld. Die zong samen met een kinderkoor. We hadden Shakira, we hadden Justin Bieber, we hadden BTS. We hadden Gustavo Dudamel. Dat is een dirigent en die een prachtig stuk had gedirigeerd daar. Ja, en Madonna.
1: Ja, en ze moest het allemaal in 13 minuten moest het allemaal gepropt worden. Dat vond ik zo knap ook, hè?
0: Ja, het is gelukt, wel dat. Maar ja, door de op- en de afbouw duurde het dus in totaal 27 minuten.
1: Ja.
0: En Madonna, ik wil toch even voor de mensen die ook nu net inschakelen, hebben het waarschijnlijk ook gemist, omdat het vroege vogels zijn en dus op tijd naar bed gingen. Madonna begon en die kwam het stadion ingereden in een buggy. En die werd bestuurd door Ronaldinho en Ronaldo. Is dat vet, toch?
1: Geweldig.
0: Twee grootheden als het gaat om voetbal en natuurlijk een grootheid als het gaat om muziek. Dus ik heb het even samengevat in een minuutje.

De grote afsluiter dus voor Coldplay met het kinderkoor van een basisschool in Staten Island. Nou, uiteindelijk dus Spanje met die beker in de handen. En Trump die niet van het podium af wilde, ja. Dat is,

0: polariseren. Oh, I love it. En dat doe ik in de vorm van polletje. En dat is eigenlijk heel simpel. Ja of nee is het enige wat ik van je wil weten. Okay. Ja of nee in het item polletje. En in deze heb ik gekozen voor in het kader van op vakantie gaan. En dus ik wil van jou weten, als je nu aan het luisteren bent. En Bas, jij kan ook uiteraard meedoen.
1: Oh, leuk. Ja.
0: Stoel naar achteren in het vliegtuig. Ja of nee?
1: Nee.
0: Hou het daarbij. Nee. En je vindt dat het niet kan inderdaad?
1: Ik hou het hierbij.
0: Ja, je houdt het hierbij. Wat vind jij wel?

0: Lekker walsje. De zon breekt een beetje door. 9:05. Het is Radio Veronica met de Stranglers. En Golden Brown. Ja of nee, dat is eigenlijk de vraag die ik aan jou stel. En vandaag is het polletje. Het gaat over op vakantie gaan. Althans, in het kader van vakantie gaan. Stoel naar achteren in het vliegtuig. Ja of nee? Er komt heel veel binnen. Dank daarvoor. Ik vind het leuk als je met de uitzending bemoeit altijd. Siebe en Patrick die zeggen ja. Onder andere Angela, Alba, Rob, Carmen, Alexander. Ja, heel veel nee's. Misschien zegt Ivan. Nee, dat mag dus niet. Het is ja of nee. Het is gewoon, hè, wat ik al zei, polariserend. Ja of nee? En Hans stuurt ook een berichtje. Het is wel weer interessant. Dat moet ik echt even achteraan bellen. Kan ook gewoon in het polletje. Hè. Toch een beetje uitleg vragen. Hoe het nou precies zit. Moet Hans wel opnemen.
1: Met Hans.
0: Hans, goedemorgen. Frank Radio Veronica.
1: Hoi, goedemorgen.
0: Hallo, goedemorgen. Je zit midden in het polletje.
1: Jij zegt, ik hoor het.
0: Ja, daar betaal ik voor. Vind ik interessant. Hoe bedoel je?
1: Nou, ik betaal voor een vlucht.
0: Ja.
1: En daarbij zit een stoel die naar achteren kan.
0: Ja, maar er zit ook iemand achter je. En ik ben bijvoorbeeld 2 meter 2.
1: En als ik...
0: Ja,
1: snap ik. En als ik gewoon rustig mijn stoel naar achteren doe... Niet als een idioot naar achteren gooien, maar gewoon rustig mijn stoel naar achteren laat schuiven. Dan merk ik achter mij wel dat iemand zegt van joh, hè, kan het wel, kan het niet.
0: Ja,
1: maar aan de andere kant, het zit in een vliegtuig. Dus je weet als je gaat zitten, dat die stoel voor je naar achteren toe kan komen.
0: Ja, precies. Dus eigenlijk zouden ze of in het vliegtuig eruit moeten halen, die functie. Waar ik op zich voor zou zijn, want op zo'n kleine vlucht, ja, dan hoeft je stoel natuurlijk in principe helemaal niet achter.
1: Nee.
0: Of mensen moeten gewoon niet zo zeiken. En als jij gewoon keurig rustig naar achter gaat, vraag je dan ook Hans of niet?
1: Nee, als ik mijn stoel, dan doe ik mijn stoel gewoon, druk ik het knopje en dan ga ik gewoon rustig naar achteren toe. En als de persoon achter mij dat niet fijn vindt, dan ga ik ervan uit van joh, hè, ik zit al zo krap. Vind je het erg om niet naar achteren te gaan? Maar als ik dan, als het bij mij zou gebeuren, ja, het zit erin, dat weet je. En ik probeer dan ook altijd als comfortclass te vliegen.
0: Mm-hmm.
1: Dan heb je iets meer ruimte, waardoor het probleem zich ook wat minder voordoet.
0: Precies.
1: Maar ik kan me wel voorstellen dat mensen dat vervelend vinden, want er zijn er ook zat die bescheid en alles en iedereen drukken die knop in en hop naar achteren toe. Ja, zo werkt dat niet.
0: Nee, zeker niet. En als je dan de knieën zo in je rug voelt terwijl je naar achter bent, gaat dat zo een beetje zo gebeukt wordt, dan ga je niet naar voren.
1: Nou, als ik de knieën voel, dan inderdaad, dan zeg ik, dan zou ik naar achter gaan van joh, vind je het vervelend of niet?
0: Ja, nee, ik begrijp
1: maar
0: het wel.
1: Maar als ik niks voel, ja, dan ga ik ervan uit dat de persoon achter mij geen last heeft.
0: Ik vind het een mooie uitleg. Dankjewel daarvoor, Hans. De uitslag van het polletje is 80-20. 80 vindt dat het echt niet kan, dus nee. En 20% waar jij dus toe behoort, die zegt, ja, je kan best met de stoel naar achter in het vliegtuig.
1: Als je dat op een normale, fatsoenlijke manier doet, maar laten we elkaar geen mietje noemen. En wat dat er gaat, ben ik van een andere generatie dan tegenwoordig. En gewoon, ik zeg het gewoon zoals het is. Ja. Fatsoen is vaak ver te zoeken.
0: Zeker. Dankjewel.
1: En nee is vaak geen antwoord. Ja, ik snap het. Ja,
0: nee,
1: fijne uitzending.
0: Jij zegt ja. Nee is wel geen antwoord.

0: scouting for girls. Dit is één A Love Song op Radio Veronica. Het is 1 minuut over 8:30. Veel te doen dit uurtje nog, want zometeen... Zing! Je kan gewoon 150 euro winnen hoor, ook in deze vakantieperiode. Dan moet je wel eventjes zometeen dit afzingen via de audio-app-functie van Radio Veronica. Succes! Ja, dit is moeilijk. Het is voor een maandagochtend ontzettend moeilijk. Maar ja, er staat dus ook 150 euro tegenover. Weet je, het gebruikt de audio-app-functie dus van Radio Veronica. En dan spreek elkaar zometeen en maak je kans op 150 euro. Als je het niet goed hebt, krijg je een kurkentrekker. Zometeen het laatste nieuws. Bas, wat zit daar dan weer in?
1: Ongehoord Nederland moet weg van de Tweede Kamer. En we hebben een winnaar van het NK Grunten.
0: Blijf luisteren.
2: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen.
3: Crisis.
2: Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana.

0: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
1: Meer voor minder. Simpel.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
4: Verkeersinformatie, 10 vertragingen gemeld door Flitsmeister. Dit zijn de drie langste op de A-wegen. A2 Oude Rijn Maarsen voor Maarsen door een auto met pech. 12 minuten inmiddels loopt op. A12 Lunetten Den Haag voor Harmelen door een vrachtwagen met pech. Lekker band zelfs. 14 minuten loopt ook op. Ja, succes mensen. En de A27 Utrecht Almere voor de Stichtse Brug. 52 minuten ook daar. Ja, dus hommeles. Sterkte als je erin staat. Nu het laatste nieuws. Goedemorgen Bas.
5: Goedemorgen Frank. De Tweede Kamer wil dat Ongehoord Nederland verdwijnt uit het publieke bestel, schrijft het AD. De omroep houdt zich niet aan de regels. Zo presenteren ze vaak meningen als feiten. Oekraïne heeft honderden drones op Moskou afgevuurd. Het was waarschijnlijk wraak voor de grote aanval op Kiev afgelopen weekend. De meeste drones zijn volgens Rusland uit de lucht geschoten. Er zouden een paar gebonden zijn. De Spaanse voetballers die het WK hebben gewonnen worden vanmiddag gehuldigd in Madrid. Er worden 1 miljoen mensen daar verwacht. Gisteravond werd Argentinië na verlenging verslagen met 1-0. En ja, we zijn de dag goed begonnen met een heuse gorgelsessie. Doe ik altijd eventjes s'morgens als ik wakker word, kiezelstenen. Ja. In Den Haag weten ze er alles van. Er was namelijk afgelopen weekend het NK Grunten.
4: Beetje dat toch?
5: Een beetje dat. Je zou zeggen niet moeilijk, beetje schreeuwen door mij een microfoon. Maar volgens de organisatie komt daar best veel bij kijken, Frank. Zal ik je vertellen wat daar allemaal bij komt kijken?
4: Heel graag, ja, neem ons mee.
5: Nou, het is een heuse vocale techniek, zeggen de pro's. Dus eigenlijk vervorm je stem op een bepaalde manier. En dan ga je die microfoon in. Er kon natuurlijk maar één iemand de beste zijn.
4: Ja.
5: En voor het eerst in de geschiedenis is de winnaar een vrouw.
4: Nee! Wat goed.
5: Ja, de 18-jarige Phoenix uit Gouda heeft gewonnen.
4: Wat heerlijk zeg.
5: Zij heeft er 6 jaar over gedaan om dit resultaat te bereiken. Zij heeft dus sinds haar 12e, dat is wel leuk om te weten. Ja. Zij heeft sinds haar 12e les gekregen van de toenmalig winnaar van het NK Gunten.
4: Ja, wat heerlijk. Als jij aan het luisteren bent en je denkt, ik heb niet helemaal een idee bij hoe dat precies klinkt. Ik heb een compilatie gemaakt van allemaal grunters die daarbij waren op het NK.

0: Dat kan toch niet gezond zijn?
1: Ik ben er even stil van. No one ever was.
0: Oh mijn god. Dit is eigenlijk al een hele lange boer. Ja, goed.
1: Het is echt jongen, jongen.
2: Het Veronica weer.
1: Ja. Oh, sorry.
0: Ja, wat voor weer wordt het vandaag, Bas?
1: Droog met zon en wolken vanmiddag in het oosten. Kans op een bui. 20 tot 23 graden.
0: Dankjewel, dankjewel. Wil je meespelen met Zing naar de Ping? Meld je dan eventjes via de app van Radio Veronica. €150.

Radio Veronica. Veronica. Veronica. De beste muziek aller tijden.

0: Can't Get You Out of My Head. Nou, dat gebeurt wel met dat liedje altijd, hè? De hele dag. Wel lekker hoor, het is Radio Veronica. Goedemorgen, zing naar de ping. Vaste waarde in de ochtend show van Gerard Ekdom. Dus die draait gewoon door. Voor de mensen die het voor het eerst horen, kan zomaar, hè? We spelen 3 rondes en met elk goed antwoord win je 50 euro. Je mag na elke ronde stoppen uiteraard, maar ga je door en heb je het fout, dan verlies je al je geld en krijg je wel gelukkig nog de Ekdom in de morgen kurkentrekker. Dat staat er tegenover. Deze ochtend speel ik het met Machiel, 28 jaar, uit Dordrecht. Machiel, goedemorgen.
1: Hey Frank, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, jij wist je te kwalificeren door het volgende fragment. Wil je het live nog eventjes afzingen?
1: Ja, is goed. Run rock your body. Mm-hmm.
0: Ja, even luisteren wat goed is. Ja, goed hoor. Dat was een leuke toevoeging, maar was niet eens nodig. I wanna rock your body van Justin Timberlake. We spelen door. Succes.
1: I'm still standing. Yeah.
0: Ja, dit klinkt goed hoor. Dit gaat lekker, Machiel. Ja, ik moet het altijd vragen, maar ik kan bijna het antwoord wel raden. Speel jij door?
1: Ja, ik ga door, ja.
0: Je zet 50 euro op het spel voor 100 euro. Volg

0: Weet een man pas wat hij mist?
1: Ja, ja, we gaan even luisteren.
2: Weet een man pas wat hij mist?
1: Beetje twijfel. Geworden is.
0: Ja.
1: Maar Giel. De vraag is nu, hè, je twijfelde net. Je hebt 100 euro.
0: Ja.
1: Je kan voor de 150 euro gaan. Wat doe je?
0: Ja, ik weet niet of ik het durf. Zal ik het maar doen?
1: Ja, ik vind het altijd leuk, maar het is, ja, het is jouw keuze. Ik wil niet zeggen dat je, of hebben dat je later zegt, ja, Frankie, je hebt 100 euro afgenomen.
0: Nee, ik ga al in. Ik ga al in.
1: Je gaat al in? Oké, een laatste fragment voor 150 euro. Zet hem op.
0: Oh, god.
1: Nee.
0: Shit. Mag ik hem nog een keer horen?
1: Ah, man. Ja, ik ben normaal altijd echt heel streng. Dat wordt me ook wel verweten. Maar ik vind het is maandag. Het is ook mijn eerste keer weer voor deze zomervakantie. Dus ik strijk met mijn hand over mijn hart. Komt hij nog een keer?
0: Drive-by?
1: Hoe zou je dit zingend doen? Het is in principe zing naar de ping, hè? En niet zeg naar de ping.
0: Drive by.
1: We gaan even luisteren. Maar Giel, het was wel... Nou, met de hakken over de sloot, hoor. Maar...
0: Jeetje.
1: Je bent er zelf een beetje van de leg van, hè?
0: Ja, klopt, ja.
1: Begrijpend. Maar wel 150 euro. Gefeliciteerd!
0: Ja, lekker. Dankjewel.
1: Hey, ik heb het helemaal warm van een beetje zo op mijn rug. Ja, en dan krijg je ook nog de keuze voor welke plaat. Wordt het Justin Timberlake met Rock Your Body? Wordt het Elton John? Wordt het De Dijk? Of wordt het dus Train met Drive By?
0: Nee, De Dijk.
1: Ja,
0: de dijk.
1: Ga je voor De Dijk? Godzien mij. Ja. Gefeliciteerd, jongen.
0: Dankjewel.
1: Heel veel plezier ervan en blijf lekker luisteren.
0: Doe ik.
1: Doei. Morgen een nieuwe editie van Zing naar de Ping hier op Radio Veronica.

Toto Africa natuurlijk, die staat uiteraard in de top 3000. Maar ook Lauryn Hill met Doo Wop. Komt zo meteen allemaal voorbij. Eerst nog lekker deze danser voor jou. De zomerhit van 2026. Another. Samen met 54 Ultra. En het liedje heet Ta.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Curaçao. Beleef het zelf.
1: Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag om 4 uur hoor je Wout en Frank met de beste muziek aller tijden. Monica.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
5: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
4: Oh, Otrium?
5: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
6: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
7: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op LK Bennett, Guess en alle jurken.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
9: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar €2,19.
10: Fans van voordeel,
9: Aldi.
11: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
9: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend voordelig.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
13: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
12: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
13: Ja, klinkt logisch.
14: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
15: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
16: Cute.
15: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met

0: anders doet.
1: De Tour de France is in volle gang. De bergen breken het peloton. Alles kan nog. Aanval na aanval. Niemand spaart zich. De Tour de France. Live op Eurosport en stream op HBO Max.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Anders schrijf je mis.
2: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengwerf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
7: Een Müller-melkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller-melkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel.

0: vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: 3-sterren-slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Ja? Echt serieus?
3: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
6: Radio Veronica.
7: Met het nieuws. Het is 9 uur.
8: Goedemorgen, het nieuws is in handen van Bas van Halderen.
9: Er komen kraamhotels. Zorgverzekeraars willen er zo voor zorgen dat gezinnen met een pasgeboren baby altijd hulp krijgen, schrijft het AD. Nu zijn er door personeelstekorten zulke lange wachtlijsten dat er gezinnen zijn die er helemaal alleen voor staan. In ons land hebben nieuwe ouders recht op minimaal 24 uur kraamzorg. Oekraïne heeft honderden drones afgevuurd op Moskou, waarschijnlijk als vergelding voor de grote aanval op Kiev afgelopen weekend. Rusland zegt dat de meeste drones uit de lucht zijn geschoten. Sommige hebben wel doel getroffen en er zouden een paar gebonden zijn. De voetballers van Spanje zitten in het vliegtuig terug naar huis. Gisteravond wonnen ze de WK-finale met 1-0 van Argentinië. En vanmiddag worden ze gehuldigd in Madrid. Na de wedstrijd was het ook al feest meteen. Daarbij kwam een jongen van 13 om het leven toen een fontein instortte. En Vlaanderen gaat verbieden om dolfijnen in gevangenschap te houden. En het dolfinarium in Brugge moet daarom dicht. Het krijgt nog 10 jaar. In die tijd moeten dolfijnen ergens anders ondergebracht worden. Er mogen geen nieuwe bijkomen ook. En bij ons is er nog weinig aan de hand op dat vlak. Het dolfinarium in Harderwijk moet wel aan steeds strengere regels voldoen. Het Veronica weer, op de meeste plaatsen droog met zon en wolken vanmiddag. In het oosten kans op een bui. De middagtemperatuur 20 tot 23 graden.
8: Dankjewel Bas. Verkeersinformatie, 8 vertragingen gemeld op Flitsmeister. Het valt mee hoor. Dit zijn de 3 langs op de A-wegen. A12 nu net de Oude Rijn voor Oude Rijn 11 minuten. A12 ook Arnhem-Oberhausen voor Duitsland 10 minuten. En de A15 komt door voorwerpen op de weg Oost-Voorne-Ridderkerk voor Vaanplein. Nu 16 minuten vertraging.
10: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
11: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit misserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
12: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
13: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
15: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
16: Lauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies Fan. V-A-N-N. Fanbottles.nl.
17: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos oppakken.

0: beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: Begon jouw dag met ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Ja?
7: Echt serieus?
6: Oh.
8: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Curaçao. Beleef het zelf.

0: De beste muziek aller tijden.
1: Wat een lekkere muziek, jongens.
2: Veronica.
3: Radio Veronica, join the club.
4: Yo, look back on the book.

0: 3000 muziek. Iedere dag gooi je daar dus het beste uit die lijst. En dat heb ik niet uitgekozen deze keer. Nee, de afgelopen 3 uur waren voor mij. Het is nu aan jou. In dit geval is het aan Remco Wagener. Goedemorgen, Remco.
1: Goedemorgen, Frank.
0: Goedemorgen, uit Aalten. En ben je een beetje bijgekomen al van de Zwarte Cross?
1: Ja, lang. Ik ben alleen vrijdag geweest. Dus
0: dat
1: is wel mooi
0: uitgelegd. Oh, 1 dag hier en kon je zaterdag en zondag bijkomen. En dan ben je weer fris op de maandagochtend.
1: Absoluut.
0: Wat was het hoogtepunt van de Zwarte Cross voor jou, van het festival?
1: In de Amerika-tent heel veel leuke dingen gezien, zoals de Heino's. En ik vond Danny Panadero ook geweldig in het Swingpaleis. Dus,
0: ja, dat is wel een fenomeen is dat, hè? Dus je hebt lekker meegezongen, een biertje gedronken en het leuk gehad vooral.
1: Absoluut.
0: Lekker, lekker. Dan jouw lijstje. Ja, goh, de lijsten waar je u tegen zegt. Toto Africa kwam al voorbij. Zometeen Paul Simon, Graceland. En ik begin eventjes, misschien ook wel om op adem te komen, met Pearl Jam, Just Breathe. Wat is je gevoel daarbij? Waarom heb je die in je lijst gezet, die Pearl Jam?
1: Ja, Pearl Jam is natuurlijk mijn favoriete band. Alle tijden. Ik ben al een paar keer bij concerten geweest. Nou, dat is gewoon een belevenis. Dat is gewoon geweldig. Ja. Toen, vooral ook afgelopen weekend nog bij de coverband geweest van Pearl Jam bij de Zwarte Cross. Die waren ook gigantisch goed.
0: Ja, en had de coverband net zo'n mooie stem als Eddie Vedder, de zanger van Pearl Jam?
1: Nee, dat kan niemand aan tippen. Nee. Dat gaat echt niet lukken.
0: Dat is echt briljant. En zeker op de maandagochtend.
1: Ja, absoluut.
0: Dankjewel, Remco. Ik ga nu Just Breathe voor je draaien. Paul Simon komt er dus aan. En ook nog die Golden Earring. Nou, man, het is een uurtje om je vingers bij af te likken.

Graceland. En het gaat maar door. Perfecte zomerse klanken natuurlijk. Allemaal te danken aan Remco Wagner. En die stemde ook voor zijn top 3000 lijst op deze. The Golden Earring, Radar Love. Vorig jaar nog nummer 1. In september komen we erachter wat de nieuwe nummer 1 zal zijn. Ik denk dat we binnenkort maar eens moeten gaan stemmen ook en zo. Die bussen open. We gaan ons langzaam klaarmaken voor de top 3000 2026. Voordat het zover is, putten we uit de geschiedenis. En uit jouw lijstje. Wil je ook een lijstje maken? Doe dat via radioveronica.nl. Klik dan even op de top 3000 button. En heb je je werk alvast gedaan. En bestaat dus de kans dat er een uur lang jouw muziek voorbij komt op Radio Veronica. In dit geval dus van Remco. En hij zet er deze erbij. De Golden Earring.

0: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Jij maakt kans op een droomreis voor twee.

0: Toto. Weet jij welke artiest we in een tropisch jasje hebben gestoken? Stuur je antwoord via de gratis Radio Veronica-app en speel mee voor deze mega vette prijs. Alle info, check radioveronica.nl.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal €2,99. We doen met je mee. Plus.
4: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
7: Hey, mannen!
8: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
9: gewoon even op BelSimpel kijken.
10: Want daar zijn het nu prijsbrekers. Zo kies je de iPhone 17 Pro Max met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
0: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door BelSimpel.
11: We krijgen zometeen nog gewoon mijn eerste verkeersinformatie. 11 vertragingen gemeld door Flitsmeister. A12, ik heb de drie langste voor je nu. A12 Lunette Den Haag voor Harmelen door een vrachtwagen met pech. 11 minuten vertraging. A15 Oostvoorne Ridderkerk voor Vaanplein. 20 minuten. En voor nu dan de laatste A50 Arnhem. Os voor de Maasbrug. 12 minuten vertraging. En nog even kijken naar het weer. Het is droog met flink wat ruimte voor de zon. Vooral in de kustgebieden kunnen er ook enkele wolken voorbij komen. En ontstaan ook in het binnenland langzaam wat stapelwolkentjes. Het wordt tussen de 20 en 24 graden.
12: Het top 3000 uur met Frank van der Lende. Dit is
13: Veronica. Frank op Veronica.

0: Peter Fox en House am Stay. Ook gewoon in het lijstje hoor.
1: Het top 3000 uur. Met Frank van der Lende.
0: Nou ja, en dus met Remco Wagener, want die heeft een lijst gemaakt. Er komen heel veel fijne platen voorbij. Zometeen nog Dua Lipa en André Hazes achter elkaar. Ja, waar hoor je dat nou? Op Radio Veronica in de top 3000 uur. Voordat het zover is, wil ik Remco nog eventjes bedanken. Want welke die nu er heeft voorgesteld. Dit soort pareltjes hoorden er natuurlijk ook bij. Dr. Hook en Baby Makes Her Blue Jeans Talk. Goedemorgen.

samenwerking met B.B. King. Maar dan denk je, ja, dat was 1988, when Loves Come to Town. Ze doen er nog steeds toe en ze doen nog steeds samenwerkingen. Ze hebben nu een nieuw liedje met Martin Garrix. Ik heb het over U2. Dat hebben ze afgelopen weekend een soort van live gespeeld en dat klonk zo. Martin Garrix is aan het draaien en die Edge die speelt live gitaar.

0: de stem herken je ook uit duizenden.
1: Klopt toch?
0: Ze zijn er nog steeds, ze doen er nog steeds toe. Maar dus ook al in 1988 met deze van B.B. King.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Curaçao. Beleef het zelf.
1: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
2: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
1: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
5: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
6: Fans van voordeel,
5: Aldi.
7: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
5: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
9: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
10: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latten wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
11: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
12: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
13: De Tour de France is in volle gang. De bergen breken het peloton. Alles kan nog. Aanval na aanval. Niemand spaart zich. De Tour de France. Live op Eurosport en stream op HBO Max.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
15: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
16: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
17: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
18: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
19: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app, met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen, vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB,

0: die knakworstjes en noedels en soep.
1: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer voor minder. Simpel.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches on the look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: gespot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 10 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Bas van Halderen. Zorgverzekeraars hebben kritiek op crowdfundingplatforms. Ze zeggen dat er veel geld wordt ingezameld voor behandelingen waarvan niet is bewezen dat ze werken, of zelfs voor behandelingen die niet bestaan, meldt Nieuwsuur. Ze willen dat de overheid ingrijpt. In Maarsen zijn gisteravond 2 doden gevallen bij een verkeersongeluk. Het gaat om 2 jonge vrouwen van 17 en 18. Ze botsten met een auto op een dijk tegen een boom. De hulpdiensten konden niets meer voor de vrouwen betekenen. In Roermond staat een agent terecht voor verkrachting. Hij zou zich buiten werktijd aan een vrouw hebben vergrepen op een afterparty bij haar thuis. Hij zegt dat de seks vrijwillig was en dat zij begon. De agent heeft een paar dagen vastgezeten voor verhoor en zou inmiddels zijn ontslagen. En een smetje op het WK voetbal, op de WK-winst van Spanje. Toen het gisteravond uitbundig werd gevierd in Madrid, stortte een fontein in. En daarbij kwam een jongen van 13 om het leven. Ook raakten mensen gewond. Vanmiddag komt de Spaanse ploeg terug uit Amerika voor de huldiging in Madrid. Het Veronica weer, op de meeste plaatsen droog met zon en wolken. Vanmiddag in het oosten kans op een bui en het wordt 20 tot 23 graden.
4: Ik ben zo benieuwd, hè? Je hebt het over het Veronica weer. Zou bijvoorbeeld het 538 weer anders zijn?
3: Ja, dat klinkt heel anders.
4: Ja, het...
3: ja dat is veel regenachtig. Ja.
4: Hey Bas, dankjewel. En dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Dat is overigens precies hetzelfde als elk ander verkeer. De A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk, daar doe je er 17 minuten extra over. En de A15 Oostvoorne Ridderkerk bij Benelux, daar is een ongeluk gebeurd. En daar sta je 10 minuten in een rij. Ten slotte de A76 Geleen-Keulen bij Kundenberg. Daar is de weg afgesloten vanwege een grenscontrole. 10 minuten extra.
5: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 pakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
7: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit. En even hallo zeggen tegen de pakketbezorger.
8: Ja, hey, ben alweer.
7: En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
9: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
10: Ja, laatste kans.
9: Nog één keer brullende motoren.
10: Ja, goed.
9: Dit mag je niet missen.
10: Oh.
9: Daar moet je bij zijn.
10: Naar binnen.
9: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
7: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: IAMS bestaat 80 jaar. Bestooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAMS kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAMS.
12: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij kat.

0: Nike anders doet.
1: IAM trakteert op scherpe aanbiedingen bij Intratuin, Petsplace en Maxizo.
2: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
3: Zeker weten.
2: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
4: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
5: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
6: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
7: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
8: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
9: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid

Alexa, Milo en de EO Technology. En gewoon onthouden, het wordt vanzelf weer vrijdag. Ik krijg een leuke app binnen. Hey, goedemorgen Marisa, onderweg naar Frankrijk met man Ruben, baby Jesse en hondje Taco. 14 dagen goddelijk eten en drinken, zin in. Leuke app van Marloes, dankjewel. En Ivan die zegt, hey, ik zat er van het weekend achter een bestelauto waar Radio Heutink Enschede op stond. Is dat bij jou Marisa? Ja, ik denk dat dat de bus is waarmee ik nieuwe luisteraars ronsel.

0: fantastische debuutalbum van Tears for Fears dit weekend terug. The Hurting, ik moest het toch er even afblazen. En dan heb je wel zo'n lekkere classic op de radio. Change hier bij Radio Veronica. En zometeen gaan we van de 80s naar de 90s met Cici Peniston.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori Pasta 1+1 gratis.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
1: Oh my god.
0: Zo dus.
1: Wow.
0: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
3: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 ml voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Ja?
6: Echt serieus?
7: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
4: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
10: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
11: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
12: Ja, hallo, het is 2 minuten voor 11:30. Dit is Radio Veronica met het verkeer door Flitsmeister. Het is best wel druk. 19 vertragingen. Maar ja, als ik die alle 19 ga voordragen, dan dat duurt gewoon even een tijdje. Dus ik maak er een top 3 van. A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk. Dan doe je er 17 minuten langer over. Na A22 Beverwijk-Velsen bij Beverwijk. Daar is de oprit afgesloten. 21 minuten vertraging. En tenslotte de A50 Arnhem-Os bij Grijzeoord. Ongeluk gebeurt. En jij hebt 24 minuten geduld nodig.
13: Dit is Radio Veronica.
14: Het station van Wout en Frank.
13: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
14: En nu
13: Marissa. Met de

De chef special van de dag. Vers van de grill, direct in je trommelvlies. Je hoorde In Your Arms. Ja, en heb jij bij het verbreken van een relatie ooit de legendarische woorden "het ligt niet aan jou, het ligt aan mij" gebruikt? Nou, dikke kans van wel, want uit onderzoek blijkt namelijk dat we massaal de waarheid ontwijken als we een hart breken. En dat doen we dan niet zozeer om de ander te sparen, maar eigenlijk vooral om ons eigen ongemak weg te nemen. Ik denk misschien is het handig als we even wat voorbeelden doornemen. We zijn uit elkaar gegroeid. Dat betekent eigenlijk, ja, we hebben elkaar niks meer te vertellen. Ik moet eerst van mezelf leren houden. Dat betekent, ik wil gewoon heel snel van iemand anders houden. En ik heb even wat tijd nodig voor mezelf. Dat vertaalt zich naar, lieve schat, ik wil in mijn eentje naar het nieuwe seizoen van BNB Van Liefde kijken zonder jouw irritante commentaar. Dus word je op deze manier gedumpt, hou dan vooral de eer aan jezelf.

eruit gingen met deze van Roxy Music en Love is the Drug. Ja, en dit, dit is Gavin DeGraw. Hij vertelde ooit in een interview dat hij gestoken is door een dode bij. Denk, hoe krijgt hij dat voor elkaar? Maar je kan erop gaan staan natuurlijk. In het muzikale insectenspectrum maakt Gavin zelf gelukkig alleen maar oorwormen.

Radio Veronica, Living La Vida Loca van Ricky Martin. Ja, het klinkt Spaans, hè? Het geheim van Spaans zal ik onthullen. Dat is praten alsof je gestoken bent door een bij in je tong. En vervolgens om de pijn te stillen een anderhalve liter sangria achterover hebt gegooid. Als je die regels volgt, dan klinkt je gewoon heel

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
3: Hoppa!
2: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: 3 sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatje.
7: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
8: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
9: Bij de Telegraaf schrijven we waar het over gaat en zeggen we waar het op staat.
10: Een actievere opsporing van dit soort laffe misdadigers is zeker niet misplaatst. Ik ben John van der Heuvel, misdaadverslaggever en opiniemaker bij de Telegraaf.
9: Dat is duidelijke taal. Daar houden we van in Nederland. Direct. De Telegraaf.
11: Let's go. Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
9: Lees De Telegraaf nu in de vernieuwde app. Te downloaden via de App Store of Google Play.
12: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Hallo vakantiegevoel.
13: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
14: Ja? Echt serieus?
15: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
16: 18 plus speelbewust.
17: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
18: Anders schrijf je mis.
19: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
20: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
21: De Tour de France is in volle gang. De bergen breken het peloton. Alles kan nog. Aanval na aanval. Niemand spaart zich. De Tour de France. Live op Eurosport en stream op HBO Max.
22: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
23: Blauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies Fan. V-A-N-N. Fanbottles.nl.
24: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
25: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
26: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat zie je. Van Jumbo.
27: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat. Opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
0: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 11 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Joost van der Stel. Zorgverzekeraars roepen de overheid op om in te grijpen op crowdfundingplatforms. Nieuwsuur heeft uitgezocht dat daar geld wordt ingezameld voor behandelingen die niet bestaan of waarvan niet bewezen is dat ze werken. Donateurs moeten snappen wanneer het gaat om bijvoorbeeld experimentele zorg, zegt VGZ. In het Brabantse Udenhout is de brandweer druk met een zeer grote brand. Het gaat om een bedrijfspand en de brand is uitslaand. Het industrieterrein is afgezet en er waren een paar gasexplosies. Stukken metaal vlogen door de lucht, schrijft Omroep Brabant. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De Brabantse politiek komt terug van reces voor een debat over stikstofvergunningen. 5 kippenboeren moeten hun vergunning inleveren omdat ze te dicht bij natuurgebieden zitten. Oppositiepartijen, waaronder BBB, PVV en CDA, vinden dat niet kunnen en vragen om een spoeddebat. Het is volgende maand. En de show in de rust van de WK-finale heeft in ons land meer kijkers getrokken dan de wedstrijd zelf. Tienduizenden extra kijkers schakelden in om Justin Bieber te zien, Madonna, Shakira en anderen. Het was de eerste keer dat er een show was in de rust. Die duurde daardoor bijna een half uur. Veronica weer nog. Vanochtend veel wolkenvelden en een lokale regenbui. Daarna steeds vaker droog en de zon komt erdoor. Het wordt 20 tot 24 graden.
4: Joost, dankjewel. En het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 22 vertragingen, dit zijn de allerlangste 3. De A8 Zaandam-Amsterdam bij Westzaan. 25 minuten extra, dat komt door een auto met pech. En dat is geen auto, maar een vrachtwagen, zie ik nu ineens op de beelden. Oh, nou, sterkte daar. Dan de A12 Oberhausen-Arnhem bij Beek. 23 minuten extra, auto met pech. En tenslotte de A50 Arnhem-Os bij Waterberg. Dan moet je een half uur geduld hebben.
5: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
2: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Hey jij daar, bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
2: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Omdat onze band onbreekbaar is.
6: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we er al?
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora Autoverzekering.
11: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori Pasta. 1 plus 1

0: Ora Autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor

Ja, het is wel een beetje de nieuwe King of Pop, deze man. Hè? Och, wat heeft hij toch een hit gescoord. Hij is wel altijd heel bescheiden gebleven. Ik vind dat mooi, hè? Dat zie je dan toch zo iemand. Hij zegt, mijn doorbraak voelt als een wonder. Want als ik mijn demo terugluister, dan klonk ik eigenlijk als een kleine hamster. Ja, weet je, ik wil het niet zeggen, maar... Hè? Radio Veronica. Sommige mensen laten je nooit los. Die blijven maar door je hoofd spoken. It's a rainy afternoon.

Ja, probeer daar je overhemd maar eens op te strijken. Ja, nee, dat lukt niet natuurlijk. Dat lukt niet. Beds Are Burning van Midnight Oil hier bij Radio Veronica. En dit is de man die tijdens optredens het publiek trakteert op een paaldans. Of je dat nu wil of niet.

0: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
1: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
7: Zeker weten.
6: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Hey mannen.
10: Oh, daar heb je app. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
11: gewoon even op BelSimpel kijken.
12: Want daar zijn het nu prijsbrekers. Zo kies je de iPhone 17 Pro Max met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
13: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door BelSimpel.
14: Ja, nou, het weer dan. Het is droog met flink wat ruimte voor de zon. En het wordt zo'n 21 tot 24 graden vandaag. Dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Druk op de weg met 25 vertragingen. Dit zijn de langste drie. De A12 Oberhausen-Arnhem bij Beek. Daar staat de auto met pech. Daardoor heb jij ook pech, namelijk 38 minuten. De A67 Turnhout-Eindhoven bij Eersel. Daar is een ongeluk gebeurd. 23 minuten in een rij. En tenslotte de A76 Geleenkeulen bij Kundenberg. Daar is de weg afgesloten door een grenscontrole. En je staat daar 24 minuten te wachten.
15: Dit is Radio Veronica.
16: Het station van Wout en Frank.
15: Iedere werkdag vanaf 4 uur.

21 Pilots en Stressed Out. Nou, niet doen hoor. Gewoon niet stressen. Weet je? Het is gewoon vakantietijd. Zomer in het land. En zomer bij vrienden van Veronica met Sting door je speakers. Oh, je voelt het zand onder je blote voeten ergens op een strandfeest. Met wuivende palmbomen als je deze hoort.

0: zo naar de tekst luister, dan is dit toch een liedje uit de tijd dat botox, fillers en implantaten nog uitgevonden moesten worden. You Make Me Feel Like a Natural Woman van de Queen of Soul herself, Aretha Franklin, hier bij Veronica. Ik heb een leuke app binnengekregen van Jacco. Luister mee.
1: Hey Marisa, zo lekker Mexicanos in de kantine. Ga je mee lunchen?
0: Ja, ik heb net even gekeken bij ons in de kantine. En wat staat erop vandaag? Wij hebben vandaag een biologische bleekselderij-smoothie. Een biologische bleekselderij-smoothie. Ja, laat dat maar eens even indalen. Het is natuurlijk gewoon super gezond. Dus het zou heel goed kunnen dat ik mijn smaakpapillen daarna ga reanimeren met de Mexicanen.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
1: Monica. Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
2: vakantie!
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Zet je koffer maar vast klaar. Want deze week maak je bij Radio Veronica elke ochtend kans op een volledig verzorgde reis naar het Curaçao North Sea Jazz Festival. Met optredens van The Jacksons, Sean Paul en Toto. Weet jij welke artiest we in een tropisch jasje hebben gestoken? Stuur je antwoord via de gratis Radio Veronica-app en speel mee voor deze mega vette prijs. Alle info check radioveronica.nl.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt: ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
7: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
8: Al vakantieplannen? Wat dacht je van een klusvakantie? En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
9: Praxis.
10: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
11: Chris?
12: Ja?
11: Hoef jij niet te werken vandaag?
12: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
11: Dus, heb je nu...
12: een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
11: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
14: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
15: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, nu met 50% korting. Zo loop jij er op het strand tiptop bij. Ga voor meer scherpe deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
16: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
17: Jij maakt kans op een droomreis voor 2 personen naar het Curaçao North Sea Jazz Festival. Je verblijft in Shogogo Dive & Beach Resort Curaçao. Luister deze week naar de ochtendshow van Radio Veronica en ontdek hoe jij deze muzikale reis kan winnen.
16: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op?
18: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
19: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
18: Dus waar moet je zijn voor de magic?
20: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
21: Die vakantie is dichterbij dan je denkt.
2: Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
9: Radio Veronica.
21: Met het nieuws. Het is 12 uur.
22: Goedemiddag, ik ben Joost van der Stel. België is het Nederlands elftal gepasseerd op de wereldranglijst. Oranje zakte van 8 naar 9 en de Rode Duivels hebben de 8e plaats overgenomen. De nieuwe nummer 1 is wereldkampioen Spanje, dat gisteravond Argentinië versloeg in de finale. De Argentijnen staan nu tweede. Opnieuw is een prominent lid van de belangrijkste oppositiepartij in Turkije opgepakt. Het gaat om de burgemeester van de stad İzmit. Ze wordt verdacht van corruptie en witwassen. Vorig jaar werd al de burgemeester van Istanbul opgepakt, ook een oppositielid. De partij van premier Erdogan zegt dat het geen politieke acties zijn. De droneaanval van Oekraïne vannacht was gericht op de Russische olieindustrie, zegt president Zelensky. Een oliedepot is geraakt en staat in brand. Rusland zegt dat ook een woongebouw is getroffen. Er zouden 7 gewonden zijn. En gijzelnemer Corné H. staat voor de rechter. Hij gijzelde 2 jaar geleden mensen in een café in Ede en vorig jaar medewerkers van zijn gevangenis. Het gaat nu om die laatste gijzeling. Hij bedreigde de medewerkers met een schilmesje dat hij had gekregen om een smoothie te maken. Hij zegt dat het hem erg spijt. Veronica weer tenslotte. Vanmiddag zijn er eerst nog vrij veel wolken. Gedurende de dag breekt de zon steeds vaker door en wordt het maximaal 23 graden.
23: En dan Veronica verkeer door Flitsmeister. Vielen op de A12 Oberhausen-Arnhem voor Duiven 26 minuten door een auto met pech. Er is een ongeluk gebeurd op de A50 Arnhem-Os. Vanaf Grijswoord 27 minuten. En de A67 Turnhout-Eindhoven tussen Eersel en De Hocht. 39 minuten vertraging over 7 kilometer. En de rest van de files zijn korter dan 26 minuten.
24: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Hallo vakantiegevoel.
25: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
26: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
27: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
28: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
29: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig van de weg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
30: De Tour de France is in volle gang. De bergen breken het peloton. Alles kan nog. Aanval na aanval. Niemand spaart zich. De Tour de France. Live op Eurosport en stream op HBO Max.

0: oortjes, lekker toch?
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.

0: Opalite van Taylor Swift.
1: De Radio Crypto.
0: Tijd voor de Veronica Radio Crypto. Je krijgt van mij een cryptische omschrijving. En met die cryptische omschrijving kun je eigenlijk een beetje in mijn brein plaatsnemen. En weten wat er zometeen op Radio Veronica gedraaid wordt. Dus bij deze cryptische omschrijving hoort een Veronica klassieker die ik zometeen ga draaien. Wat ga ik draaien als ik zeg: ik ben bij niemand liever dan bij deze nuchtere boef. Kun je een Veronica platentas mee winnen middels deze omschrijving? Ik ben bij niemand liever dan bij deze nuchtere boef. Als jij het antwoord denkt te weten, stuur me dan even een appje via de Veronica WhatsApp. En onder de goede inzendingen verloot ik een Veronica platentas voor al je platen en boodschappen en alles wat je erin wil stoppen. Hey, wie staat daar nou bij de kaartautomaat? Hallo?
2: One ticket, please.
0: Waar naartoe?

0: maar doorlopen deze. Het is jammer dat hij al is afgelopen. Let it play on. Maar toch zit daar een hinderlijke fade-out. Barry White op Radio Veronica. Zometeen de Red Hot Chili Peppers en deze van de Cardigans. Slavu komt eraan. Binnen enkele minuten.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
5: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
8: Lotto heeft de vaak spannende jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
9: Zeker weten.
8: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
10: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
11: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
11: Odido. Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
0: Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Rijden op de A9 Amstelveen-Alkmaar. Dan kom je vanaf het Rotterpolderplein in 26 minuten vertraging. Er is daar ook een omleiding ingesteld, dus een beetje opletten. Dan de A12 richting Duitsland, 26 minuten voor de grens. En de A12 vanuit Duitsland, vanaf de Duitse grens tot en met Duiven, 20 minuten extra.
13: Dit is Radio Veronica.

0: was Pet Shop Boys bij Radio Veronica. Zometeen Kim Wilde onderweg.
1: De Radio Crypto.
0: Maar eerst naar de oplossing van de Radio Crypto. Die komt van Prosper Dietsch uit Oosterhout. Prosper, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hey, je bent lekker een aantal dagen weg geweest, hè, op de Veluwe.
2: Heerlijk.
0: Wat heb je allemaal gedaan en met wie was je?
2: Oh, ik was met mijn vrouw en met twee dochters. Oudste dochter heet trouwens Veronica, dat is ook wel grappig.
0: Hey, wat leuk!
2: Ja. We zijn naar de Veluwe geweest, naar de Julianatoren, naar de Apenheul, de klassiekers.
0: Ja.
2: Dat was fantastisch.
0: Een beetje mijn jeugd inderdaad. Wij gingen vroeger inderdaad naar camping de Hoge Veluwe. En dan was het inderdaad, eens in de zoveel tijd ging je dan of naar Julianatoren. Of we mochten dan kiezen tussen de Apenhul of dan de dierentuin in Arnhem. Dat was dan ook nog een keuze waar je dan heen kon.
2: Ja.
0: Ja, vet.
2: Ja, we hebben een topvakantie gehad.
0: Ja, mooi. Nou, en ik denk de kids ook.
2: Zeker.
0: Mooi. En ondertussen ook nog gewoon fris genoeg. Jij bent natuurlijk gewoon lekker op vakantie geweest, lekker uitgerust om die radiocrypto op te lossen. Dat levert jou een Veronica platentas op. Ik ben bij niemand liever dan bij deze nuchtere boef. Over welk liedje gaat dat?
2: Dat gaat over Rather Be van Clean Bandit.
0: Ach, dat komt goed uit, want die heb ik net gestart. Hey, dankjewel Prosper, die platentas komt jouw kant op.
2: Super, dankjewel.

0: Veronica.
1: Ik ben Bart en ik luister al jaren naar Radio Veronica.
2: De beste muziek aller tijden.
3: De mooiste club van Nederland en ik ben lid.
0: Join the club.
2: Veronica.

0: Radio Veronica met Sinead O'Connor en Nothing Compares to You. Zometeen het belangrijkste nieuws met Joost van der Stel.
1: Ja.
0: Hey, waar gaat het vandaag over?
1: Nou, ik heb nieuws over de afgelaste vuurwerkshow voor de Nijmeegse Vierdaagse. Gisteren werd hij afgelast omdat er het zou van een schip worden afgestoken.
0: Ja.
1: Er lag olie op het dek, het was gevaarlijk, kon dus niet doorgaan. Daar is nieuws over.
0: Oké, okay. Ik heb nieuws over George Michael. Die komt er zo meteen aan.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
3: Veronica. Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Bij De Telegraaf schrijven we waar het over gaat en zeggen we waar het op staat.
6: Een actievere opsporing van dit soort laffe misdadigers is zeker niet misplaatst. Ik ben John van der Heuvel, misdaadverslaggever en opiniemaker bij De Telegraaf.
5: Dat is duidelijke taal. Daar houden we van in Nederland. Direct, De Telegraaf.
7: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private Lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
5: Lees De Telegraaf nu in de vernieuwde app. Te downloaden via de App Store of Google Play.
8: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
9: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
10: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
11: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
12: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
11: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
13: De prijsfavoriete

0: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
1: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
3: Ja?
4: Echt serieus?
5: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
7: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
8: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
9: Omdat ik samen verder wil.
10: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
9: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
11: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
12: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
15: It's funny, because it's true.
14: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
16: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
17: Meer voor minder. Simpel.
18: Radio Veronica.
19: Met het nieuws. Het is 1 uur.
20: Goedemiddag, ik ben Joost van der Stel. De vuurwerkshow van de Nijmeegse Vierdaagse die gisteren werd afgelast wordt misschien ingehaald. De organisatie bekijkt of dat kan. Het vuurwerk zou worden afgestoken vanaf een schip, maar omdat er olie op het dek terecht was gekomen, was het niet meer veilig. Er zaten al duizenden mensen klaar om te kijken. Gijzelnemer Corné H. zit tegenwoordig in een tbs-kliniek zonder anderen om zich heen, want er is een groot risico dat hij weer mensen gijzelt. Hij deed het 2 jaar geleden in een café in Ede en vorig jaar in zijn gevangenis. Daarna is hij overgeplaatst. Voor de laatste gijzeling staat hij nu voor de rechter. De Britse premier Starmer heeft afscheid genomen. Hij zei in zijn afscheidsspeech dat hij het land sterker achterlaat en wenste zijn opvolger veel succes. Dat is Andy Burnham. Starmer gaat nu naar de koning om officieel ontslag te krijgen. Hij is ruim 2 jaar premier geweest. NEC speelt in de derde voorronde van de Champions League tegen Olympiakos uit Griekenland. De eerste wedstrijd is op 4 of 5 augustus, de tweede een week later. Bij winst gaan ze naar de play-offs van de Champions League. Is Olympiakos te sterk, dan gaat NEC verder in de Europa League. Veronica weer, droog en zon, maar overal wel kans op bewolking. In het noordwesten kans op wat regen en het wordt 20 tot 24 graden.
21: Dan Veronica verkeer door Flitsmeister. Vielen op de A12 richting Duitsland, 23 minuten voor de grens. De A12 de andere kant op vanaf de Duitse grens, 22 minuten voor Duiven. En de A50 Arnhem-Oss tussen Heteren en Bankhoef, 55 minuten door een ongeluk. De rest van de files is korter dan 20 minuten.
22: Als je Vodafone Mobiel
23: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
22: krijg je tot wel 20 euro korting.
23: Elk

0: Verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
4: laatste kans.
3: Nog één keer brullende motoren.
4: Ja, goed.
3: Dit mag je niet missen.
4: Oh.
3: Daar moet je bij zijn.
4: Naar binnen.
3: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches on the look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf.
9: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
8: Dat zeg ik.
10: Even bollen. Idee.

0: zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
0: Hoppa!
1: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Bij

Veronica in de lunchshow, The Promise You Made. Het is Sander Hoogen nog hier met zometeen een nieuwe editie van het Top 3000 milliseconden spel. Je hoort zometeen ook ABBA. Gimme, gimme, gimme komt eraan. En Coldplay met het prachtige Kloks staat op de playlist van Radio Veronica. Dat kan alleen maar de beste muziek aller tijden zijn op deze maandag. En dit is Somjeu.

0: 12 op Radio Vronen. 3:30, 2. 3:30, 12 is al geweest. Team from S-Express is zometeen de volgende. Maar eerst ga ik even de proefopgave van het top 3000 milliseconden spel aan je laten horen. Waarmee je jezelf kunt kwalificeren voor het hoofdonderdeel en dus al die prijzen. Wat is dit?
1: 1000 milliseconden.
0: Nou, dat hoeft niet al te veel hocus-pocus te zijn, toch? Mocht je weten welk liedje dit is, laat het dan even weten via een gratis appje in de Veronica WhatsApp. Misschien bellen we terug en mag je het zometeen gaan proberen voor al die prijzen. Te weten, Veronica platentas, een Ecto Binnenmorgen kurkentrekker, een Veronica t-shirt en het spel Remember the Music. Herinnert u zich deze nog? Remember the Music van S-Express.
2: Enjoy this trip.

0: grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: Jij maakt kans op een droomreis voor twee personen naar het Curaçao North Sea Jazz Festival. Je verblijft in Shogogo Dive and Beach Resort Curaçao. Luister deze week naar de ochtendshow van Radio Veronica en ontdek hoe jij deze muzikale reis kan winnen.
2: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
3: Zet je koffer maar vast klaar.

0: auto. Weet jij welke artiest we in een tropisch jasje hebben gestoken? Stuur je antwoord via de gratis Radio Veronica-app en speel mee voor deze mega vette prijs. Alle info, check radioveronica.nl.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Hey mannen!
3: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
4: gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want daar zijn het nu prijsbrekers. Zo kies je de iPhone 17 Pro Max met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
0: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door BelSimpel.
6: Het is droog met flink wat ruimte voor de zon. Dan Veronica Verkeer door Flitsmeister. Vielen op de A12 Oberhausen-Arnhem voor Duiven 24 minuten. En de andere kant op richting de Duitse grens 27 minuten voor de grens. En de A50 Arnhem-Os tussen Valburg en Bankhoef 42 minuten extra.
7: Dit is Radio Veronica.
0: Het station van Wout en Frank.
7: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
0: En nu
7: Sander Hoogendoorn.

0: top 3000 milliseconden spel.
1: Gaan wij vandaag op Veronica spelen met Monique Klein-Douwel uit Hattem. Dat ligt bij Zwolle. Hoi Monique.
2: Hoi.
1: Hey, je hebt vakantie, hè? 3 weken.
2: Ja, klopt.
1: Dus jij zit de picobello in je vel, denk ik.
2: Ja, heerlijk. Nou, ik was er ook echt naartoe.
1: Ja, was je daar aan toe? Hoezo dan?
2: Ja, ik heb gewoon de baan bij het tankstation, sowieso in Hassen. En op een gegeven moment, ik heb altijd maar 1 keer per jaar meestal vakantie. En soms een week in de winter. Maar ik was er gewoon even lekker aan toe.
1: Ja, kan ik me ook wel voorstellen. Als je weer de hele dag chagrijnige klanten voor je hebt die je niet aankijken bij het afrekenen
2: ja,
1: en zo.
2: Ja, zonnekops die geen hallo zeggen als ze binnenkomen.
1: Ja, exact. Waar gaat het naartoe met deze wereld af en toe?
2: Ja, nou inderdaad, zeg het wel.
1: Maar goed, lekker vakantie, 3 weken, wat ga je doen?
2: Eerste week even lekker, niet zoveel. En de laatste week van de vakantie gaan we naar de Utrechtse Heuvelruggen.
1: Oh, dat is, dat is niet naast de deur, maar ook niet heel ver.
2: Nee, klopt. Ik kan het hondje lekker mee, een bungalowhuisje gehuurd, dus gezellig.
1: Nou, dan kun je inderdaad je lol op daar op de Utrechtse Heuvelruggen, dat is leuk.
2: Zeker.
1: Ik heb een leuk vakantiepakket voor je klaar liggen. Een Veronica platentas met een kurkentrekker. Nou, dat is lekker op vakantie. Het Veronica t-shirt om al jouw vakantievrienden te laten weten dat je Veronica luistert. En een leuk spel voor op vakantie. Remember the Music. Kan allemaal van jou worden.
2: Ja, dat zou heel mooi zijn.
1: We gaan het proberen. Ik heb 3 opgaves voor je klaarstaan. En bij iedere opgave hoort een prijs. De platentas die heb je sowieso al. Dus daar kun je sowieso al mee gaan flaneren op het Bungalowpark.
2: Ja.
1: Maar we willen natuurlijk meer in doen. We gaan spelen nu voor de Ekdom in de Morgen kurkentrekker voor het volgende fragment. Ben je er klaar voor?
2: Ja, zeker.
1: Komt-ie.
0: 2000 milliseconden.
1: Ho, hier gaat iets mis. Even terug. Ja, het is dit fragment. Luister goed.
0: 3000 milliseconden.
2: Dat is volgens mij Carol Emeralds. Hoe heet het liedje ook alweer? Ben ik de tekst van het liedje kwijt.
1: Het is helaas geen Carol Emerald, het is Lily Allen.
2: Oh, ai.
1: Met Not Fair.
2: Oh, dat is jammer.
1: Ja, dat is even jammer.
2: Oh.
1: Helaas geen kurkentrekker, maar misschien wel een Veronica t-shirt.
2: Helemaal goed.
1: Voor dit fragment.
0: 2000 milliseconden.
2: Gangsta's Paradise van Elio Coolio.
1: Ja, Elio Coolio.
2: Ja, als ik het goed uitspreek.
1: Nee, het was gewoon Coolio. Ik denk dat jij 2 rappers door elkaar haalt, maar het was goed, want de ene rapper van dit liedje heet Coolio. Er is een andere rapper die heet LL Cool J.
2: Oké, ik bedoel dus die Coolio, Gangs of Paradise,
1: Je had van 2 rappers, had je 1 rapper gemaakt en dat werd LL Coolio.
2: Ja, ik ken wat anders, hè? Ja,
1: precies. Alright, t-shirts stoppen wij in de tas, maar nu kan er ook nog het gezelschapsspel Remember the Music bij komen. Nou, dat is volgens mij wel aan jou besteed.
2: Ja, zeker. Vind ik leuk.
1: En daar hebben we ook 3 variaties van. Van eigen bodem, movies en series en de beste muziek aller tijden. Voor welke zou je willen spelen?
2: Dus ook de beste muziek van alle tijden wel willen spelen.
1: Dat is natuurlijk gewoon Veronica, hè? Dus dat is mooi.
2: Ja, zeker.
1: Voor dit fragment, en die krijg je 2 keer te horen.
0: 1000 milliseconden.
1: Okay. Kijk, dat gaat zo snel allemaal.
2: Ja, ik ken het liedje wel. All that she wants is a little baby. Oh, dat is ook alweer.
1: Titel of artiest, hè? Dus ja.
2: Ja, ik denk All That She Wants.
1: Ja, dat is goed.
2: Oh, goed.
1: En dat liedje is van de Ace of Base.
2: Ace of Base, dat was hem, ja.
1: Ja, maar dat maakt niet uit, want de titel had je goed. All That She Wants, inderdaad. Je hebt het fantastisch gedaan. Het gezelschapsspel Remember the Music met de beste muziek aller tijden stoppen we erin. Het Radio Veronica t-shirt en de platentas is allemaal van jou geworden.
2: Ah, wat super, dankjewel, wat leuk.
1: Nou, wat een begin van de vakantie, hè?
2: Ja, zeker, kan niet beter.
1: Vanavond even naar het casino misschien nog.

Nou, deze kan alvast van je lijstje voor de Bonanza. Maar misschien staat er nog veel meer leuke platen op die je zometeen allemaal tussen 2 en 4 wil horen op Radio Veronica. Geef ze allemaal even door via de Veronica WhatsApp. Dan wordt het zometeen gedraaid tussen 2 en 4. Veel plezier!

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
1: Yo, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
4: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
5: Hands van voordeel.
4: Aldi.
7: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
8: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
9: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
10: Rustig, adem in,
9: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
10: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
12: Oh my god.
11: Zo dus.
12: Wow.
11: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
13: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
14: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
15: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
16: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
17: Of deze, in een leuk plaatje.
18: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
19: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
20: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
21: Simyo. De Summer Savings bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
22: Honor the craving.
23: Ja?
24: Echt serieus?
25: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars. En al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
26: 18 plus speelbewust.
27: Radio Veronica.
28: Met het nieuws. Het is 2 uur.
29: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. De premierswissel in het Verenigd Koninkrijk is een feit. Andy Burnham is aangetreden. Koning Charles heeft hem gevraagd een nieuwe regering te vormen. Burnham is de opvolger van Keir Starmer, die vandaag zijn ontslag indiende. Burnham is de 7e premier in 10 jaar en geeft later nog een speech. Donderdag is de grote dag voor burgemeester Carola Schouten van Rotterdam. Ze gaat abzeilen van de Euromast. Dat had ze beloofd als er een hogere opkomst was bij de verkiezingen dan 4 jaar geleden. Eén probleem, ze heeft hoogtevrees. Rijnmond schrijft dat ze al een klimmuur is afgegaan, en hulp krijgt van mariniers. De erebegraafplaats voor Russische militairen in Leusden is schoongemaakt en weer open. Anderhalve week geleden werden er rechtsextremistische teksten geklad op de grafstenen. De daders zijn spoorloos. Rusland vocht in de Tweede Wereldoorlog samen met westerse landen tegen de nazi's. De vuurwerkshow van de Nijmeegse Vierdaagse die gisteren werd afgelast, wordt misschien ingehaald. De organisatie bekijkt of dat kan. Het vuurwerk zou worden afgestoken vanaf een schip, maar omdat er olie op het dek terecht was gekomen, was dat niet meer veilig. Er zaten al duizenden mensen klaar om te kijken. Het Veronica Weer van Weer Online. Droog en zon, maar overal wel wat bewolking. In het noordwesten kans op regen. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen een beetje hetzelfde weer als vandaag.
0: En dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Op dit moment 29 vertragingen. Totale lengte 101 kilometer. Dit zijn de drie opvallendste. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Duiven en de Nederlandse grens. Daar doe je er ruim een half uur langer over. A50 Zwolle-Arnhem tussen Apeldoorn-Noord en Loenen 28 minuten. En de laatste, de A50 Arnhem-Oss tussen Heteren en Bankhoef. Daar is de vertraging op dit moment bijna een half uur. Heel veel sterkte als je vaststaat.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
2: Bij de Telegraaf schrijven we waar het over gaat en zeggen we waar het op staat.
3: Een actievere opsporing van dit soort laffe misdadigers is zeker niet mis.

0: gaaf. Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Jojo.
3: Lees de Telegraaf nu in de vernieuwde app, te downloaden via de App Store of Google Play.
4: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
5: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
6: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
7: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
8: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
9: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asnbank.nl. ASN Bank. Nu al zin in morgen.

0: die knakworstjes en noedels en soep.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
2: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.

0: luistert naar Veronica.
1: Oh, Veronica, wauw. Wat ben ik toch aan het genieten.
2: Radio Veronica.
3: Echt, Veronica is helemaal top.
0: De beste muziek aller tijden.

genieten. Dankzij Marlies van Olmen die hem aanvroeg via de Radio Veronica app. Chaka Khan. Oh, ja. Was niet helemaal wat ik bedacht, maar maakt ook niet uit. Beetje improviseren moet lukken. Chaka Khan, I'm Every Woman werd aangevraagd via de Radio Veronica app. En Leo van Dinteren die zegt, ik heb er ook nog wel eentje. Laten we Boston eens draaien met Don't Look Back. Gelukt.

meldt zich via de app en die zegt... Tony Beck, helemaal goud. Ja, het is misschien een klein beetje een nerdverhaal, maar ik ga het toch met je delen. Ik ben zelf nogal fan van buitenlandse radio. Ik luister vaak naar Engelse en Amerikaanse radio. En er is één DJ waar ik bijna mijn hele leven fan van ben. Dat is namelijk Elvis Duran. En Elvis Duran zit bij C100 in New York. Dat is zeg maar het grootste radiostation daar zo. En hij deed laatst een presentatie waarin hij deze plaat draaide. Don't Look Back, Boston. En hij zegt, realiseer je gewoon eens even. Dit is opgenomen in de jaren 70. En dat was ongeveer 20 jaar voordat autotune werd uitgevonden. Deze man heeft het helemaal met zijn eigen stem gezongen. Er zit geen foutje in. Dat is helemaal vanuit zijn hart, vanuit zijn stembanden, zo jouw speakers ingegaan. Ja, als ik daaraan terugdenk, dan denk ik, het is nog veel knapper dan dat ik het al vond. Brad Delp heet trouwens de zanger van Boston die dit heeft ingezongen. Jordan, Don't Look Back, dankzij Leo van Dinteren die hem aanvroeg via de Radio Veronica app. We zijn bezig met de Bonanza tot 4 uur. Dat betekent dat jij mag bepalen wat er gedraaid gaat worden. De lijnen staan wagenwijd voor je open. Waar heb je zin in op deze maandag? De maandag na de finale. Wat de finale trouwens, hè? Oh man, die Argentijnen, wat een stelletje. Maar goed, daar gaan we het niet te lang over hebben. Wat zou jij een ultieme soundtrack vinden voor een dag als vandaag? Laat het even weten via de app. En dan kan ik het misschien zometeen voor je draaien. Joris, die had wel zin in wat recenters. Die zegt, doe even leuk die van Miles Smith, die Stargazing. Want dat vindt mijn vriendin zo leuk. Nou, Joris.

Bedankje nog van Joris, die zegt dankjewel voor het draaien. Oh ja, en ook namens mijn vriendin. Nou, bij deze, iedereen blij dankzij deze van Miles Smith. Hoe kan die man toch zoveel hits scoren in korte tijd, hè? Geheim van de Smit. Miles Smit in dit geval. Herman, die belt zich via de app. Die zegt, Hel de Bart met Who's Johnny. Lijkt me wel weer eens een keer leuk. Bij deze.

Brian Adams had gelijk hoor, want het werd een knoepert van een hit. Heerlijk. Baby When You're Gone, Brian Adams en Mel C. En Mel C die zit er lekker in momenteel. Afgelopen zaterdag getrouwd met een Australisch supermodel. Gebeurt allemaal tijdens een heerlijke intieme ceremonie in Lake District, het noordwesten van Engeland. Alle grootheden, supersterren waren daarbij. En ze had een prachtige jurk aan van Victoria Beckham. Waar kenden ze die ook alweer van? Ja, precies. Dat was haar voormalige Spice Girl maatje. En nou ja, het schijnt heel mooi geweest te zijn. Ze is gelukkig. Ze zei, ik heb zelf nooit het idee gehad dat ik een grote bruiloft wilde. Maar nu was het dan zover en het was een mooie dag.

in 1998. Ik heb hem graag voor jullie gedraaid. En ik hoop dat jullie ook nog heel lang bij elkaar blijven. Ja, dat is toch mooi. Veel goede dingen komen er binnen. Ik zit even door die app heen te scrollen. Ja, het is eigenlijk weer zoals het standaard is bij dit programma. Zoveel appjes, eigenlijk veel meer appjes dan dat ik ruimte heb om liedjes te draaien. Dus dan moet je weer een selectie gaan maken. Maar eentje die me meteen opviel, was er eentje van Henry. Want Henry die zegt, hey Dennis, ik heb wel een ideetje. Eentje die je niet zo heel erg vaak op de radio hoort. Zou je misschien Diamond kunnen draaien van The Boxer Rebellion? Nou, dat lijkt me een supergoed idee, Henry.

Ja, Kees van Laak, die is blij, die heeft de radio hard aanstaan, want die had echt even zin in There Must Be an Angel, Playing With My Heart, Dave Stewart, Annie Lennox en Stevie Wonder, want die hoorde je namelijk op de mondharmonica. Eurythmics hier bij Veronica tijdens de Bonanza. Ik zie hier ook een berichtje van Marja, die was blij dat we nog even de Boxer Rebellion draaiden. Die zegt, hey Dennis, eindelijk weer eens de Boxer Rebellion met Diamonds op de radio. Nou ja, zo doen we dat hier bij de Bonanza. Olaf Roeleveld, die had zin om even lekker te gaan dansen met Patrick Hernandez.

Hartje danste zij als achtergrondzangeres bij deze Patrick Hernandez. Misschien moet je het wel zo uitspreken, Patrick Hernandez, want het blijft een Fransman natuurlijk. En uiteindelijk is ze toch weer teruggegaan naar New York en heeft ze daar de juiste mensen ontmoet om uiteindelijk haar eigen carrière goed op te starten. Nou, dat heeft er geen windeieren gelegd, maar het was wel Patrick die een beetje aan de basis stond. En het was Olaf Roedeveld die zich meldde via de Radio Veronica-app en wel zin had in een klein dansje van Patrick Hernandez, Born to be Alive. Vraag aan waar jij zin in hebt vanmiddag via de Radio Veronica. De Bonanza is er tot 4 uur vanmiddag. En het kan muzikaal gezien echt alle kanten uitgaan. Wat je maar leuk vindt, waar je maar behoefte aan hebt. Het zou allemaal in potentie kunnen. Het enige is, je moet nog even langs ons. En als dat gaat lukken, ja, de kans is natuurlijk groot als je iets goeds aanvraagt, dat het ook daadwerkelijk gedraaid wordt. Joep van Geel die zegt, hey Dennis, ik hoor U2 regelmatig bij Veronica voorbij komen en daar ben ik blij om. Heb je de nieuwe al gehoord? Die is namelijk wel echt heel erg goed. En ik moet je zeggen, Joep, ik heb hem 1 keer helemaal gehoord en een keer een klein stukje ervan. En elke keer denk ik, ja, het is inderdaad een waanzinnig goed liedje. Het zou zomaar eens de comeback single van U2 kunnen zijn als het gaat om een dikke hit. Nou, laten we meteen maar even meepakken. The Street of Dreams van U2 bij Veronica in de Bonanza. Joep, dankjewel voor het aanvragen.

Ik werd vanmorgen wakker en ik dacht ineens, hoe zou het met Britney Spears zijn? Ja, echt geen geintje. En Monica Geerlings die dacht ook aan Britney, want die vroeg hem namelijk aan Toxic, hoorde je hier bij Veronica tijdens de Bonanza. Daarvoor de nieuwe U2 Street of Dreams, Joep van Geel. En er zijn veel mensen die dat inderdaad een mooi liedje vinden, dus daar gaan we vast nog wel het een en ander van horen. Jan-Willem van Olst speelde graag Joe Jackson en Real Man.

0: voor de beste zomerdeals. Kort in je geld op de meest getoonde prijs.
1: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
2: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend voordelig.
3: Hands van voordeel.
2: Aldi.
5: Daar heb je Huub van Hubo.
6: Hoi.
5: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt. Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar €44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot

0: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
1: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
2: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Anders schrijf je mis.
3: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Bij Eurojackpot maak je...

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
4: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op LK Bennett, Guess en alle jurken.
5: Lauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies Fan. V-A-N-N. Fanbottles.nl.
6: Autotaalglas zit echt overal.
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is Dia. Van Jumbo.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: Je hebt alles gekocht in de koffiebar. Maar op je rekening staat nu bar weinig?
13: Huh?
12: Maak er een pot.

0: met het nieuws. Het is 3:00.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Transportbedrijven zijn niet blij met de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtwagens en kijken wat ze er juridisch tegen kunnen doen. Ze hebben wel begrip van minister Karremans, maar hij zegt ook dat de verouderde bruggen toe zijn aan een opknapbeurt. Het gaat dus verder dan de Merwedebrug alleen. De man die al vast zat voor een gijzeling in een café in Ede stond vandaag opnieuw voor de rechter, maar nu voor een gijzeling in de gevangenis van Vught. Het OM eist een jaar cel, maar die straf krijgt hij alleen als hij opnieuw de fout ingaat. Corné H. gijzelde een half jaar geleden een paar medewerkers van de gevangenis. Andy Burnham heeft zijn eerste toespraak gehouden als nieuwe premier en hij beloofde de Britten gouden bergen. Maar we gaan het land flink op de schop gooien, want de politiek heeft jullie behoorlijk in de steek gelaten, zei hij. Burnham komt ook meteen met zijn eerste maatregel en wil iets doen tegen de hoge prijzen. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten moet het donderdag helemaal in de uppie doen, namelijk abseilen van de Euromast. Premier Rob Jetten haakt af. Hij heeft iets anders die dag. Hij had beloofd dat hij ook mee zou doen met Schouten als de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen hoger zou zijn. Maar hij haakt dus af. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanmiddag zijn er eerst nog vrij veel wolken, maar gedurende de middag breekt de zon steeds vaker door. Bovendien is het zo goed als droog. Het wordt uiteindelijk 20 tot 23 graden in het binnenland.
2: Het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 29 vertragingen momenteel. Totale lengte 125 kilometer. Dit zijn de drie opvallendste. De A2 Utrecht-Sertogenbosch tussen Culemborg en Waardenburg. Daar doe je er ruim een half uur langer over. Bijna een half uur vertraging op de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Leerdam en de brug over het Merwedekanaal. Komt door een vrachtwagen met pech daar zo. En de laatste, de A67 Turnhout-Eindhoven tussen Eersel en de Hocht, Randweg N2 West. Daar doe je er bijna een half uur langer over. En wil je weten of er nog meer vertragingen zijn of dat er op snelheid gecontroleerd wordt, dan kun je even kijken op de site van Flitsmeister.
3: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
4: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
5: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel €20 korting.
7: Elke maand weer.
6: En hoe meer data en snelheid,
7: hoe groter die korting.
6: Dat is One. Van Vodafone.
7: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
8: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
9: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori Pasta. 1 plus 1 gratis.

0: Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
5: De Summer Savings bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
6: craving. Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
7: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
8: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
7: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
8: Ja, klinkt logisch.
9: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.

even eerlijk zijn. Ja, de maandag is altijd een beetje een zware dag. En er zijn toch behoorlijk veel mensen die ik spreek die gisteravond ietsje later naar bed zijn gegaan dan normaal. Heeft natuurlijk alles met de WK-finale te maken. Argentinië, Spanje. Ja, het is, we kunnen er nog veel en lang over napraten, maar die Argentijnen, het is me toch wel een beetje tegengevallen, hoor, hoe die mensen met hun collega's omgaan, zullen we maar zeggen. Wij zijn er anders in. Wij willen graag draaien wat jij leuk vindt. De lijnen staan wagenwijd voor je open. Waar heb je zin in? Harry, die is alvast dik tevreden. Die zegt, Dennis en de rest van het land, dank voor deze heerlijke muziekmix. Nou, dat is inderdaad, Harry, meteen ook even de credits geven aan de rest van het land. Want het is inderdaad zo dat jij als luisteraar van Radio Veronica dit programma samenstelt. Jij mag bepalen wat er allemaal voorbij komt. En Martin Hillebrand die zegt, hey vrienden en vriendinnen van de Bonanza, ik mag woensdag weer conducteur spelen op de stoomtram Horen Medemblik. En wat mij wel toepasselijk lijkt voor mij en mijn collega's, maar ook de passagiers, is de Pasadena's en Riding on a Train. Nou Martin, ik zit even te kijken hier zo in het enorme, enorme muziekbestand van Veronica. Ik vind hier een singeltje, een 7 inch. En ik gooi hem op de draaitafel, zoals Wouter van der Goes dat op zondagavond altijd doet.

bij Veronica. Hun allergrootste hit, Don't Speak. En Gwen Stefani, die liep al wat jaartjes rond in de muziekscene, wilde graag een superster worden. En de producer die zei tegen haar, ja weet je, dat kan allemaal wel zijn, maar je moet gewoon een hele goede plaat schrijven. Dan komt het allemaal vanzelf. Nou ja, dat is uiteindelijk dit nummer geworden. Jasmijn Koning die vroeg hem aan, dankjewel voor het aanvragen. En Teun van der Graaf, die meldt zich ook via de Radio Veronica. Die zegt, hey Dennis en consorten, we hebben de radio lekker aanstaan. Zou je op deze grijze dag iets

Bands en Boon, wat is die goed, hè? En fans die weten het zeker, er komt dit jaar nog een nieuw album uit van Bands en Boon. Ik kijk ernaar uit en ik hoop dat het waar is. En ik denk Rosalie met mij, want zij vroeg hem namelijk aan Magical Mystery. Magical Mystical, ja, Magical Mystery was van een ander band.

0: met het geluid van deze toetsen van Snap. Turbo B, de rapper, die hadden ze aan de kant gezet. So peace, stay off my back, or I will attack. You don't want that. En ze besloten door te gaan met de zangeres. En dat is deze geweldige track geworden. Femke Veldhuizen die wilde hem heel graag horen. Ze zegt, het was mijn eerste cd-singeltje. Kunnen jullie hem alsjeblieft draaien? Femke, ja, goed dat je hem aanvroeg. Want we hadden er heel veel zin in de studio. En hij stond ook lekker hard aan. Michiel die wilde graag Cuddly Toy, Roachforts, heb je ook gehoord. En zo blijven er maar goede liedjes binnenkomen. Dus blijf dat vooral ook doen als jij een idee hebt wat je graag zou willen horen. Wat is de ultieme soundtrack voor deze maandagmiddag? Laat het weten via de Radio Veronica app.
1: Veronica weerbericht.
0: Ja, inmiddels 3:03. Even kijken wat het weer doet. Het is bijna overal droog. Hier en daar schijnt ook de zon. Het is een graadje of 23. Vanavond dan schijnt ook de zon, is het droog. En morgen een mix van wolken en zon en wordt het 18 tot 24 graden. Dan nog eventjes het Radio Veronica verkeer. Op dit moment zijn er 29 vertragingen, totale lengte 112 kilometer. Je hoort de drie opvallendste, de A2 Utrecht-Sertogenbosch tussen Culemborg en Waardenburg. Daar doe je er bijna een half uur langer over. A2 Eindhoven-Maastricht-Noord tussen Nederweert en Grattem.

Gijs, die meldt zich. Gijs van den Broek, wat een stem, wat een plaat. Een van de beste platen van de afgelopen jaren. Kunnen jullie misschien The Wreck-N-Bone Man draaien? En Human,

En die zegt, we zitten hier met de collega's op kantoor en genieten van de bonanza. Graag Casey en de Sunshine Band. Ja, Casey die treedt ook nog steeds op. En Casey is niet meer zo heel soepel als dat hij was in de jaren 70. Maar hij heeft de move nog wel, weet je. Dat zijn wel van die filmpjes ook die je op Instagram voorbij ziet komen. Dat hij dan met zo'n koortje zo'n dansje probeert te doen. Het gaat allemaal ietsje stroever, maar toch, weet je, ga er maar aan staan. Casey doet het gewoon nog steeds. That's the way I like it. En je hoorde de Wreck-n-Bone Man, Gijs van den Broek, die vroeg hem aan via de Radio Veronica app. I'm only human, don't put the blame on me. Even een kleine rectificatie. Erik Lenders die wilde mij eventjes aanspreken op de verkeersinformatie. Die zegt, Gatem spreek je uit als Gatem. Dank je, ik ga het proberen te onthouden. Dat zijn altijd voor die moeilijke dingen. Ja, uiteindelijk gaat het wel goed komen. Ik zie heel veel appjes binnenkomen. Heel veel mensen die even iets nodig hebben muzikaal gezien. En dat kan ik me ook wel voorstellen op een maandag als vandaag. Ik kan aan het begin van de week toch maar beter gewoon even wat muzikale ondersteuning gebruiken. En dan is dit wel de manier om daaraan te komen. Dus meld je even via de Radio Veronica app. Jurian bijvoorbeeld, die kwam met deze aan. En ja, dat is ook zo'n liedje. Als je het instart, dat je meteen denkt, oh, dit is gewoon ooit bedacht door iemand, hè? Iemand heeft dit gewoon zitten schrijven. In dit geval is die iemand de band Talk Talk. It's My Life. Dankjewel voor het aanvragen, Jurian. Nu bij Veronica.

0: omhoog dankzij Jurgen. En It's My Life hoorde je.
1: Lang niet meer gehoord. Bonanza.
0: Ja, zometeen vanaf 4 uur zijn Wouter Frouter. En ja, toch nog wel wat verzoekjes te doen. Een paar dingen die binnenkomen. En eentje daarvan die kwam binnen van Anita. En die zegt, hoi Dennis, ik zou graag een liedje van de Black Keys willen horen. Heb ik met mijn man op onze trouwerij op gedanst. En ja, ik kon hun dans in de clip goed nadoen. Oh ja, oké, ja. En hij luistert nu ook naar jullie programma op zijn werk. Dat zijn goede berichten, Anita. Dank je wel voor het doorgeven. Black Keys, Lonely Boy, is inderdaad lang niet gehoord. En is alweer eens ruimte voor. Dus dank je wel voor het aanvragen. En ik hoop dat er, al is het virtueel, door jou en je man lekker op gedanst gaat worden. Heerlijk, de Black Keys bij Veronica. Lonely Boy, hoor je nu.

0: Aangevraagd door Koen van Velsen en Anita Roosen. Die wilden de Black Keys en Lonely Boy. Het zit er alweer op voor vandaag.
1: De vraag van vandaag.
0: Ja, die wordt beantwoord door Wouter en Frank zo meteen na vieren. Vraag van mij aan hen is, hoe was de Zwarte Cross?

0: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
1: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.

0: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
1: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
2: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
3: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Ah, hallo vakantiegevoel.
4: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
5: Ja? Echt serieus?
6: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Jojo.
12: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen... per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus. Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
13: Simyo.
14: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
15: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
16: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
17: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
19: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
17: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend voordelig.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
19: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
20: Radio Veronica.
21: Met het nieuws. Het is 4 uur.
22: En dat nieuws dat krijg je van Fieke. Fieke, goedemiddag.
23: Goedemiddag. De politie maakt zich zorgen over een meisje van 14 uit Den Haag. Demi Lee is gisteren voor het laatst gezien in het centrum van Den Haag, maar daarna is niets meer van haar vernomen. Ze heeft donkerblond haar en droeg een spijkerbroek met 2 grote gaten. Bel ons als je haar gezien hebt, zegt de politie. Transportbedrijven onderzoeken of ze de overheid kunnen aanklagen nu de Merwedebrug dicht is voor vrachtwagens, want dat kost ze veel geld. We snappen dat veiligheid voorop staat, zegt iemand van transport en logistiek. Maar de overheid is verantwoordelijk voor het onderhoud. 10 jaar geleden waren er ook al problemen met de brug. Premier Jette hoopt door te gaan met de goede relatie met Groot-Brittannië nu er een nieuwe premier is. Andy Burnham volgde vanmiddag Keir Starmer op, die na 2 jaar zijn ontslag indiende. De Britten zijn belangrijk voor ons, zegt Jette. Als het gaat om handel, defensie en steun aan de Oekraïne, werken we nauw samen. De voetballers van Spanje, die gisteren wereldkampioen werden, zijn geland in Madrid. En dat betekent dat daar weer gefeest kan worden. Aanvoerder Rodri was de eerste die uitstapte met de beker in zijn hand. De ploeg gaat nu eerst naar de koning en premier Sanchez. En daarna worden ze gehuldigd bij het stadhuis. En dan nog het weer. De zon breekt steeds vaker door en het is zo goed als droog. Het is maximaal een graad of 23 en morgen ietsje warmer. En dan heb ik nog de files voor je van Flitsmeister. Ik heb de 5 langste voor je. De A2 Eindhoven-Maastricht-Noord tussen Kelpen-Oler en Brug-Wessem 49 minuten. A2 Utrecht-Sertogenbosch tussen Beest en Waardenburg 20 minuten. A12 Lunetten-Den Haag tussen Oude Rijn en Harmelen op de parallelbaan 21 minuten door een auto met pech. A15 Nijmegen-Gorkum tussen Del en Brug over het Merwedekanaal 21 minuten. En de A59 Zonzeel-Os tussen Maden en Hooipolder 21 minuten. En voor de flitsers, check de Flitsmeister-app.
7: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
11: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
7: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
13: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
20: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
24: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
25: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
26: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
27: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
28: Of deze, in een leuk plaatje.
29: Met 20

0: op vakantiediscounter.nl.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
3: Zeker weten.
2: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al.
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
8: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
9: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
10: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
4: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.

0: Welkom bij de middagshow voor deze maandag. Het is een bomvolle show vandaag. Wat gaan we allemaal doen?
1: Nou, dat is heel leuk. Ooit kende deze radiozender een gigantische succesrubriek. Vanmiddag de return of die succesfabriek. Wacht, mijn stem moet nog heel eventjes... Er zit een klein beetje zwarte cross in, hoor.
0: Het kopje is nog een beetje wattig, hè, geloof ik.

0: Hey, ik ga weer.
1: Oké.
0: Okay. Maak jij maar af.
1: Om 6:10 gaan we bellen met Eddie Zoe. Er komt een nieuw programma van RTL. Een hele wonderlijke keuze in voice-over. En ik vind het leuk dat we Eddie in de show hebben. En we hebben straks een top 40 die centraal staat in het hitarchief. De lijst van Valentijnsdag 1987, 14 februari. We spelen woordenjacht, we geven geld weg. We zijn hartstikke druk.
2: De vraag van vandaag.
1: En misschien is de vraag van vandaag een goede uitleg over hoe jij net uit je woorden kwam. Want we krijgen van Dennis de vraag: hoe was de Zwarte Cross? Heeft hij hem letterlijk zo gesteld? Hoe was de Zwarte Cross? Nou, Frank, hoe was de Zwarte Cross?
0: De Zwarte Cross was natuurlijk fantastisch. We hebben er 4 dagen lang met Radio Veronica gestaan. Wij mochten zaterdag en zondag mochten we plaatjes draaien in de swingtent, het swingpaleis.
1: Swingerspaleis.
0: En, het swingpaleis, wat?
1: Ja, okay.
0: Ja, het was een beetje ongemakkelijk dat jij op een gegeven moment inderdaad je kleren uittrok. Maar het was het swingpaleis en daar hebben we 2 avonden plaatjes mogen draaien. En daar begint mijn stem nu een beetje de problemen van in te zien.
1: Fieke, ken jij de Zwarte Cross? Ben je daar wel eens geweest?
3: Ik ben er tot mijn grote spijt nog nooit geweest.
1: En waarom heb je daar spijt van?
3: Nou, omdat het me heel erg leuk lijkt.
1: Maar dat voel jij heel goed aan.
3: Ja.
1: Het was fantastisch.
3: Oh, het maakt me nog maar extra jaloers.
1: Nee, maar weet je wat het is? De Zwarte Cross, het is het grootste festival in Nederland. En ik vind het toch leuk om even uit te leggen voor de mensen die misschien die kennen. Of die er wel waren en die het herkennen. Het is een soort, het is een soort parallel universum waar je loopt. Daar hebben we nu geleerd. Dat noem je bouwhekkenbubbel. Op het hele terrein zitten bouwhekken. En als je in die bubbel bent, dan is het leven gewoon mooier. Dan is het leven gewoon, het was perfect weer. Het was droog, het was zonnig, het was een graadje of 22. En we hebben daar gewoon, we hebben heel veel plezier gehad. En ik moest wel lachen, want gisteravond, mag ik je naam hardop roepen? Ja, hè? Geneviève. En wij liepen weg. En wij zeiden, we gaan nog even een afscheidsrondje over het terrein lopen. We gaan nog even, het terrein gedag zeggen. Even gewoon afscheid nemen. En we waren redelijk verrot, waren we.
0: Nou ja, dat hoor je ook nu wel aan de stem van Geneviève. We roepen even wat.
3: Een hele goede avond.
1: Ja. Maar wij liepen zo'n beetje te chillen van, was wel leuk. En toen kwamen we bij het optreden van Bukkers.
0: Ja.
1: Nou, binnen 5 minuten waren wij gewoon weer helemaal aan.
0: Ja, lekker man.
1: En daar wilde ik toch even bij stilstaan dat, en dat ken je misschien wel als je wat leuks doet. Kijk, gisteravond, het was mooi geweest. Het bier was op, de lichten gingen aan, Tante Rieke ging weer naar huis. Al het gras was weggetrapt, het was klaar. Maar een van de mooiste momenten vond ik toen we, en daar waren jullie allemaal bij, Dennis was mijn vader ook bij, dat we, of jij zat in eigen auto, weet ik meer, maar dat we het terrein opgingen voor de allereerste keer. Ja. Dat we in een kolonne van 2 auto's zo daar naartoe gingen. En dat we op een zeker moment een beetje muziek aan het draaien waren in de auto.
0: Beetje hard ook.
1: Een beetje hard ook. En dat we dachten, diezelfde koppies zijn er weer. Ja. Het is weer gezellig. Kijk, daar kwamen we al aan. En dat we zin hadden in een mooie Zwarte Cross.
0: En iedereen langs de route ook, want we hadden de raampjes lekker openstaan. En deze plaat heel hard aan.
1: Ja.
0: En iedereen stond mee te zingen langs de route. Vond ik mooi.
1: Was mooi, toch?
0: Ja.
1: En daarmee begon de Zwarte Cross eigenlijk op dezelfde manier als dat die eindigde. Ja, een beetje van lul nog. Want zij stonden eergisteren op het hoofdpodium en gisteren in de megatent. De mannen van Bukkers. En dit is wel meteen de energie die past bij de Cross. En ik dacht nog even heel even terug naar het afgelopen weekend en genieten van Annie uit de Bochten.

0: Jan van Maden vindt hem ook echt te gek. Was erbij, heeft ze ook live gezien. Bukkers op de Zwarte Cross. Reinier Beek was er ook bij afgelopen weekend bij het Zwarte Cross Festival. Het was een mooi festijn en Bukkers stond erop te treden. Annie Uut de Bocht, hoorde je.
1: Met als zanger Hendrik-Jan Bukkers. U kent hem wel, de acteur uit de Woeste Grond.
0: Ja, nou ja.
1: Eigenlijk een bijzaak, want hij is gewoon zanger. Maar hij is wel acteur ook.
0: Nou, deed hij wel goed, hoor.
1: Ja, toch?
0: We hebben bijna nog een televisie gewonnen, hè, met die... Serie.
1: En de Zwarte Cross is ook een plek waar romantiek belangrijk is. Volgens mij wil jij nog eventjes iets uitzoeken.
0: Nou, is leuk. Ik liep daar over dat terrein en ik werd aangeschoten door een aantal meiden. En die zeiden, joh, zou je heel eventjes mijn vriendin aan een leuke man kunnen helpen? Mogen we misschien even
1: een boer?
0: Nou, ze wilden specifiek een boer, inderdaad. Maar zouden we even een oproepje mogen doen op de Nederlandse radio? Nou, dat gebeurde uiteindelijk.
2: Ik ben Esmee.
0: Esmee is op zoek naar een leuke man. Kun je iets over Esmee vertellen?
2: Ja, dan gaat Sanne me wel heel even assisteren, want die is hier net iets beter in dan ik.
0: Hi, Sanne.
2: Esmee is 21 jaar, komt uit Zeeland en ze is op zoek naar een leuke boer. Ben jij of ken jij iemand? Bel dan 06264 voor Esmee.
0: Esmee, jij staat hier nog steeds achter, hè?
2: Ja, dat is helemaal goed.
0: Ja. Nou, dat was dus Esmee, die sowieso redelijker stem kwijt was op dat moment. Op internet waren er heel veel mensen die wisten het complete telefoonnummer. Want jij hebt het telefoonnummer, heb je heel eventjes weggepiept en zo in de uitzending. Ja. Maar er waren mensen die toch het telefoonnummer hebben weten te achterhalen. Dus ja, ik denk dat Esmee echt wel wat telefoontjes heeft gehad. Esmee, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Oh, je stem is al een stuk beter.
4: Jezus.
3: Ja.
4: Goed.
0: Esmee, wat is er allemaal gebeurd afgelopen weekend?
3: Ja, ik ben door veel mensen benaderd, hoor.
0: Ja, echt, ja?
3: Ja, via de DM's die ik te volg.
0: Oh ja. Ja, wie is zoal, Esmee?
3: Ja, allemaal leuke boeren.
0: Boeren ook, leuke boeren. Maar heb je een beetje doorgevraagd ook? Een beetje contact met ze gehad al?
3: Ja, zeker. Mijn telefoon die doet 24/7 gewoon door appen.
0: Oh, wat goed. Hey, er zit er al een beetje bruikbaar materiaal tussen.
3: Ja, wie weet. Ik ben met een paar mensen aan het appen, dus ik ga eens kijken.
1: Ja, echt een gesprek voeren zit er nog niet in als ik deze stem...
0: Met deze stem, dat gaat
1: niet. Maar appen kan wel, ja.
3: Appen kan nog wel,
0: ja. Hey, en als je het een beetje mag samenvatten, hoeveel reacties zitten er zo al in je DM?
3: Al met al denk ik wel iets van 30, 35 mensen.
0: Waar je wel iets mee kan. Nou, dat is heel netjes. Dat is lekker.
1: En heb je even los van, want dit was dan misschien wel je laatste vrijgezelle Zwarte Cross.
3: Ja, misschien wel hoor. Gaan we mee maken.
1: Maar was het een leuke cross?
3: Zeker. Drie dagen was nog genoeg.
1: Twee dagen was nog. En denk je dat er in al die reacties dat er misschien een mogelijke date in zit? Dat je toch even verder gaat onderzoeken?
3: Nou, het zou best wel kunnen. Ik wou een paar uit Zeeland, dus wie weet.
0: Oh, dan kun je op de fiets.
1: Romantiek,
0: dat
1: jongens.
0: Is leuk hoor. Dat is helemaal gelukt, Esmee.
1: Esmee, hou ons een beetje op de hoogte. Maar ja. In alles lijkt het gewoon heel erg goed te gaan.
3: Ja, ik hoop het. We gaan het meemaken.
0: Hey, Esmee, heb ik nog één vraagje aan je. Zou je het Wilhelmus even kunnen zingen?
3: Ja, natuurlijk. Wilhelmus. Stop hoor, want mijn stem doet het niet.
1: Ik moet stoppen, want mijn stem doet het niet. Succes met je stem, succes met de date, succes met de liefde. En goed je gesproken te hebben, Esmee.
3: Ja, goed.

0: Bobby Brown. Bad boy Bobby Brown. Tenminste, dat was het al een tijd lang. And two can play that game. In de middagshow bij Radio Veronica.
1: Zometeen hier in dit radioprogramma gaan we heel veel leuke dingen doen. Namelijk een prijs weggeven. Mm-hmm. Wat misschien wel een prijs is. Dat als je afgelopen jaar... ik ben mezelf weer aan het vastlullen.
0: Ik denk, waar gaat dit naartoe? Ik heb geen idee wat hij wilde geven. Nee, ik kom zo bij jou, Fico, maar we laten hem even zwemmen.
1: Ik wilde zeggen dat wij op de Zwarte Cross hebben wij dus allemaal veetjes verstopt.
0: Ja.
1: Waaronder een gouden veetje.
0: Ja.
1: En dat gouden veetje, dat als je die gevonden hebt op het Zwarte Cross terrein, dan win je dus volgend jaar weekendtickets voor de Zwarte Cross. Dus op nieuwe weekendtickets voor de Zwarte Cross. Ja. We hebben aan dat gouden veetje op ons telefoonnummer geplakt. Dus het kan zomaar zijn dat er elk moment iemand inbelt.
0: Ja.
1: Die dus dat gouden veetje gevonden heeft.
0: Man, wat spannend.
1: Niet normaal, hè?
2: Dit zijn Wout en Frank bij Radio Veronica.
0: Fieke, wat zit er zo in je nieuws?
3: Transportbedrijven kijken of ze de overheid kunnen aanklagen nu vrachtwagens niet over de Merwedebrug mogen.
2: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden. Met zometeen deze. En deze. Accidentally in love. Radio Veronica.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
2: Veronica weerbericht.
0: Nou, het is even anders weer dan de afgelopen weken. Maar het is droog, periodes met zon, 19 graden aan zee... tot wel 23 graden in het binnenland. Morgen is daar een mix van wolken en er is ook zon. Het wordt dan 18 tot 24 graden. En dit is dan het nieuws. Het is bijna 1:05. Fieke Hamers, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Transportbedrijven gaan kijken of ze de overheid kunnen aanpakken voor het afsluiten van de Merwedebrug. Ze vinden dat de overheid verantwoordelijk is voor het onderhoud. En nu er geen vrachtwagens overheen mogen, moeten ze omrijden. De schade voor de transportsector wordt geschat op ongeveer 1,5 miljoen euro per dag. In New York is iemand opgepakt die een brandbom zou hebben gegooid naar een kantoor van de FBI. De straat stond vol met rook. In het gebouw zit ook de omstreden immigratiedienst ICE. En voor veel Nederlanders begint de vakantie pas echt als er goede opvang is geregeld voor het huisdier. Blijkt uit onderzoek van een huisdierverzekeraar. Bijna 90% van de Nederlanders zegt de vakantieplannen aan te passen als er geen geschikte opvang is. En ruim de helft van de mensen vindt het moeilijk om de zorg voor hun huisdier aan iemand anders over te dragen. En maakt zich tijdens de vakantie alsnog zorgen over hoe het met hun dier gaat.
1: Ah, in principe kun je tegenwoordig gewoon elke dag met je huisdier facetimen. Ik kijk heel even naar mijn vriendje op rechts.
0: Ja, nee, dat kan.
1: Ook, jij brengt Teddy altijd naar, wat is het, hondenhuis Daphne?
0: Nee, helemaal niet. Nee, dat heb ik één keer gedaan. Maar altijd naar mijn moeder.
1: Oh.
0: En dat is of mijn zus. Maar inderdaad, we hebben één keer Teddy, dat is hondje, naar een dierenhotel gebracht. En dat is fantastisch, want dan kun je het videopakket kun je erbij.
1: Ja, dan kun je elke dag even bellen.
0: €10 per dag.
1: Ja, ja, ja.
0: €5 weet ik wat.
1: En hi Teddy, hier is papa.
0: Nee, er staat er een camera, staat er op dat beest. Maar je kunt ook het knuffelpakket nemen. 1 keer per dag of 2 keer per dag. Dus wat doe je? Dat is gewoon, je kijkt me aan alsof je denkt, wat gebeurt hier?
3: Ja,
0: dan
3: moet je het knuffelpakket. Gaat iemand dan knuffelen of wordt er een knuffel in het hok gegooid?
0: Nee. Een knuffelpakket is dat je dus zeg maar dat je zegt van, nou weet je wat, het hondje zit daar en daar in dat hokje. En dan komt er een mevrouw of een meneer en die Die gaat dan gewoon of het 10 minuten pakket of het 20 minuten pakket. Die gaat dan even met je hond knuffelen.
1: Terwijl jij meekijkt.
0: Nou, dat zou kunnen als je mee wil kijken. Dan,
1: een beetje ongemakkelijk, toch?
0: Het wordt steeds ongemakkelijk.
1: Om mee te kijken hoe iemand met je hond zit te knuffelen.
0: Nee, maar ja, ik vind, dat wil je wel. Dus je wil gewoon het beste voor het diertje. Dus je neemt vervolgens alles. Je wil de hele rotzooi. En dan ben je op vakantie, voel je nog kloten. Want je mist toch je hond of je kat.
1: En uiteindelijk is dan de vakantie van Teddy duurder dan je eigen vakantie. En
0: bijna wel.
1: Een voetbalpakket, videopakket.
0: Fieke, kijk maar, jij hebt geen huisdieren, Fieke.
9: Jawel, ik heb een hond. Ik neem het gewoon mee.
0: Ja, dat is nog eigenlijk het allerbeste. Dat heb je wel weer een punt. Zo.
1: Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Druk onderweg, 69 meldingen, 283 kilometer in totaal. Dit zijn de 5 meest opvallende A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen Kelpen-Oler en Weert-Noord, 4 minuten door een ongeluk met een vrachtwagen. De A2 Utrecht-Den-Bosch tussen Everdingen en Zaltbommel. Daar 20 minuten, de A2 Eindhoven-Maastricht. Tussen Nederweert en Maasbracht, daar 35 minuten. De A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten-Oost en Oude Rijn, daar 23 minuutjes. En de A58 Eindhoven-Tilburg tussen Best en Moergestel, 34 minuten door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. Voor een compleet overzicht van alle files en alle flitsers raad ik je aan om te gaan naar onze vrienden van Flitsmeister. Ze hebben een fantastische app en daar vind je alle files en flitsers.
0: Mensen, sterkte en succes in alle drukte, hebben.

Dit zijn Wout en Frank. Iedere middag op Radio Veronica.

0: Welkom bij de Vraag van Frank. Een trivia-programma vol leuke kenniswetenswaardigheden. Het is vandaag de aflevering voor maandag 20 juli 2026. En hier is uw presentator en vragensteller, dames en heren, Frank van het Hof!
1: Het is wel grappig dat je erover begint, want inderdaad, ik stond onlangs bij de supermarkt en dan krijg ik toch regelmatig de vraag weer van mensen. Van joh, hé, jullie deden af en toe die vraag van Frank, kunnen jullie dat weer een keer terugbrengen? Mm-hmm. Het was zo leuk, hè, na de Showbiz Quiz en na All You Need Is Love is het toch wel een van mijn meest favoriete onderdelen in de Nederlandse media. Nou, ik kan dus melden, we hebben vandaag een vraag van Frank. Hoe werkt het dan? Ik stel een vraag en jij geeft antwoord via de gratis Radio Veronica App. Daar win je dan mooie prijzen mee. En om alvast een beetje wat vragen te oefenen, wil ik een paar voorbeeldvragen even op tafel leggen.
2: Fieke, doe je mee?
1: Fieke, doe je even
3: ja,
1: mee?
3: Ja, zeker, graag.
1: Oké.
3: Okay. Denk ik.
1: Welk dier heeft 3 harten en blauw bloed?
3: Wat? Mag ik antwoord geven?
1: Ja, misschien.
3: Of gokken? Octopus?
1: Hey. Octopus is... Goed, wow. Ik heb hier een heel slim iemand.
3: Yes.
1: Welke planeet heeft een dag die langer duurt dan een jaar?
3: Pluto?
1: Nee.
3: Pluto?
1: Ah. Nee.
2: Saturnus?
1: Venus. Venus, een dag op Venus. Dat kan zomaar ongeveer een jaar duren. Waarvoor werd de allereerste webcam ter wereld gebruikt? Dit zijn leuke trivia dingetjes, hè?
4: Ik denk voor erotische dingen.
1: Nee, om een koffiepot in de gaten te houden. Wat is het nationale dier van Schotland?
2: Een
1: eenhoorn, klopt, Wout. Dan ga ik nu de vraag stellen die ik aan jou wil stellen.
4: Eén voorbeeld wil ik nog.
1: Eén voorbeeldje nog?
4: Eén voorbeeld wil ik.
1: Oké. Okay. Welk orgaan kan zichzelf grotendeels herstellen? Even voor alle mensen die bij de zwarte
3: lever.
1: Dat is inderdaad, lever. Is wel goed om even te weten.
4: Die van mij niet meer, hoor.
1: Dat denk ik ook niet. Ik heb gezien wat er allemaal in verdwenen is afgelopen weekend. Dan de vraag die ik graag even in de groep wil gooien.
4: Ja?
1: Hoeveel botten heeft een volwassen mens gemiddeld? Hoeveel botten heeft een volwassen mens gemiddeld? Geef het antwoord door via de gratis Radio Veronica app en maak kans op belachelijk veel leuke prijzen.
4: Wat kun je winnen dan?
1: Nou, we hebben onder andere een platentas. Daarin zit... wat hebben we erin zitten?
4: Kurkentrekkertje zit erin van Gerard.
1: Kurkentrekkertje hebben we erin zitten. We hebben allerlei Prelaria. Fantastisch. Veronica shirtje. Je had nog wel wat uit je kofferbak. Het gaat allemaal in dat tasje.
0: Hoeveel botten heeft het menselijk lichaam gemiddeld? Je mag het antwoord doorgeven via de gratis Radio Veronica app. En dat doe je mee.

van de mooiste liedjes van dit moment nog steeds. Dat is al weken aan de gang is van Sam Fender en Olivia Dean. En heet Rain Me In.

0: Dat is een leuk trivia onderdeel in het middagmagazin van Radio Veronica. Wij zijn Wout en Frank en we hebben Bas van der Laan uit Hellevoet Slijf aan de lijn. Bas, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Hoe gaat het met je?
1: Ja, goed wel.
0: Heb jij een goed weekend gehad eigenlijk, Bas?
1: Ja. Ja, best wel. Oh, ja. Ik heb nog gewoon gewerkt. En dan lekker zondag een beetje in de tuin gerommeld.
0: En daar was het prima weer voor. Het zou zomaar kunnen zijn dat je binnenkort in de tuin rommelt met een prijzenpakket. Een Radio Veronica platentas, Veronica t-shirt, Eglom in de Morgen, kurkentrekker. Kan allemaal van jou zijn, Bas. Maar dan moet je wel even antwoord geven op de nu volgende vraag. Zit je er klaar voor?
1: Ja, ik sta er klaar voor.
0: Hoeveel botten heeft een volwassen mens gemiddeld?
1: Ik dacht 206.
0: Ik dacht 206.
2: 206, is dat goed?
1: Ja.
0: Bas?
1: Ja, volgens mij is dat goed.
0: Dat is goed! Ja!
2: Hey, maar heel even, Bas, daar wil ik even wat weten, Frank. Hoe werkt dat dan? Je hebt dus niet altijd, niet iedereen heeft hetzelfde aantal botten.
0: Nee, ja, het kan zijn, de ene heeft bijvoorbeeld een extra rib.
2: Oh ja?
0: Dat wist ik ook niet. Maar er zijn dus mensen die kunnen een extra ribbetje hebben.
2: Je kan ook een rib minder hebben.
0: Dat weet ik niet. Of je
2: rib uit je lijf.
0: Ja. Nee, maar bijvoorbeeld ook extra kleine bordjes in pees of voeten. De zogenaamde sesambeentjes. Okay. Dus sommige mensen hebben er 205, 208 of 209.
2: Volgens mij heeft Bas er ook verstand van. Wat wilde je zeggen, Bas?
1: Nou, niet helemaal verstand van, maar ik had natuurlijk even opgezocht om het zeker te weten.
2: Ah.
1: En daar las ik dat baby's tot wel 300 botten hebben.
0: Ja, en weet je waarom?
1: En die groeien dan aan elkaar.
0: Dus. Ja.
2: Ah.
0: Nou, want je krijgt natuurlijk zo'n schedeltje.
2: Ja.
0: Dat bestaat in de eerste instantie allemaal kleine bordjes. We groeien dat eigenlijk, want anders kan dat natuurlijk allemaal niet door het gaatje, hè, Wout?
2: Maar tot zover de biologieles. Ja. Wat heeft hij gewonnen?
1: Hij heeft een
0: fantastisch prijzenpakket gewonnen. Namelijk een Veronica t-shirt, Eglom in de Morgen, kurkentrekker, platentas. Het komt naar Hellevoet Sluis. Het komt naar, dames en heren, Bas van der Laan.
1: Yo, toppie, dankjewel.
2: Heel veel plezier ermee. Hele mooie avond en tot de volgende ronde.
1: Oké, tot de volgende.
0: Yo, alles is fantastisch.
2: Grappig, we hadden ook antwoord gekregen op deze vraag. Hoeveel botjes in een menselijk lichaam van iemand die heet Edwin Bot?

0: Be Wild is van Steppenwolf. De middagshow van Veronica. Het is bijna 5:05. Zo meteen hier de kans om toch wel echt serieus wat monies te verdienen.
1: En die serieuze monies kun je verdienen in het spelletje Woordenjacht. Als je mee wilt spelen met Woordenjacht, dan stuur je nu een berichtje naar de Radio Veronica app. Met daarin de nu volgende tekst. Let goed op. Woordenjacht.
0: Hoppa. Als je mee wilt doen, laat het weten. Misschien spreken we je dan zometeen.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
3: Rij naar huis met Wout en Frank. En sta morgen weer op met Ik Dom in de Morgen. Vanaf 6 uur. Veronica.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Daar heb je Huub van Hubo.
2: Hoi.
1: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
3: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle melk Unibreakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is Dia van Jumbo.
1: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
4: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
5: Jij maakt kans op een droomreis voor twee

0: hoe jij deze muzikale reis kan winnen.
1: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
2: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. AH Nederlandse kersen. 2 pakken. 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Zet je koffer maar vast klaar.

0: auto. Weet jij welke artiest we in een tropisch jasje hebben gestoken? Stuur je antwoord via de gratis Radio Veronica-app en speel mee voor deze mega vette prijs. Alle info, check radioveronica.nl.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Anders grijp je mis.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
5: It's funny, because it's true.
4: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Sta je in de file en spot je ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
10: Nu met Clubcarwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Carwei, maak het mooier.
11: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
12: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
11: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
13: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
14: 3-sterren slot.
13: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: Radio Veronica.
15: Met het nieuws. Het is 5:00.
16: En daar is Fieke Hammers.
17: Goedemiddag. Hi. De vier mannen die iets te maken zouden hebben met een drugslab in een Haagse woonwijk blijven langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris besloten. Het drugslab waar waarschijnlijk ecstasy werd gemaakt werd vrijdag ontdekt. Omdat er gevaar was voor omwonenden werden tientallen huizen ontruimd. Het afsluiten van de Merwedebrug valt niet goed bij transportbedrijven. Ze willen nu kijken of ze de overheid aansprakelijk kunnen stellen. Vrachtwagens mogen de verzwakte brug niet meer over en dat betekent omrijden. Naar schatting kost dat de sector €1,5 miljoen per dag. Dat terwijl de overheid verantwoordelijk is voor het onderhoud, vinden de transporteurs. De nieuwe premier van Groot-Brittannië, Andy Burnham, wordt van alle kanten gefeliciteerd. Ursula von der Leyen van de EU, president Macron, bondskanselier Merz en onze premier Jette hopen allemaal op goede samenwerking. Burnham nam vandaag het stokje over van Keir Starmer, die het 2 jaar voor het zeggen had als premier. De supermarkt Jumbo is boos om de verspreiding van de video van een vakkenvuller. Dat meldt het AD. Op beelden van een bewakingscamera is te zien dat de vakkenvuller flessen wijn bijvult. Bij de allerlaatste stort het rek met alle flessen van de wand af en kijkt de jongen verschrikt om zich heen. Met een telefoon is er een video van gemaakt en die gaat nu viral. Jumbo noemt het een lek en zegt het heel serieus te nemen in verband met de privacy. En dan nog het weer. Het is droog met flinke zonnige periode. Het is 19 tot 23 graden. Morgen een mix van wolken en zon en bij maximaal 24 graden. Dan heb ik nog de files voor je van Flitsmeister. Er zijn in totaal 46 vertragingen, maar ik heb de meest opvallende voor je. Op de A2 Eindhoven-Maastricht-Noord tussen Nederweert en Wessum 33 minuten. A2 Maastricht-Noord-Eindhoven tussen Kelpen-Oder en Nederweert 26 minuten door een ongeluk met een vrachtwagen. A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Badhoevedorp en Velzen 22 minuten. A12 Lunetten-Oude Rijn tussen Lunetten en Oude Rijn op de hoofdrijbaan 23 minuten. En de A58 Eindhoven-Tilburg tussen Best en de brug over het Wilhelmina-kanaal 48 minuten door een ongeluk. Voor de flitsers check je de Flitsmeister-app.

0: toch? Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengwerf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
1: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
3: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
1: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal €2,99. We doen met je mee. Plus.
4: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.

0: alles. Radio Veronica.
1: Lieve mensen, dit is de middagshow. Is het eigenlijk al officieel vakantietijd? Ja, volgens mij zijn deze mensen wel vrij, toch?
2: Ik geloof noorden, midden van het land.
3: Ja, volgens mij is het bijna allemaal, toch?
2: Bijna allemaal.
3: Ik zoek het op. Ja, ik ben geen ChatGPT natuurlijk die alles uitzoekt.
1: Nee, dat is waar. Maar het is in ieder geval fijn. Weet je, je merkt er alles. Er zijn gewoon heel veel mensen die zitten nu in een soort vakantiebode. Dus andere mensen zijn nog aan het werk.
2: Iedereen is weg.
1: Iedereen is weg.
3: Iedereen is weg.
2: Hallo, bent u daar nog?
3: Hallo.

0: Het is rond 5:10, altijd tijd om mogelijk wat geld te verdienen in woordenjacht. Frankie, ouwe boef, wie is onze woordenjager van vandaag?
1: We hebben een fantastische kandidaat vandaag in woordenjacht. En die kandidaat, dat is de enige echte Joey Slof uit Alfa aan de Rijn.
2: Ja, wat een warm welkom.
1: Zeker, altijd in dit radio-onderdeel. Stap voor stap gaan Wout en ik zo meteen proberen een zin te maken. Die zin die omschrijft dan een woord, jij moet dat woord raden. Wij kennen die woorden vooraf niet. En je krijgt een minuutje de tijd voor dit hele spektakel. Ieder goed geraden woord levert jou 20 eurotjes op.
0: Hoppa.
2: Kijk.
0: Maar, Joey, het mindere nieuws is, je bent een klein beetje afhankelijk van hoe scherp wij vandaag zijn. En dit is niet de meest scherpe dag in ons bestaan.
1: Op de scherpte schaal staan we op dit moment op, ik denk 2 of 3 of zo.
0: Dus, we gaan wel ons best voor je doen.
2: Oh. Super, dat moet genoeg zijn.
0: Hey, en even belangrijk nog, als je de pong hoort, dan mag je het antwoord geven. Ben je er klaar voor?
2: Zeker.
0: Ga jij beginnen, Frank?
3: Ja, ik begin.
0: Oké. Okay. Joey, jouw minuut woordenjagen gaat nu in. Veel succes.
1: Klein.
0: Mens.
1: Met.
0: Puntmuts.
2: Kabouter.
0: Lichaamsdeel.
1: Op.
0: Je.
1: Hoofd.
0: Gezicht. Om.
1: Mee.
0: Te.
1: Kijken.
2: Ogen.
1: Eet.
0: Je.
1: Op.
0: Brood.
1: En.
0: Is.
1: Gemaakt.
0: Van.
1: Nootjes.
2: Pindakaas.
0: Groen.
1: Voor.
0: In.
1: De.
0: Tuin.
1: En.
0: Moet.
1: Je.
0: Maaien.
2: Gras.
1: Dier.
0: Dat.
1: In.
0: De.
1: Zee.
0: Zwemt.
1: En.
0: Jaws.
1: Is.
2: Ai.
0: Kledingstuk.
1: Dat.
0: Van.
1: Een.
0: Denimstof.
1: Is.
0: Gemaakt.
2: Spijkerbroek.
0: In
1: de
0: tuin
1: en
0: moet

0: voetballen. Jij ook overigens hoor, Joey.
1: Joey, jij was ook goed bezig hoor. Potverdorie. Nou, neem ze even door.
0: Even kijken. De eerste inderdaad. Klein persoon met puntmuts is een kabouter. lichaamsdeel op je hoofd, oog, waar je mee kan kijken. Pindakaas, dat eet je. Groen voor in de tuin. Gras, dier. Dat kan bijten. Of Jos, zei jij geloof ik. Yeah. Hai, ook goed. En de laatste was een spijkerbroek. Dat is een kledingstuk van denim. 1, 2, 3, 4, 5. Wat? 1, 2, 3, 4, 5. 6 goede antwoorden!
2: 120 euro!
1: Ja. Lekker man. Nou, die heb je even binnen, Joey.
3: Ja, die is hier welkom, ja.
1: 120 euro wordt snel bijgeschreven op je rekening. Dankjewel dat je meedeed en een mooie avond.
3: Ja, bedankt voor assist.
1: Geen probleem. En voor iedereen die denkt, ja, maar ik wil ook een keer meedoen met Woordenjacht. Want zo makkelijk kan het gaan.
0: Nou, op een hele simpele manier inderdaad. Als je nu Woordenjacht stuurt naar de Radio Veronica app.
1: Misschien doe je morgen mee.
4: Luister, de Veronica Middagshow. Met Wout en Frank. Eén grote bom met gezelligheid. Op Radio Veronica.

0: de middagshow van Radio Veronica met Jonas Blue en Edge of Desire.
1: Het is maandag. Het is bijna 10 minuten voor 5:30. Het is voor ons de day after de Zwarte Cross. We hebben vanaf donderdagmiddag hebben we op de Zwarte Cross rondgelopen. En dat was fantastisch. We hebben ook 2 uitzendingen daar vandaan gemaakt. Afgelopen donderdag, afgelopen vrijdag. Ik wilde toch nog heel even over een van de hoofdpunten praten. Hoogtepunten zelfs voor ons alle twee volgens mij wel.
0: Nou ja, we kennen meerdere hoogtepunten natuurlijk op dat Zwarte Cross Festival. Maar dit is er toch wel eentje die er echt uitspringt. We keken er ook echt heel erg naar uit om dit hoogtepunt te beleven.
1: Fieke, wij hadden een interview. Een van de spannendste interviews in ons leven, in onze carrière met de Kaiser Chiefs.
0: Kaiser Chiefs.
1: Gistermiddag.
2: Oh, dat is vet.
1: Nee, maar dan moet ik even eerlijk zijn. Wij vonden dat best wel spannend. Omdat je moet dan een interview in het Engels doen. Nou, spreken we alle twee wel Engels. Maar toch met deze gasten. Dat ja, is toch even. Ja, is toch anders, weet je wel.
0: Plus, jij kan best goed Engels. Maar mijn Engels is echt niveautje steenkool. Steenkool Engels.
1: Nou ja, goed. En we dachten ook. Ja, dit zijn ook voor die gasten. We zouden dan. We wisten niet wie er kwam. Maar uiteindelijk bleek dat Ricky, de zanger. En Simon, de bassist, die kwam. En die, ja, nou ja. Dit zijn rockers, weet je wel. Deze gasten zijn. Dat hoeven niet altijd de makkelijkste gasten te zijn. Die bovendien, en dat snap ik ook wel. Ja, die gasten die krijgen allemaal interviews. Die denken, ja, wat moet ik hier? Ik wil gewoon rocken die boel.
0: En zo kwamen ze ook aan, hè? Ze kwamen ook een beetje. Tikkeltje ongeïnteresseerd.
1: Ja, een beetje dat je dacht. Je ziet in die oogjes meteen dat je dacht, nou, dit wordt een flinke dol.
0: Daar heb je weer 2 van die gasten.
2: Maar ga je dan extra stoer doen? Om
1: nee. Wij hadden, en dat vind ik wel heel schattig. Dat wist ik helemaal niet van Frank en hij niet van mij. Maar wij achteraf bleken bij alle twee op onze hotelkamer echt wel een beetje extra te hebben voorbereid. We hadden goede vragen bedacht en zo. En we hadden, dat vond ik wel heel mooi, dat we alle twee met een briefje tevoorschijn kwamen van, nou, dit gaan we eens eventjes heel goed aan.
0: Goed voorbereid.
1: Goed voorbereid. Dus die gasten komen aan en die gaan zitten op een bankje. En het moest ook allemaal gefilmd worden en zo. En wij voelden wel, ja, ze zitten er niet lekker in.
0: Nee.
1: Dus Frank die zegt op een zeker moment, nou, vind je het misschien leuk om jezelf te introduceren? En toen knapte er wat bij.
0: Ja, toen gingen ze heel verhaal vertellen. We hebben echt gelachen met ze.
1: Dit was, ik overdrijf niet, een van de leukste interviews uiteindelijk die we ooit hebben gehad.
0: Ja, ze hebben nog heel lang over Suzanne en Freek gehad ook. Vond ik ook mooi. Suzanne en de Freak.
1: Hij zegt, hoe is Susan, hoe is de Freak? Ja. Wij dachten, wat bedoelen ze nou? Maar het was echt heel erg leuk. Ja. Het was heel erg leuk.
0: Oh, heel leuk.
1: Dus er werd gelachen en nou ja, we kregen zelfs een knuffeltje en zo. Toen dacht ik, ja, toch lachen, weet je wel. De zanger van Kaiser Chiefs hangt nu om onze nek, dus dat is wel lachen.
0: Ja, dat was super. Heb je het gehoord trouwens, het interview, of niet?
2: Nee, nog niet.
0: Nee, niet gehoord nog?
1: Huh? Nee. Nou, de grap is niemand. Oh. Na het interview bleek dat de microfoons niet aanstonden.
2: Oh nee, wat stom.
1: Dit is echt, het was zo kut.
2: Oh, wat zonde.
1: Nou, sterker nog, dus zeg maar, de camera heeft wel gefilmd. Ik had het laten horen. Want
2: oh, dat is extra gênant.
1: Dit is het interview. Dus de camera heeft het achtergrond geluid. Maar ons interview is niet al. En dit was misschien wel het beste interview ooit dat we hadden.
2: Ja, dat kan je nu makkelijk zeggen, ja.
1: Nee, serieus. Ja. Het was echt heel leuk.
0: Het was echt oprecht. Het was een heel leuk interview. We hebben alleen maar met die gasten gelachen. 5 minuten lang stond het knopje van de microfoon uit.
1: En we zagen ze wegrijden. En in zo'n karretje, weet je, op zo'n festival heb je dan van die golfkarretjes.
2: Ja.
1: En toen dacht ik nog heel even, zal ik er achteraan rennen en zeggen van, ja, did not record it. Can you come back? Nee, dat gaan we niet doen.
0: Ja, maar je gaat nooit meer zo'n leuk interview krijgen als dat we hadden, weet je wel.
1: Kijk, hier. Ja, hier
0: laat. Introduction, die zei ik, introduction, weet je wel.
1: Ja, en daarna werd het alleen maar beter.
0: Hoor je het? Er wordt gelachen.
1: Vreselijk.
0: Echt een leuk interview.
2: Ja, goed. Oh, wat jammer. Ja, en nu? Gewoon pech.
1: Nou ja, pech. En sinds vanmorgen heb ik eigenlijk niet meer zo heel veel gehuild. Daarvoor nog wel.

0: tof.
1: Alles komt samen! Alles komt samen!
2: Wout en Frank. Iedere middag van 4 tot 7.
0: Op Radio Veronica.

0: Ruby Ruby, onze vrienden van de Kaizer Chiefs. Misschien wel het beste interview dat we ooit hebben gedaan. En nooit zal iemand het echt horen.
1: Och, wat was dat? Ik kreeg na afloop, want Yvonnier die stond even mee te luisteren.
0: Ja.
1: Die zei na afloop, ik heb denk ik nog nooit in mijn leven zo'n goed interview gehoord.
0: Jeroen Pauw zou ook, mag ik het gebruiken als cursusmateriaal?
2: Ja. Nee, dat klopt, ja. Nee, dat gaat nooit gebeuren. Daarachteraan Bob Marley en The Wailers en Could You Be Love.
1: Joran, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Jij belde om een uurtje of vier al. De telefoon ging erover in de Radio Veronica Studio. Waarvoor belde je eigenlijk?
3: Ik heb gisteren iets gevonden op het festivalterrein bij de Zwarte Cross.
0: Jij hebt iets gevonden op het festivalterrein bij de Zwarte Cross. En wat heb je gevonden?
3: Er is een gouden veetje van Veronica met een briefje erbij.
0: Oeh, en wat stond er op dat briefje?
3: Dat ik om vier uur moest bellen naar de studio en mijn prijs kon claimen.
1: Oh. Heb je enig idee om welke prijs het gaat, Johan?
3: Ja, ik zag wel iets op het zakje staan waar ik hem in vond.
0: En wat stond erop?
3: Er stond dat ik kans maak op vier campingtickets voor volgend jaar.
0: Zou je dat leuk vinden?
3: Nou, zou ik wel leuk vinden, ja.
1: Kijk, weet je wat het wel is? We zijn er in dat weekend achtergekomen, want er waren meerdere veetjes verstopt over het terrein. We zijn er in dat weekend achtergekomen dat er ook wat, wat neppers tussen zaten. Dat er mensen zijn geweest die met een 3D-printer een veetje hebben nagemaakt.
0: Dat klopt, ja. Dat is
3: heb ik inderdaad ook niet op instans.
1: Ja. Maar die van jou, Joran?
3: Mm-hmm.
1: Dat is een echt feetje! Ja! Ja, dit is die tickets voor volgend jaar. Je bent erbij, Zwarte Cross 2027. Van donderdag 15 tot en met zondag 18 juli in Lichtervoorde. Ben jij gewoon aanwezig met drie vrienden?
3: Dat is heel mooi om te horen.
0: Hey Joran, waar heb je hem gevonden, dat veetje?
3: Ik zag hem bij de merchandise stand bij het hoofdpodium. In een doek liggen.
0: In een doek bij de merchandise bij het hoofdpodium is hij verstopt. Ja, dat klopt wel. Dat klopt wel. Nou, goed op. Joran, wat Frank zegt is waar. 15 tot en met 18 juli volgend jaar in Lichtenvoorde is weer de Zwarte Cross. Jij bent volgens mij de eerste die nu al zeker weet dat die kaarten heeft. Die heb jij gewoon gevonden.
3: Heel mooi om te horen.
0: Tot volgend jaar, hè?
3: Ja, dat komt helemaal goed.
0: Doei.
4: Dit zijn Wout en Frank bij Radio Veronica.
0: Pieke, wat zit er zo in je nieuws?
5: Nou, er is nog een winnaar bekend van de grootste WK-pool van ons land. En die heeft geen verstand van voetbal.
1: Ah, top.
4: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden. Met zometeen deze. En deze. Veronica.
6: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Ja? Echt serieus?
8: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
10: Hey mannen.
11: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
12: gewoon even op BelSimpel kijken.
13: Want daar zijn het nu prijsbrekers. Zo kies je de iPhone 17 Pro Max met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
14: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door BelSimpel. Veronica Weerbericht.
0: Kut. Het is droog en er zijn periodes met zon.
1: Ja, dat is natuurlijk je hele bek even vol met een gevulde koek. Van de koek.
0: We hadden een wat korter reclameblok dan ik dacht. Het is droog en periodes met zon. 19 graden aan zee tot 23 in het binnenland.
1: Zo onprofessioneel dit.
0: Morgen is er een mix van wolken en zon bij 18 tot 24 graden.
1: Zou ik nooit doen. Maar ja.
0: Het is 5:03, bijna. Haar mond is leeg, haar nieuws ligt voor haar neus. Fieke Hamers, bijzonder goedemiddag.
5: Bijzonder goedemiddag. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug op de A27 rijden een boete geven, kan nog even niet. De brug is in een heel slechte staat en daardoor mogen er geen vrachtwagens overheen. Om boetes uit te kunnen delen, moeten eerst camera's worden opgehangen. Pas daarna kan Rijkswaterstaat inspecteurs inzetten om de boel in de gaten te houden. De vier mannen die iets te maken zouden hebben met een drugslab in een Haagse woonwijk blijven langer vastzitten. Het lab werd vrijdag ontdekt en 10 tientallen huizen werden toen ontruimd. En het WK voetbal is voorbij. En er is dus ook een einde aan de WK-pools. En dus ook een winnaar. De grootste WK-pool van ons land, Scorito, deden bijna 1,5 miljoen mensen mee. De grote winnaar is Sophie van 28. Ze heeft geen verstand van voetbal, zegt ze zelf tegen nu.nl. Ze heeft de finale ook niet gekeken. Ze had hem wel goed voorspeld.
1: Ja.
5: En ze heeft AI gebruikt om de scores in te vullen. Maar volgens de AI-tool die ze gebruikte, was het geen vals spelen, maar slim spelen.
0: En wat heeft zij gewonnen dan?
5: Ja, nou, nu overvraag je me.
1: Ah, okay. Dat zal vast een serieus bedacht
5: zijn. In ieder geval de eer en iets voor aan de muur.
0: Oké.
5: Maar,
1: maar dat is toch top. Dan blijkt dus gewoon dat dankzij het gebruik van AI dat je dus toch gewoon echt serieuze geldbedragen kan winnen bij het voorspellen van een voetbalwedstrijd.
5: Ja, je moet wel weten wat je moet invullen natuurlijk.
0: Hadden wij hier ook een poeltje eigenlijk? Hebben daar mensen aan meegedaan?
1: Nou, ik heb er in ieder geval niet aan meegedaan. Radio Veronica verkeerd door Flitsmeister. Druk onderweg. Staat met name files in het midden en zuiden van het land. 70 meldingen, 259 kilometer in totaal. Dit zijn de vier meest opvallende A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen Kelpen-Oler en Weert-Noord, daar 9 kilometer. Door een ongeluk met een vrachtwagen is daar de weg dicht. Diezelfde A2, Eindhoven-Maastricht tussen Nederweert en Maasbracht, een kwartier vertraging vanwege wegwerkzaamheden op de A73. De A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Bad Hoeverdorp en Rottepolderplein 9 minuten. Vanwege bergingswerkzaamheden zijn daar 2 rijstroken dicht. En de A58 Eindhoven-Tilburg tussen Batadorp en Moergestel 25 minuten vertraging, ook vanwege bergingswerkzaamheden. Je wordt via de vluchtstrook geleid daar, want er zijn 2 rijstroken dicht. Compleet overzicht met alle files en alle flitsers vind je in de app van Flitsmeister.
0: Zo is het ook. Dames en heren, het is 5:30. Zometeen een

0: Weekend.
1: Stond of staat hij nou in de arena? Of alles
2: nee,
1: twee?
2: Hij stond en staat. Ook in de arena. Komend weekend staat hij er nog.
1: Komend weekend staat hij er
2: nog. Ja, is hij daar nog. Te...
0: The Weekend in The Weekend. Save your tears.
3: Wout en Franks TV-gids.
2: Pieker riep het net al, sinds afgelopen vrijdag heeft eigenlijk het hele land schoolvakantie. Dat betekent dat heel veel mensen op pad zijn, onderweg, lekker met de sleurhut erop uit. Nou, dat wordt bij RTL 4 groots gevierd met een nieuw tv-programma. En dat tv-programma draagt de titel Nederland met vakantie.
1: Ah, leuk.
2: Vanavond direct na het nieuwe seizoen van B&B Vol Liefde te zien bij RTL 4. En dat wordt gepresenteerd door Vivienne van den Assem, Kees Stol en vanaf volgende week door, dames en heren, Eddie Zoe!
4: Goedemiddag.
1: Eddie Zoe.
4: Ja, jongens.
1: Ja, daar ben je weer. Hoe is het met Eddie Zoe?
4: Leuk ook dat ze dat programma dan precies, zeg maar, plannen op het moment dat dus iedereen op vakantie is. Ja. Heel leuk.
2: Behalve Eddie Zoe, want jij moet gewoon werken, Eddie.
4: Ja, en dat vind ik leuk hoor. Ik ben al op vakantie geweest. Ik heb al even een weekje Athene gehad met mijn kinderen en mijn meisje. Dus nee, prima.
1: Ah, gewoon lekker werken. Nou ja, en er zijn een hoop mensen ook in Nederland op vakantie. Ik vind alleen wel, ja, wat is het voor programma?
4: Het is echt een vakantieprogramma. Dus het is vrolijk, zon, zeestrand. Wat doen mensen op vakantie? Waar staan ze op campings? Wat maken ze mee? Er zit wel reality in van mensen die door Nederland gaan en ook werken. Hè? We hebben iemand die heet Andrea Hazes. Dat is een vrouw. Die lijkt enorm op de oude Andrea Hazes. En die gaat campings af en zingen. We hebben Frank Evenblij.
1: Oh, dit vind ik alweer...
4: Ja, ik wil eroverheen lullen.
1: Nee. Wacht even. Er zit iemand in het programma die heet Andrea Hazes. Die lijkt op André Hazes.
4: Het gaat je verstand te boven. Ik heb echt 3-4 keer de eerste clipjes die ik al van zag opnieuw zitten kijken. Omdat ze klinkt, ze praat, ze lijkt, ze ziet eruit, ze gedraagt zich precies als zoals wij, hè, onze generatie, de oude André Hazes kent. En het is zo'n spitting image dat je denkt, dat moet familie zijn.
1: Ik zie nu ook een foto. Maar dit is gewoon met die cowboyhoed op. Dit is fantastisch.
2: Gewoon een hoedje op, een leren jasje aan. Het is gewoon echt André Hazes.
4: Ja. Dat is zeg maar nieuwe reality. Dat zal me niks verbazen of deze dame krijgt uiteindelijk haar eigen reality show. Maar wij hebben er in het programma.
1: Dus dat
4: is leuk. We hebben Frank Evenblij, die gaat bij mensen in tentjes springen. We hebben Numidia, die zorgt voor het muzikale omlijsting. We hebben heel veel mensen op pad voor ons. En in de studio inderdaad Kees Stol met Vivienne van Assem. Of ik. Nou, Vivienne die trapt vanavond af. Dus de eerste week zien we Vivienne en dan vanaf volgende week Verstijker.
1: Ja. Ik voorzie wel een klein probleempje.
2: Want?
1: Nou, het programma heeft ook een voice-over.
4: En dames en heren, Frank!
1: Ja, Frank,
4: dit is zo leuk dat jij de voice-over doet, Frank.
1: Ja, maar wat minder leuk is dat Frank en ik zijn afgelopen weekend op Zwarte Cross geweest. Ja, het is dat hij nog net dit programma eruit perst, maar er is weinig van jouw stem over.
2: Maar luister, kijk, dat expres, hè, want vanaf maandag er zit Eddie Zoe er.
1: Ja?
2: Nou, dan is het echt alsof het een engeltje in je oor staat te pissen, hoor.
1: Ja. Weet je, Eddie, ik zal me wel af te vragen.
4: Voor de duidelijkheid, hè, ik ben er niet vanaf maandag. Vanaf maandag is, of dat is vandaag, dus zeg maar, dus vanaf vanavond is Vivienne er. Ja. Ik ben er een weekje later, maar wij wisselen elkaar gewoon af.
1: Ik zal me er wel van af te vragen. Tegenwoordig nieuwe tv-programma's beginnen, dat lijkt me als maker ook best wel lastig. En waarom? Omdat namelijk, en ik weet niet of dat bij dit programma ook zo is, maar bijvoorbeeld Renze gaat binnenkort beginnen of andere dingen.
4: Ja, zeker.
1: Iedereen staat al klaar. De columns liggen al klaar, weet je wel. De meningen liggen al klaar. En iedereen die columns maakt of dingen maakt, die weet het als je opschrijft, god, wat een leuk nieuw programma met Eddie Zoe. Dan leest niemand het. En als er staat van een kutprogramma, dan heb je ineens een miljoen views. Dus het staat allemaal wel een beetje onder druk. Is dat lastig voor je? Vind jij dat lastig?
4: Ik denk dat je aan de voorkant vroeg je de vraag, ik weet niet of dat voor dit programma geldt. Ik denk als je Renze bent, dat het veel meer geldt. Want daar, weet je, naar een talkshow die het gewoon niet zo goed gedaan heeft op RTL, kan ik me voorstellen dat de druk daar hoog ligt. Kijk, dit is, jongens, het is vakantie. Vorig jaar hebben we daar Summer Night Boulevard gedaan. En nu sta ik met een andere opstelling, zeg maar, aan de desk. Maar is het wederom gewoon een licht, vrolijk programma.
1: Okay.
4: En we doen dat 6 weken. Werkt dat wel? Wellicht zie je het volgend jaar terug. Werkt dat niet, dan staat er geit wat anders. Maar wij gaan het gewoon heel erg leuk hebben. Maar we hebben niet aan de voorkant dat we denken, oei, oei, oei. Nu moeten we noem een getal aan kijkers halen. Dat heb ik zelf niet in elk geval.
2: En Eddie, als het helemaal mislukt, kun je altijd nog verder met je musical carrière.
1: Ja, dat is ook zo mooi. Ja, wat is dit nou weer voor verhaal? Je gaat in de musicals.
4: Ja, bizar, hè. En ik moet je zeggen, een paar jaar geleden, als je me dat gezegd had, dan had je uitgelachen, want Ja, musicals, dat heb ik me nooit zo mee bezig gehouden. Maar ik heb natuurlijk vorig jaar The Passion gedaan.
1: Ja.
4: En er was iemand van Stage Entertainment, die waren natuurlijk stiekem al aan het casten voor de musical en Juliet. En ja, in één keer hadden zij zoiets van, that's the man, that's the guy, die moeten we hebben. Dus wow. Ik ben onlangs heel even kort naar New York gevlogen om de man te ontmoeten die dat in New York doet, die diezelfde rol van de Lance dus invult. En dat is niemand minder dan Joey Fatone van NSYNC. En ik moet je zeggen, toen wij naast elkaar stonden, dachten we wel, oh wacht, wij lijken wel heel erg op elkaar qua uiterlijk, mimiek, humor, kleding, lichaamsbewegingen. Dus in één keer had ik ook wel het gevoel, ik snap nu ook wel dat er aan mij gedacht is, omdat die mensen natuurlijk al lang wisten dat Joey Fatone dat in New York deed. Maar het is leuk, ik ben er heel blij mee. En ik, het is nieuw, dus ik weet niet of me dat gaat bevallen, maar daar komen we heel snel achter.
1: En hij heet Ant Juliet, en het is een soort, ja. Ja, het is een soort Shakespeare-ding, is het toch?
4: Eigenlijk, waar Romeo en Juliet stopt, gaat dit verder, maar dan wel met het vraagstuk, wat nu als Juliet niet dood zou zijn gegaan? Wat voor leven zou ze dan gehad hebben? Wat voor vrouw zou ze dan zijn geworden? Dus het is echt wel een musical van deze tijd, hè? Vanuit de female point of view, lekker divers, lekker woke, noem het allemaal maar op. En ik denk dat heel veel mensen het ontzettend leuk gaan vinden.
1: En wat is Festival Chic?
4: Nou, ik ben vooral benieuwd waarom je die vraag stelt. Wat is Festival Chic?
2: We zitten heel even naar de uitnodiging te kijken van de première.
1: Ja, we hebben uitnodiging gekregen van de première, vind ik wel leuk. Maar dat is Festival Chic, maar we hebben geen idee wat het is.
2: Dresscode Festive Chic.
1: Festive Chic.
4: Ja, ik denk dat je hier alle kanten weer op kunt. alleen zeg maar, als niet dragen wat je naar het festival de Zwarte Cross draagt. Dat denk ik niet.
1: Nou, dat zit ook nog wel even in de was voor de komende.
2: Maar er mag wel gewoon met bier gegooid worden, begrijp ik.
4: Nee, vaak is dat, hè. Festival Chic betekent in elk geval dat vrouwen over het algemeen aan mogen doen wat ze mogen aandoen.
1: Uh-huh.
4: En dat van ons toch wel enigszins wat verwachten dat we een jasje aandoen. Zo weet het vaak wel.
1: Nou, dan gaan we dat doen. Ja. Eddie Zoe, vanaf volgende week op televisie bij RTL, het Rio-programma Op Vakantie. En dan vanaf 23 september in première in Beatrix Theater Utrecht als musicalster. Altijd leuk om jou te spreken. Dankjewel.
2: Tot de volgende.

0: Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: IAM's bestaat 80 jaar. Bestel je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAM's kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAM's.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: IAM's trakteert op scherpe aanbiedingen bij Intratuin, Pets Place en Maxizo.
4: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
5: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
4: Oh, Otrium?
5: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
6: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op LK Bennett, Guess en alle jurken.
8: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
11: Omdat onze band onbreekbaar is.
12: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
13: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
14: Het is sale bij Leen Bakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
15: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Dove, Axe en Rexona deodorant, 2 plus 2 gratis. Zo blijf je deze zomer voordelig fris. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
16: Mooi van Ethos.
17: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken?
18: Maak

0: de stoet.
1: De komende weken is het hebben's bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
3: Oh my god.
2: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Radio Veronica.
6: Met het nieuws. Het is 6 uur.
7: En het nieuws dat krijg je van Fieke. Fieke, goedenavond.
8: Goedenavond. De rechter heeft het voorarrest verlengd van 4 mannen die opgepakt zijn voor een drugslab in een Haagse woonwijk. Dat lab werd vrijdag ontdekt. Binnen stonden duizenden liters chemicaliën. Dat was zo gevaarlijk dat tientallen huizen werden ontruimd. De straat werd gisteren pas weer helemaal vrijgegeven. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug rijden krijgen niet te maken met politie, maar Rijkswaterstaat. Maar die kan nog even niks doen, want er moeten eerst camera's worden opgehangen. Daarna kunnen inspecteurs boetes uitdelen. Er wordt dus nog niet gehandhaafd en dat is te merken. Vandaag gingen honderden vrachtwagens over de brug. In Amerika is een Mexicaanse drugsbaron veroordeeld, El Mayo. Hij kreeg levenslang. Hij werd 2 jaar geleden op spectaculaire wijze aangehouden. Hij stapte vanuit zijn schuilplaats op het vliegtuig om nieuwe smokkelroutes in Mexico te inspecteren. Maar hij was in een val gelokt. Het vliegtuig vloog naar Texas, waar hij werd opgepakt. En proftennisters moeten vanaf morgen eenmalig een test

0: ondergaan om aan te tonen dat ze genetisch een vrouw zijn. Het is daardoor voor transgender vrouwen niet meer mogelijk om mee te doen aan de WTA-tour. Bij de test wordt gekeken naar het SRI-gen. De Women's Tennis Association heeft de richtlijnen aangepast. Vorig jaar werd zo'n test ook ingevoerd in de atletiek en het boksen. En dan nog het weer. Het is droog met flinke zonnige periode. Bij 19 tot 23 graden. En morgen een mix van wolken en zon bij maximaal 24 graden. Heb ik nog de files van Flitsmeister. Zijn in totaal 16 vertragingen. Ik heb de 5 meest opvallende voor je. A2 Maastricht-Noord-Eindhoven tussen Gratum en Nederweert. 29 minuten door een ongeluk met een vrachtwagen. A2 Utrecht-Sertogenbosch tussen Beest en Waardenburg. 13 minuten. A2 Eindhoven-Maastricht-Noord tussen Kelpen-Oler en Wessum. 16 minuten. A15 Nijmegen-Gorkum tussen Deil en Leerdam. 16 minuten. En de A325 Arnhem-Kleve tussen de A325 bij de afrit Lent West en 15 minuten.
1: Thank you. Let's go. Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
3: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Joujou.
3: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
7: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
8: Lauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies Fan. V-A-N-N. Fanbottles.nl.
9: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Hilo oogdruppels, tweede halve prijs. Want je oog wil ook wat deze zomer? Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Medisch hulpmiddel, lees de verpakking.
10: Mooi van Ethos.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
11: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
12: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
13: Drie sterren slot.
12: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
14: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.

0: Radio Veronica.
1: Top 40 Hit Archief.
2: Luisteraars, goedenavond. Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Om 6 uur terug in de tijd met een oude top 40. Welkom in het top 40 hitarchief met vanavond de top 40 van Valentijnsdag 14 februari 1987. Jij was toen een paar dagen oud.
3: Ik was 7 dagen oud.
2: 7 dagen?
3: Ja, maar toen al een ongelofelijke Casanova. Het eerste Valentijnsbriefje was er al uit toen.
2: 14 februari 87, een uur lang centraal. En los van muziek uit deze lijst hebben we ook een mooie quiz.
3: En die quiz houdt in dat ik zometeen 3 vragen ga stellen over deze lijst. Heb je ze alle 3 goed, dan win je de gouden Wout en Frank popquiz bokaal.
2: 14 februari 87, Genesis staat erin. Land of Confusion, onderdeel van de popquiz. Hou hem goed in de gaten. Deze plaat staat op nummer 38.
0: Radio Veronica.
1: Top 40 Hit Archief.

0: Top 40 van 14 februari 87 brengt ons al twee mooie platen. Spandau Ballet, Through the Barricades op nummer 32... en Genesis, Land of Confusion, nummer 38. Maar Frankie,
1: ja?
0: we krijgen een vraag.
1: Een vraag?
0: Van Jacqueline.
1: Wat voor dikkie?
0: Dat heeft te maken met afgelopen weekend. Jacqueline stuurde dit audio appje via de app van Veronica.
2: Goedenavond, Frank en Wout.
0: Ja.
2: Ik heb een vraag. Ik ben samen met mijn man afgelopen vrijdag bij de Zwarte Cross geweest.
0: Oh.
2: En wij zijn daar ook voor een band geweest, die heette de Dropkick Murphys.
0: Ja,
2: ik ben nou benieuwd, als jullie daar nu ook zijn, gaan jullie dan ook altijd langs bij bands om te luisteren, te kijken hoe dat ze zijn of kennen jullie ze al? Ik hoor het graag. Groetjes, Jacqueline.
0: Oh, ja. Jacqueline, om te beginnen, die Dropkick Murphys van jou, die hebben wij ook gezien, maar dan vanuit het Reuzenrad.
1: Ja, dat was ook te gek. Ja.
0: En dat was fantastisch, want naast het grote podium stonden twee hele grote reuzen,
1: reuzenradjes.
0: Er stond twee keer een reuzenrad en daar zaten we in en dan hoor je dat hele publiek meezingen, dus die hebben we gehad, maar wie hebben we nog meer gezien?
1: Nou, Rom Day hebben we stukjes van gezien. Direct stonden we naast het podium, was ook fantastisch.
0: Afgelopen vrijdagavond Direct, wat is dat toch een verrot goede band. Ja, maar normaal.
1: Weet je wat ik dus ook mooi vind aan de Zwarte Cross? En ik denk dat wij dat nog meer doen dan dat we voor die mainstage staan. Is dat we ook allemaal van die kleine podiaatjes op gaan zoeken. Dus ja. We hebben bijvoorbeeld echt uren op de reggae-weide gestaan.
0: Och,
1: nou, ja. Ik heb naar een Fransman staan kijken. Ik heb geen idee hoe die heet, maar het was heerlijk.
0: Het was reggae, het was goed.
1: Ja, het klonk goed.
0: En ze hadden prima gin tonic.
1: Gay Café de Kast ben ik even geweest nog. Vind ik ook altijd een mooie feestje daar, hoor.
0: Kom uit de kast.
1: Superleuk, ja.
0: Ja.
1: En zo heb je heel veel van die plekjes. Talentenpodium heb ik nog lang voor gestaan ook.
0: Kaiser Chiefs heb ik ook nog even gezien gisteren. Ik heb ze ook nog geïnterviewd, maar helaas is dat verloren gegaan. La Fuente hebben we nog gezien.
1: Oh ja, La Fuente.
0: Buckers gisteravond.
1: Ja.
0: Volgens mij hebben we de hele programmering dan wel een beetje gehad.
1: Nou, we hebben er een hoop gezien, ja.
0: Een hoop gezien. Mensen, het is 10 minuten voor 6:30 geworden.
1: Yeah! Gaan we quizzen?
0: We gaan ook quizzen.
1: Nee, joh.
0: Uit de top 40 van 14 februari 87.

0: beetje chance.
1: Nou, het zijn 3 vragen in totaal. Dit is vraag nummer 1.
2: En die gaat over Pepsi en Shirley. Die staan in deze lijst met Heartache. Dat is deze. De meiden waren ooit achtergrondzangeressen. Maar de grote vraag is, bij wie waren ze ooit achtergrondzangeres?
1: Wat leuk.
2: A bij Prince, B bij Wham of C bij U2? Ik geef het juiste antwoord door via de gratis Radio Veronica app en maak kans op die glinsterende gouden Wout en Frank popquiz bokaal.
1: Achtergrondzangeres bij Prince, Wham of U2, vroeg je?
2: Ja, je hebt opgelet, Wout.
1: Geef maar door.

0: Sinds Shirley en Heartache in de top 40 van 14 februari 1987. Ze staan op nummer 12 ervoor. The Bangles en Walk Like an Egyptian op nummer 27. Wij hebben ook een popquiz. Dit is vraag nummer 2.
1: En die gaat over Alison Moyet. Staat in deze lijst met een van haar grootste solo hits. Is This Love, dat is deze.
0: Gaan we die draaien ook?
1: Laten we daar heel veel over nadenken, Wout. Laten we eerst even de vraag stellen over Alison Moyet. Ze begon haar carrière niet solo, maar in een band. Hoe heette die band? A. Frizzle Sizzle. C. Sorry, laten we beginnen met de B. Dus A. Frizzle Sizzle. B. Communion Arts. Of C. Yazoo. Dus Alison Moyet. Ze begon haar carrière niet solo, maar in een band. In welke band? A. Frizzle Sizzle. B. Communion Arts. Of C. Yazoo. Geef het juist antwoord door via de gratis Radio Veronica app en maak kans op die glinsterende gouden Wout en Frank popquizbokaal.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon en met die ober.
5: Nee, niet die ober.
4: Zullen we deze zomer weer?
5: Mwah, ik vind het hier veel lekkerder. Grand
6: Italia. Thuis in Italië. Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
7: Ook erg lekker, pesto alla Genovese van Grand Italia.
8: Ja?
9: Echt serieus?
10: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus speelbewust.
12: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
13: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
14: Veronica weerbericht.
0: Vanavond wordt het dreigende watertekort niet opgelost. Het is helemaal droog, er valt geen druppel. Morgen dan is er een mix van wolken. Dus ook af en toe zon. Temperatuur morgen 18 tot 24 graden. En het is inmiddels 6:58. Dit is Fieke Hamers met het nieuws. Dag Fieke, goedenavond.
15: Goedenavond. Een heftige vondst in Uitgeest. Er is een dode man gevonden in een pand waar wiet werd verbouwd. Een misdrijf wordt niet uitgesloten. Politie onderzoekt of er een verband is tussen het slachtoffer en de wietplantage. Er zijn nog geen verdachten in beeld. De man die gisteren in Harderwijk werd mishandeld na een verkeersruzie is nu in het ziekenhuis overleden. Gisteren werd al iemand opgepakt, een man van 24. In New York werd vanmiddag een brandbom gegooid naar een kantoor van omstreden immigratiedienst ICE. Erbij zijn 2 mensen licht gewond geraakt. Volgens ABC News is de verdachte die is opgepakt een demonstrant met een verleden van anti-ICE-activiteiten.
0: Oké, thank you.
1: Radio Veronica Verkeer dan door Flitsmeister. Zijn de laatste files van de avondspits. 20 meldingen nog, 18 kilometer in totaal. Dit zijn de 2 meest opvallende. De A2 Maastricht-Eindhoven tussen Kelpen-Oler en Weert-Noord. Daardoor een ongeluk met een vrachtwagen. 4 kilometer file. De A325, dat is Arnhem-Duitse grens. Tussen Ressen en de A15 richting Bemmel in Nijmegen. Daar 18 minuten vertraging. Overige files en flitsers vind je uiteraard in de app van Flitsmeister.
0: We gaan door. De top 40 van 14 februari 1987 staat centraal. En zometeen de derde en laatste vraag in de popquiz.
16: Radio Veronica.
17: Top 40 Hitsarchief. Nummer 19.

0: top 40 van 14 februari 1987 met Living on a Prayer van Bon Jovi. Dit is nummer 7. En daarvoor hadden we Red in Me Kitchen van UB40. En dat was nummer 10. Dit is dan de derde vraag in de popquiz.
1: In de 80's wordt de videoclip natuurlijk steeds belangrijker, hè, bij een plaat. Je moet eigenlijk vanaf dat moment altijd wel een videoclip maken. Door onder andere de komst van de MTV op nummer 1 in deze top 40... staat een nummer dat eigenlijk uit 1957 komt.
0: Ja, dat klopt, ja.
1: Maar in 1987 wordt de plaat pas een hit door die videoclip. Dat is deze plaat. Het zou een van de meest bijzondere clips van de 80's worden. Wat is er in die videoclip te zien? A. Gekke kleimannetjes zingen dit liedje. Het is een soort tekenfilm geworden. B. Animaties van buitenaardse wezens zingen dit nummer. Of C. Jackie Wilson is dan al lang overleden. Als hologram is hij te zien in die clip. Geef het door via de gratis Radio Veronica app. Dus wat is er te zien in de videoclip van Reed Petit? Gekke kleimannetjes, dat is A. B. Animaties van buitenaardse wezens. Of C. Jackie Wilson is dan al lang overleden. Hij is als hologram te zien in die clip. Even door, Radio Veronica.
0: Het was een bijzonder duet. Allebei in de hemel. Aretha Franklin en George Michael. Scoren in 1987 met deze. En die staat op nummer 6. Like a

0: House Martins en The Caravan of Love. In de top 40 van 14 februari 87. Wij houden ook heel erg van die plaat die daarvoor uitkwam. Die zeg maar originele versie hiervan. Weet je dan welke ik bedoel?
1: Ja, ja zeker. Van de Isley Brothers.
0: Mooi. Dat was het jaartje ervoor, 1986. Maar deze van de House Martins staat er op 40 van 14 februari 1987. Even kijken, die stond op nummer 3. Hey, en kijk eens wat er op nummer 2 staat, Frankie.
1: Oh, is dat Mel en Kim?
0: Zeker.

0: de collega.
1: Ja, maar ik doe het zo goed bij de vrouwen de laatste tijd. Ik weet niet hoe dat kan, maar...
0: Het is je eigen vrouw, gek. Mellencamp, showing out, get fresh at the weekend op nummer 2.
2: Wout en Frank, popquiz.
0: Ja, we hadden 3 vragen voor de popquiz, horende bij de top 40 van vandaag. 14 februari 87. En als het goed is, hebben we ook een paar antwoorden. Maar wie gaat die antwoorden geven?
1: Tanja van der Weijden uit Wouwbrug hebben aan de lijn. Tanja, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Goedenavond. Ja, hallo.
1: Je hebt ook een zwaar weekend gehad, hoor ik, hè?
3: Ja, vorig weekend, ja. Oh, ja, Bospop.
1: Oh, ben jij bij Bospop geweest?
3: Ja, ik was bij Bospop.
1: Ben jij daar toevallig?
3: Ja, jullie hebben het eigenlijk alleen maar over de Zwarte Cross. Nee, maar nee, Bospop, jij nou...
1: Laten we daar geen ruzie krijgen. Want Bospop hebben wij ook uitgebreid aandacht aan besteed. Sterker nog, we hebben een van onze topkrachten die kant op gestuurd. Ah, je zet het dicht.
3: Dat is ja, heb ik gezien. Ja.
1: Nick van der Brugge was erbij, hè?
3: Ja, die heb ik gezien, ja. En de tennis ook allemaal.
1: Ja, dat was Nick inderdaad, ja. Luister, laten we heel eventjes de vragen doorlopen, als jij daar tijd voor hebt.
3: Ik heb tijd, hoor.
1: Oké, fijn. In deze top 40 staan Pepsi en Shirley met Heartache. Die dames waren ooit achtergrondzangeressen. Maar de vraag is bij wie? A, Prince, B, Wham of C, U2?
3: Dat was bij Wham
1: is natuurlijk hartstikke goed. Alison Moyet staat in deze lijst met een van haar grootste solo hits. Zij begon haar carrière niet solo, maar in een band. Hoe heet die band? A, Frizzle Sizzle. C, sorry, doe ik het weer. B, de Communards. Of C, Yazoo.
3: Dat was Yazoo.
1: Is ook hartstikke goed.
3: Oh.
1: En vraag 3 op nummer 1 in deze top 40 staat een nummer dat eigenlijk uit 1957 komt. Maar in 1987 werd het pas een hit. Dat kwam door de videoclip. Het zou een van de meest bijzondere clips van de 80's zijn. Wat is er in die video te zien? A, gekke kleimannetjes. B, animaties van buitenaardse wezens. Of C, Jackie Wilson. Hij is dan al lang overleden, maar hij is als hologram te zien.
3: Nee, dat was A.
0: Dat was A, dat was helemaal goed.
1: Ja. Lekker! Ja, dat betekent dat jij de Gouden Wout en Frank Popquiz bokaal wint. Die komt heel snel jouw kant op en ik hoop dat je daar heel veel plezier aan beleeft.
3: Nou, dankjewel. Geweldig.
1: Dat is lekker, toch?
0: Heel veel plezier ermee.
3: Jazeker.
0: Jojo.
3: Oké, dankjewel.
1: Hoi.
0: Valentijnsdag 1987, sorry. Welke plaats staat er helemaal bovenaan? Jackie Wilson is...
4: Nummer 1.
0: Ja, en Reed Petit.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
1: Rij naar huis met Wout en Frank. En sta morgen weer op met Ekdom in de Morgen. Vanaf 6 uur. Monica.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
6: Daar heb je Huub van Hubo.
7: Hoi.
6: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
8: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
6: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang... voor maar €44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
9: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto.
8: Shell van 400 milliliter bij besteding vanaf €35.

0: Kleurt Zandvoort oranje.
1: Ja, laatste kans.
0: Nog één keer brullende motoren.
1: Ja, goed.
0: Dit mag je niet missen.
1: Oh.
0: Daar moet je bij zijn.
1: Naar binnen.
0: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
1: Ja.
0: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
2: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
3: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatsje.
8: Met 20.000

0: accountiediscounter.nl.
1: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
4: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis. Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
6: Oh, weer een muis.
5: En samen spelen.
6: Kom maar. Ja.
5: Au. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
7: Chris?
8: Ja?
7: Hoef jij niet te werken vandaag?
8: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
7: Dus, heb je nu...
8: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
7: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Als je Vodafone mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
9: krijg je tot wel 20 euro korting.
10: Elke maand weer.

0: Radio Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Fieke Hamers. In Uitgeest is een dode man gevonden. Hij lag in een woning waar wiet werd verbouwd. Er is nog veel onduidelijk over wat er gebeurd is. En daarom sluit de politie een misdrijf niet uit. De hulpdiensten gingen kijken bij de woning na meldingen over een heftige geur. Die kwam dus van die wietplanten. Vrachtwagens die toch nog over de Merwedebrug rijden, krijgen niet te maken met de politie, maar Rijkswaterstaat. Maar die kan nog even niks doen. Eerst moeten er camera's worden opgehangen. Daarna kunnen inspecteurs boetes uitdelen. Die worden dus nog niet gehandhaafd. En dat is te merken, er gingen honderden trucks vandaag nog over de brug. De burgemeester van New York is geschrokken van de aanslag op een kantoor van omstreden immigratiedienst ICE. Zeker 2 mensen raakten licht gewond, maar het had veel erger kunnen aflopen, zegt hij. De politie heeft een verdachte opgepakt, een man die een bord bij zich had met de tekst ICE Offer Street. Er is meer bekend over de nachtelijke dopingcontroles van wielrenners Pogacar en Vingegaard, die veel vragen opriepen. Nu blijkt dat een rechter toestemming heeft gegeven om de 2 wakker te maken voor controles. Het gebeurde om 2:05 s'nachts. Het mag alleen als er ernstige vermoedens zijn van doping. Vingegaard doet trouwens niet meer mee in de Tour, nadat hij gisteren onder meer zijn sleutelbeen brak bij een val. En dan nog het weer. Vanavond nog lang zonnig. Komende nacht koelt het af naar 7 tot 14 graden. En morgen een mix van wolken en zon en maximaal 24 graden.
3: Fieke, dankjewel. En tot morgen weer gezellig. Beste muziek alle tijden komt eraan bij Veronica. Brian Adams, Tina Turner, The Verve komt eraan met Bittersweet Symphony. Eerst 1 file, die staat op de A2 Maastricht-Noord-Eindhoven tussen Kelpen-Oleren en Nederweert. Daar 5 minuten door een ongeluk met een vrachtwagen.

0: Goeie reis.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
4: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
5: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
4: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
6: Deze week in de bonus, de Cecco, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. Alle Alpro, 2 plus 1 gratis. En Amerk handijs, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
8: De Tour de France is in volle gang. De bergen breken het peloton. Alles kan nog. Aanval na aanval. Niemand spaart zich. De Tour de France. Live op Eurosport en stream op HBO Max.
9: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
10: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
11: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.

0: terug zwemmen door de studio bij mijn gitaar. Zo lekker is deze. Bryan Adams die hoefde Tina Turner trouwens nauwelijks over te halen voor deze plaats. Ze hoorde het nummer en ze zei ja hoor, ik doe mee. Stapte die studio in en nam haar vocal direct op en was er ook meteen weer weg van. En tijdens live optredens, meestal is er dan een strijd gaande van ik heb de betere stem, laat mij even. Weet je, bij Wouter Frank net, weet je wel. Maar nee hoor, Bryan zei juist dat Tina hem dwong nog beter te zingen. Kijk, dat is een energie van een winnaar, hè. Onvervalste Michael Jackson energie bij Radio Veronica. Don't stop till you get enough. Dan krijg je een appje van Dennis uit Deventer. Hij zegt, Nick, goeie avond. Ik rijd met de caravan terug uit Frankrijk. Nog 142 kilometer. Mijn vrouw slaapt, de kinderen ook. Alleen jij houdt me wakker. Hoe heb jij de bericht gestuurd? Ik hoop op een parkeerplaats. Want als je met je hele span en je kinderen nog op de bank loopt de appen, vriend, dan moeten we even praten binnenkort, hè?
1: Hoi, ik ben Ilse de Lange en je luistert naar Radio Veronica.
0: Zo. Goeie reis, Dennis.

David, Dream with a Broken Heart. Bij Radio Veronica. Daar zit, ja, wat doe je eraan eigenlijk? Hè? Dat kan je de hele avond chocola eten. Dat, en een beetje tv kijken naar romcoms. Of je gaat op vakantie daar. Gersonisos. Om alles van je af te... Prima. Zijn gewoon tips van papa van de brug. Hè? Dat we niet te veel van aannemen.

0: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Odido. Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
2: Hey mannen!
3: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
4: gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want daar zijn het nu prijsbrekers. Zo kies je de iPhone 17 Pro Max met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door BelSimpel.
7: Goedenavond, dit is Radio Veronica. Actuele verkeersinfo. Geen files gemeld, wel flitsers. De A7 Den Oever richting Bolsward. Met Wit Marsum staan ze bij 107,8. De A12 Zoetermeer Den Haag bij Den Haag een controle bij 7,8. De A20 Gouda richting Rotterdam bij Capelle aan de IJssel bij 39,5. A67 België richting Eindhoven bij Iersel bij 5,9. En dan rijd je op de A79 Heerlen Maastricht bij Valkenburg bij 8,4.
8: Dit is Radio Veronica.
9: Het station van Wout en Frank.
8: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
9: En nu,
8: Nick van der Brugge.

Soul to Soul bij Radio Veronica. Dat is ook wel een beetje het gevoel na gisteren. Gisteren had het hele internet ineens over Robbie Williams tijdens de World Cup Final. Een klein wit stipje op zijn microfoon. En binnen 5 minuten speelde heel de wereld voor Sherlock Holmes. De een zag een kruimel, de ander een pepermuntje. En op de social media hadden ze de zaak al opgelost voordat Robbie überhaupt weer van het podium was. Volgens mij was het gewoon een stukje smint. De ander zegt, ja, nee, dit is Colombiaans goud geweest. Mooi, hè, hoe we overal meteen een verhaal van maken. Ondertussen trouwens een stuk rustiger buiten. De spits is een beetje verdwenen. Vrachtwagens maken plaats voor vakantiegangers. De zon die zakt langzaam weg op de snelweg. En je ziet steeds meer

Bruce Springsteen. Bij Veronica en The River. Mooi gekozen, want over rivieren wordt deze dagen genoeg gepraat en geschreven. De waterstanden in Nederland die staan laag. Dat zie je ook wel echt. Hè? Ik rijd vandaag de Waal over en dan zie je gewoon echt een de Maas en zo. Dan zie je toch allemaal wat minder water. En ze kijken ook mee in Europa, want veel van het Rijnwater bijvoorbeeld komt uiteindelijk uit Zwitserland, waar gletsjers dan weer smeltwater worden en zo. En, die leveren een belangrijke bijdrage, maar Zwitserland gebruikt te veel water. Ook daar zijn ze te veel aan het brassen, dus we moeten ze eigenlijk even opbellen van jongen. Hey,

0: Mars komt eraan. En voor alle Argentijnen. Nee, voor alle Spanjaarden. Ja hoor. Simple Minds komen er ook aan.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: IAM's bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAM's kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAM's.
5: De Summer Savings bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels.
3: Spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur.

0: Kees en Maxizo.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
2: Anders schrijf je mis.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al.
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
7: Meer voor minder. Simpel.
3: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches on the look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
5: It's funny, because it's true.
4: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
7: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle melk Unibrekers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is die ja. Van Jumbo.
8: Radio Veronica.
9: Met het nieuws. Het is 8 uur.
10: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. De Spaanse voetballers die gisteren het WK wonnen zijn langs geweest bij koning Felipe en premier Sanchez. Koning vond het bijzonder dat nu de vrouwen en de mannen wereldkampioen zijn. In een open bus gaat het elftal nu door Madrid richting het stadhuis. En daar staan naar schatting een miljoen mensen voor de huldiging. Moet de Israëlische premier Netanyahu worden opgepakt voor oorlogsmisdaden in Gaza als hij over 2 weken naar een VN-top in New York gaat? Nee, zegt president Trump, dat gaat niet gebeuren. Hij reageert op de burgemeester van New York, die het wel wil. Hij vindt dat Netanyahu berecht moet worden in Den Haag. De Britse premier Andy Burnham is druk bezig met zijn nieuwe ministersploeg. Een van de namen die genoemd worden is die van John Healey. Hij zou op financiën komen. Hij zat ook in het kabinet van Keir Starmer. De twee lagen overhoop over het budget van Defensie. Daarom stapte Healey vorige maand op. In Eindhoven was vanmiddag een bermbrand die een aantal huizen en het spoor bedreigde. Maar de brandweer wist te voorkomen dat het vuur zich verder uitbreidde. Wel werden de huizen voor de zekerheid nat gespoten. En daarbij werd een waterkanon gebruikt, meldt Omroep-Brabant. De treinen konden gewoon doorrijden. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond schijnt de zon flink en het is lekker weer om naar buiten te gaan. Morgen is er een mix van zon en stapelwolken. Wordt 18 tot lokaal 24 graden.
11: Zo meteen maar even naar buiten gaan dan. Ik heb een radioprogramma, dat gaat niet. Frans, dankjewel weer. Dit is Veronica Verkeer. Er staat 1 file op de A2 Maastricht Noord richting Eindhoven. Tussen Nederweert en Wildenberg. Daar is de vertragingstijd 5 minuten. Flitsers op de A10 Diemen richting de Zeeburgertunnel bij Amsterdam bij 11,3. De A15 Maasvlakte richting Rotterdam bij Hoogvliet bij 47,5. A16 Breda Dordrecht, of in ieder geval bij Dordrecht, bij Zevenbergse Hoek bij 51,3. En de A50 Apeldoorn richting Zwolle bij Beemte Broekland bij 213,1. Laatst op de A67 richting Eindhoven bij Eerswolstaanse. Hectometerpaal is 5,9. Zometeen en Vogue en Simple Minds komen eraan.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie.

0: geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
7: Zeker weten.
6: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
8: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
9: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
10: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
12: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17.

artiesten die houden een dagboek bij, weet je wel. Maar John Mayer is van een andere categorie. Hij brengt er gewoon meteen uit op vinyl wat hij allemaal opkrabbelt. Dat levert daar hele mooie liedjes op. John Mayer, New Light bij Radio Veronica.

Diana Ross op Veronica. I'm coming out. Altijd een mooi moment om maandagavond om eruit te komen. Vanaf vandaag trouwens bij Veronica. Dit is heel leuk. Gerard die is dan wel op vakantie. Maar we hebben een waardige vervanger gevonden hoor. Frank van der Lende vanaf 6 uur met de ochtendshow. En vanaf morgen maak je ook weer kans op een reis voor twee naar Curaçao. En dat is dan inclusief verblijf en kaarten voor Curaçao North Sea Jazz. Dus hoor jij morgen vroeg weer welk liedje in een tropisch jasje is gegoten? Laat het dan vooral weten in de app van Radio Veronica. Dan maak je kans op een reis voor twee en dus kaarten voor North Sea Jazz Curaçao. Meer info check je trouwens op radioveronica.nl. Alex Warren blijkt in één keer een wereldster te zijn. Maar achter de succes zit nog wel een verhaal hoor. Hij verloor op zijn jonge leeftijd zijn vader. Kreeg later ook nog ruzie thuis. Sliep een tijd in auto's en met vrienden op de bank. Alex Warren is hier. Fever Dream.

0: Veronica zo meteen met Sixpence, None the Richer en Rihanna en Jay-Z.
1: Ja?
2: Echt serieus?
0: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
3: 18+ speelbewust.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match, ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
5: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 ml voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
4: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
0: Goedenavond. Dit is Veronica Verkeerde. Er staat 1 file op de N373 Rode Assen tussen Westerveld en Veenhuizen. Vertragingstijd is 6 minuten daar over 4 kilometer. Flitsers A7, een oever richting Bolsward bij Witmarsum bij 107,9. A15 Maasvlakte Rotterdam bij Rotterdam bij 37,9. En de A50 Apeldoorn-Zwolle tussen of bij Beemte-Broekland bij 213,1. A67, grens van België richting Eindhoven bij Eersel bij 5,9. En nog eentje op de A79, Heerlen richting Maastricht. Bij Valkenburg staan ze, hectometerpaal 8,4.
9: Dit is Radio Veronica.
10: Het station van Wout en Frank.
9: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
10: En nu,
9: Nick van der Brugge.

Ja, umbrella. Dat is zo'n ding wat je kan uitklappen tegen de regen. Misschien weet je niet meer wat het was met al die droogte. Rihanna hoorde je bij Veronica. Vorige week trouwens stond ze nog een keer op het podium. Sinds 3 jaar weer op het podium met Jay-Z. Die pas 4 uur te laat kwam op zijn eigen concert. Treed je weer eens op. Komt de ster te laat. Dit is Veronica, Summer Dan, Justin Timberlake na de Police. Ah!

0: week. Can't Stop the Feeling bij Radio Veronica. Gisteren stond Tom Cruise nog midden op het veld bij de WK-finale. En toen moest ik in één keer denken aan de meest bekende scène uit zijn leven. Dat zo meteen. Maar gisteravond zei Tom Cruise wel echt rake dingen.
1: Of joy. Moments of hope. Moments we will all never forget. Football is a language spoken without words.
0: Hij zei voetbal. Inderdaad. Om dat een Amerikaan te laten zeggen ook. Vanilla Sky is een film waar hij ook in New York in speelde, waar het gisteren allemaal zich afspeelde. En dat is een van de duurste scènes ooit gemaakt in Vanilla Sky. Voor die scène werd Times Square op een vroege zondagochtend helemaal afgesloten. Kostte miljoenen en duurde maar een paar minuten op film. Moet je in Nederland te proberen. Weet je wel, gewoon even een uurtje de A10 dichtgooien. Dan heb je 3 ministers en 7 vergunningen nodig. Maar goed, Peter Gabriel, Salisbury Hill, zat onder die scène. En dat geeft toch wel kippenvel.

KLF en Justified en Ancient. En 100.000 jaar geleden hadden ze geen files. Ook geen teammeetings en geen boze berichten op social media. Maar 100.000 jaar geleden hadden ze dit wel, namelijk ruzie. Onderzoekers uit Israël en Spanje die hebben een skeletje onderzocht van een man die ergens tussen 92.000 en 145.000 jaar geleden leefde. Op zijn kaak zat een flinke wond, waarschijnlijk veroorzaakt door een scherp vuurstenen voorwerp. Met andere woorden, hij is behoorlijk op zijn bek geslagen. Bijzonder is wel dat hij het overleefde. De wond was al aan het genezen. Waarschijnlijk is hij zelfs nog verzorgd door mensen uit zijn groep.

0: zondagavond, toontje lager, stiekem gedanst. Op het radiostation als ze thuis horen, dit is Veronica. En fijn dat je erbij bent. Zometeen nog Prince hier. Controversy komt eraan en deze van Janet Jackson. Hou hem bij Veronica.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
3: Ah, nee.
2: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga

0: De stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elke maand weer.

0: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
0: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
4: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik.
0: Lidl, je verdient het.

Lauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies Fan. VANN. Fanbottles.nl

0: beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
3: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
5: vakantie!
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Simpel klantenservice met Els.
7: Hallo, met Yvonne Jansen. Ik ben influencer, dus ik heb veel data nodig. Maar ik wil niet dat het mijn portemonnee te veel beïnfluenced.
6: Nou, dan kun je bij Simpel kiezen voor 40 gigabyte voor maar €2,50.
7: Zo hé, dat krijgt van mij een duimpje omhoog.
8: 40 gigabyte voor maar €2,50 per maand. Meer voor minder. Simpel.
9: Radio Veronica.
10: Met het nieuws.
11: Het is 9 uur.
12: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Het OM heeft 2,5 jaar cel geëist tegen een politieagent die intussen is ontslagen. Hij zou een vrouw hebben verkracht toen hij naar een festival in Roermond was geweest en er nog een afterparty was bij haar thuis. Hij zegt dat zij ook seks wilde, maar de vrouw zegt dat ze is aangevallen toen ze al sliep. De Hongaarse schaaklegende Judith Polgár voelt er niks voor om president van haar land te worden. Ze was naar voren geschoven door de premier, omdat hij een president wil waar alle Hongaren trots op zijn. Maar via social media zegt Polgár niet de kracht te hebben voor de baan. De oude president van Hongarije vertrok eind vorige week. In Engeland is een man aangeklaagd voor de moord op politicus Anne Whitcomb. Ze werd eerder deze maand doodgevonden in haar huis. Ze was een prominent lid van Reform UK, de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Politie houdt er rekening mee dat de moord een gerichte aanval was op haar. Het verliezen van de WK-finale zal nog lang nadreunen, schrijft Lionel Messi op Instagram. Hij heeft het over een wond die tijd nodig heeft om te genezen. Messi is wel trots op het team dat 2 keer achter elkaar de finale bereikte en Argentinië wist te verenigen. In de laatste regel feliciteert hij ook nog Spanje. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond schijnt de zon flink en het is lekker weer om naar buiten te gaan. Morgen is er een mix van zon en stapelwolken. Wordt 18 tot lokaal 24 graden.
13: Frans, dankjewel. Dit is Veronica Verkeer. Geen files op het moment. Controles voor snelheid. De A7 den Oever richting Bolsward bij Witwarsum bij 107,9. A10 Diemen richting de Zeeburgertunnel bij Amsterdam bij 11,3. En de A16 Breda Dordrecht bij Zevenbergse Hoek bij 51,4. A37 richting Duitsland, Hogeveen staan ze. Hekken met de paal is 32,2. En dan rentje op de A50 Apeldoorn-Zwolle bij Beemte-Broekland bij 213,1. Janet Jackson komt eraan, Green Day en Prince.
14: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend, online, leren.
15: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
16: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
17: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis

0: ASM-bannen. Nu al zin in morgen.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
2: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
4: Oh my god.
3: Zo dus.
4: Wow.
3: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
6: Omdat ik samen verder wil.
7: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
8: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
9: Meer voor minder. Simpel.
10: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
11: Müller Milk, the moo you can't resist.
12: Het is sale bij Leen Bakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
13: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: Let's go!
15: Dit is Radio Veronica.
16: Join the club.

vraag hoor, alle vragen gewoon in één funky track. En liet de wereld lekker discussiëren, zo kan het ook. Dit is Radio Veronica, welkom! Veel mensen denken dat Wake Me Up When September Ends over 11 september gaat. Want dat klopt niet. Billy Joe Armstrong van Green Day die schreef het over zijn vader. Die overleed toen hij 10 jaar oud was. En toen de begrafenis voorbij was, zei hij thuis tegen zijn moeder: Wake Me Up When September Ends.

Sherlock Holmes. Escape, de Pina Colada song bij Radio Veronica. Tanken is tegenwoordig net een tikkie krijgen van je ex. Je weet dat het pijn gaat doen, maar je opent hem toch. Ik heb hem weer volgegooid, jongen. Ik heb het gevoel dat het met mijn auto zijn waarde verdubbelt. Dat is sowieso enig wat

Veronica met Lisa Stanfield, All Around the World, Radio Veronica. Goedenavond. Zometeen Eurythmics komt eraan, Sweet Dreams. En afgelopen week, Danny was de gast van de Script in Frank's Live Club. Was gezellig. Een van zijn favoriete platen gaan we zo meteen draaien, van de zanger zelf.

0: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
1: Ja?
2: Echt serieus?
0: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt, want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar 5 euro. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
7: Veronica verkeer, geen files gemeld. Dat is goed nieuws. Flitsers staan er wel. De A7 ten oever richting Bolsward bij Marsum bij 107,9. A22 Velsen Beverwijk bij Velsen Zuid bij 9,4. A37 Duitsland richting Hogeveen bij Nieuw-Dordrecht. Daar staan ze bij 32,2. Laatste de A79 Heerlen Maastricht bij Valkenburg bij 8,4.
8: Dit is Radio Veronica.
9: Het station van Wout en Frank.
8: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
9: En nu,
8: Nick van der Brugge.

Eurythmics. En Sweet Dreams are Made of These. Veronica, ik heb hier een lijst te pakken gekregen van alle celebrities die er gisteravond bij waren bij de WK-finale. Dat is een behoorlijk lijstje hoor. David Beckham, Victoria Beckham, Beyoncé, Jay-Z, Kylie Jenner, Rihanna, Dua Lipa, Callum Turner, Matt Damon. Ik zag trouwens Dua Lipa echt door het beveiligingshokje gaan. Die werd gewoon behandeld alsof ze wapens bij had ook. Even kijken, Will Ferrell, Kevin Hart, Pharrell Williams. Javier Bardem zag ik nog. Dat was trouwens wel leuk, hè? Dat zijn land dan won ook. Die was helemaal in zijn nopjes. Nog meer hoor. Donald Trump. Julia Garner was erbij. Melanie Trump. En dan ook nog de mensen die moesten optreden. Robbie Williams, Madonna, Shakira, Justin Bieber, Burna Boy, Jennifer Hudson, Nicole Scherzinger, Posty Maloney, Laura Pausini. En ook Mick Jagger was erbij. Nou, daar zijn we hoor. Toch mooi, die oude rocker die er gewoon nog tussen staat. Die net zo oud is als alle namen die ik net genoemd heb. Inclusief Donald Trump.

0: Honky Tonk Woman.
1: The Stones.
0: Bij Veronica. Aan de kust van Bluff. Dat is zo'n plaat, geschreven ergens in de jaren 90... Toen Zeeland ineens de coolste provincie van Nederland werd. Iedereen wilde naar de kust. Niet eens om te zwemmen, maar gewoon om even uit te baaien. Of jezelf coma te zuipen in de hooizolder. En eerlijk, dat werkt nog steeds. Je hoeft geen vakantie naar Bali. Geef een Nederlander een

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG-koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
2: Zet je koffer maar vast klaar. Want deze week maak je bij Radio Veronica elke ochtend kans op een volledig verzorgde reis naar het Curaçao North Sea Jazz Festival. Met optredens van de Jacksons, Sean Paul en Toto. Weet jij welke artiest we in een tropisch jasje hebben gestoken? Stuur je antwoord via de gratis Radio Veronica-app en speel mee voor deze mega vette prijs. Alle info check radioveronica.nl.
3: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en fit. En even hallo zeggen tegen de pakketbezorger.
4: Ja, nee, ben alweer.
3: En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
3: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
8: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
2: Jij maakt kans op een droomreis voor twee personen naar het Curaçao North Sea Jazz Festival. Je verblijft in Shogogo Dive & Beach Resort Curaçao. Luister deze week naar de ochtendshow van Radio Veronica en ontdek hoe jij deze muzikale reis kan winnen.
8: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
9: Ayens bestaat 80 jaar. We strooien met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAM's kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAM's.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: Drie sterren slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: IAM trakteert op scherpe aanbiedingen bij Intratuin, Petsplace en Maxizo.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op Holland-Amerika.

0: Dus lekker toch?
1: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog
3: in mijn cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Rijkswaterstaat gaat binnen 14 dagen beginnen met het controleren of er vrachtwagens over de Merwedebrug rijden. Nu kan het nog niet, omdat er eerst speciale camera's moeten komen die kentekens kunnen herkennen. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens over de verzakte brug. Maar omdat controle ontbreekt, rijden ze er toch. De Amerikaanse regering wil de telefoongegevens van journalisten hebben die een stuk schreven over de veiligheid van een nieuwe Air Force One, die president Trump cadeau kreeg van Qatar. Het doel is om de bronnen van de New York Times te achterhalen. Een rechter laat donderdag weten of het mag. In Amerika gaat een van de grootste overnames in Hollywood voorlopig niet door. Het gaat om Paramount, dat Warner Bros. Wil inlijven. Maar er zijn bezwaren. Paramount wordt dan zo machtig dat het de prijzen voor een bioscoopkaartje kan verhogen en mensen kan ontslaan. Staten als Californië zijn daar fel op tegen. Prins Harry denkt niet dat hij de bekendste Harry van Engeland is. Hij denkt dat andere Harry's beter scoren, zoals zanger Harry Styles en voetballer Harry Kane. Prins zei tegen presentator James Corden dat hij waarschijnlijk op de derde plaats komt, samen met tovenaarsleerling Harry Potter. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond schijnt de zon flink en het is lekker weer om naar buiten te gaan. Morgen is er een mix van zon en stapelwolken. Wordt 18 tot lokaal 24 graden.
1: Daar heb je Huub van Hubo.
2: Hoi.
1: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
3: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
1: Simyo. Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
4: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
5: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
4: Oh, Otrium?
5: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
6: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op LK Bennett, Guess en alle jurken.
8: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
9: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
10: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.

0: voor de beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.

0: Dus echt, Willem, moeten we bieden zonder voorbehoud?
1: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
0: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
1: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Ja?
3: Echt serieus?
4: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
8: De beste muziek aller tijden.

0: Chris?
1: Ja?
0: Hoef jij niet te werken vandaag?
1: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
0: Dus, heb je nu...
1: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
0: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
4: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
5: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
4: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
6: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
7: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
8: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
9: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
10: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
11: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
12: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
13: Zijn we al.
12: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
14: Oh ja, verzekering.
12: En weer door met de Ora autoverzekering.
15: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
16: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
17: Get ready for the OG.
18: All y'all bitches wanna look like me.
19: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
20: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
21: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
22: Of deze, in een leuk plaatje.
23: Met 20

0: op vakantiediscounter.nl.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar Ben.nl.
2: Een Müller-milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller-milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
3: Müller-milk, the moo you can't resist.
4: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG-koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
5: Radio Veronica.
6: Met het nieuws. Het is 11 uur.
7: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Vrachtwagens mogen sinds zaterdag niet meer over de Merwedebrug rijden, maar tot nu toe heeft dat verbod weinig gevolgen voor ze. Rijkswaterstaat verwacht op zijn vroegst over een paar dagen boetes te kunnen uitdelen, maar het kan ook nog 2 weken duren. Het wachten is op camera's die kentekens kunnen herkennen. In het centrum van Hilversum staat een Turkse supermarkt in brand. Huizen eromheen zijn ontruimd. Het vuur begon in het dak, maar al snel sloegen de vlammen uit het pand. De brandweer heeft delen van de supermarkt gesloopt om ervoor te zorgen dat het vuur niet groter wordt. Er is niemand gewond. De Chinese webwinkel AliExpress gaat in beroep tegen de Europese recordboete die ze hebben gekregen van ruim 500 miljoen euro. Volgens Brussel doet AliExpress te weinig om de verkoop van onveilige en nagemaakte spullen tegen te gaan. De Chinezen zeggen dat ze juist erg hun best doen en vinden zo'n hoge boete oneerlijk. En het botert niet tussen de voorzitter van de UEFA en FIFA-baas Infantino. Dat bleek gisteren tijdens de finale van het WK, waar de UEFA-man schitterde door afwezigheid. Het was een statement tegen allerlei dingen waarover geruzied wordt. De druppel was de rode kaart van een Amerikaan die weer teruggedraaid werd. Het Veronica Weer van Weer Online. Een frisse nacht koelt af tot 7 graden in het oosten. Morgen een mix van zon en stapelwolken. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 25 graden.
8: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
9: Daar heb je Huub van Hubo.
10: Hoi.
9: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
11: Vodafone Mobiel
12: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
11: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
1: Ah ja, met een nieuw Ziggo internetpakket combineert
2: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAMS.
1: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
2: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
3: Of deze, in een leuk plaatsje.
4: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
0: IAMS trakteert op scherpe aanbiedingen bij Intratuin, Petplace en Maxizo.
5: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Ah, oh, hallo vakantiegevoel.
6: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met de Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
1: Ja! Hij gaat lekker.
3: Hoppa!

0: Ja.
1: Echt serieus?
2: Oh.
3: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
6: Alles schoon en fris met Vibra. Nu, Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 ml voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
8: Oh.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Selecteer de Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
0: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
2: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
3: Meer voor minder. Simpel.
4: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
5: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
7: Bij De Telegraaf schrijven we waar het over gaat en zeggen we waar het op staat.
8: Een actievere opsporing van dit soort laffe misdadigers is zeker niet misplaatst. Ik ben John van der Heuvel, misdaadverslaggever en opiniemaker bij De Telegraaf.
7: Dat is duidelijke taal. Daar houden we van in Nederland. Direct, De Telegraaf.
9: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
7: Lees De Telegraaf nu in de vernieuwde app. Te downloaden via de App Store of Google Play.
10: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking. En tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
12: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
11: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
12: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
13: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
14: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
16: Anders schrijf je mis.
17: Radio Veronica.
18: Met het nieuws. Het is 12 uur.
19: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. In Italië zijn protesten tegen het hardhandige optreden van de politie waarbij een Marokkaanse man overleed in de stad Bologna. De man had een psychose en was agressief. Hij werd door de politie minutenlang tegen de grond gedrukt. Hoewel de man om hulp smeekte, gingen agenten niet van hem af. Even later overleed hij. In Hilversum is brand geweest in een Turkse supermarkt. Het vuur begon klein in een houten bijgebouw, maar al snel sloegen de vlammen uit het dak en was er veel rook. Huizen en winkels eromheen werden voor de zekerheid ontruimd. Er raakte niemand gewond, maar er is wel veel schade. De Chinese webwinkel AliExpress gaat in beroep tegen de Europese recordboete die ze hebben gekregen van ruim €500 miljard. Volgens Brussel doet AliExpress te weinig om de verkoop van onveilige en nagemaakte spullen tegen te gaan. De Chinezen zeggen dat ze juist erg hun best doen en vinden zo'n hoge boete oneerlijk. En het wangedrag van Argentijnse voetballers na de verloren WK-finale tegen Spanje krijgt misschien een staartje. De FIFA begint een onderzoek. Na het fluitsignaal ging vooral de Argentijnse middenvelder Paredes door het lint. Zo werkte hij een Spaanse speler tegen de grond en greep hem bij de keel. Het Veronica Weer van Weer Online. Een frisse nacht koelt af tot 7 graden in het oosten. Morgen een mix van zon en stapelwolken. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 25 graden.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Een dag na de gewonnen WK-finale zijn de voetballers van Spanje groots gehuldigd. Meer dan 1 miljoen mensen probeerden in de hoofdstad Madrid een glimp op te vangen van de wereldkampioenen. Die werden eerst rondgereden in een open bus. Daarna ging het feest vrolijk verder op een plein in het centrum van Madrid. Een dodelijk politieoptreden heeft in Italië tot protesten geleid op straat. Het gaat om het overlijden van een Marokkaanse man in de stad Bologna. Hij had een psychose en was agressief. Hij werd door de politie minutenlang tegen de grond gedrukt. De man smeekte om hulp, maar agenten gingen niet van hem af. Even later overleed hij. Ruim de helft van de bedrijven in ons land heeft last van de oorlog in het Midden-Oosten. Vooral de groothandel- en transportbedrijven zijn de dupe, zegt de Kamer van Koophandel na onderzoek. Zij worden meer dan andere bedrijven geraakt door bijvoorbeeld de hoge brandstofprijzen. En de Vierdaagse in Nijmegen gaat over een paar uur van start met bijna 46.000 lopers. Er hadden zich meer mensen ingeschreven, maar niet iedereen heeft zich op tijd gemeld. De eerste lopers beginnen straks al om 4 uur. Dat zijn mensen die meedoen aan de langste afstand, de 50 kilometer. Ze lopen door de Betuwe. Met Veronica Weer van Weer Online. Een frisse nacht koelt af tot 7 graden in het oosten. Overdag een mix van zon en stapelwolken. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 25 graden. Let's go.

0: Kiss.
1: Radio Veronica. De beste muziek aller tijden.

0: luistert naar Veronica.
1: Oh, Veronica, wauw. Wat ben ik toch aan het genieten.
2: Radio Veronica.
3: Echt, Veronica is helemaal top.
0: De beste muziek aller tijden. Veronica.

just a perfect day. Drink sangria in the

0: met het nieuws. Het is 2:00.
1: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. In Ter Apel is iemand gewond geraakt bij een steekpartij. RTV Noord meldt dat er werd gestoken bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers. Daar is iemand voor opgepakt. De aanleiding voor de steekpartij is niet bekend. Bij het aanmeldcentrum zijn er vaker geweldsincidenten, vooral met jonge asielzoekers uit veilige landen. Het schooladvies voor een achtste groeper hangt ook af van het niveau van je klasgenoten. Leraren laten zich daardoor beïnvloeden, blijkt volgens Dagblad Trouw uit onderzoek. Iemand die uitblinkt terwijl de rest van de klas minder goed presteert, heeft meer kans op een VWO-advies. Het was een drukke dag voor de nieuwe Britse premier Burnham. Na zijn beëdiging en speech benoemde hij allerlei ministers en pleegde hij een paar belangrijke belletjes. Eén was een telefoongesprek met de Amerikaanse president Trump. Burnham zei tegen Trump dat de Britten willen helpen om de straat van Hormuz veilig te heropenen. En de voetballers van wereldkampioen Spanje zijn gehuldigd. Meer dan 1 miljoen mensen juichten de spelers toe die in een open bus werden rondgereden in de hoofdstad Madrid. Daarna ging het feest vrolijk verder op een plein in het centrum. Spanje pakte de wereldtitel door de WK-finale met 1-0 te winnen van Argentinië. Het Veronica Weer van Weer Online. Een frisse nacht koelt af tot 7 graden in het oosten. Overdag een mix van zon en stapelwolken. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 25 graden.